0: heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Boost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Kenny Dam, Find My Way.
0: Dit is de nieuwe oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de tweede dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl. Radio Oost.

zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen. En daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Opa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis. Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Radio Oost, de zaterdagochtendshow.

0: Low in Stars en een brand new day.
1: Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. De zaterdagochtendshow. Evert Duitmans op Radio Oost.
0: Vanochtend erbij gestaan door José de Bruin. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, het is altijd vroeg, hè, zo'n zaterdagochtend.
2: Ja, is niet fijn, hè?
0: Nou, kijk, ik heb het hier onlangs al verteld. Ik woon even tijdelijk bij mijn schoonouders momenteel. Dat is in Friesland. Nee. Dus ik ben een uur en drie kwartier aan het rijden hier om hier te komen. En het is echt door de week heen. Kijk, toen ik hier 2 weken geleden begon, toen was het echt rustig op de weg. Je komt helemaal niemand tegen. Pas als je, denk ik, ergens rond Zwolle rijdt of zo, mm-hmm. dan begint het. Maar je merkt nu wel dat de vakantiedrukte echt is losgekomen. Dat was echt vanochtend gelijk al overal caravans, campers, dat soort dingen. Mm. Voel je niet meer alleen, dat scheelt.
2: Nee, dat scheelt heel erg. Maar het is wel irritant als je erachter zit.
0: Ja, daar. Op zich, het is daar gewoon 2 baans. Hè? Dat lukt wel. Ja,
2: ja Friesland, ik moest even checken. Geen idee of je er 2 baans hebt. Maar heb je een beetje een goede nacht gemaakt wel?
0: Ja, een beetje kort. Ik woon dus tijdelijk in Joure momenteel. En daar hebben ze... Joure is

0: Ja, want dan zie je dat pas al die luchtballonnen de lucht in.
1: Dat is zo, maar kijk, je ziet er wel eens heen overtrekken en dan denk je, nou, dat ziet er mooi uit. Maar als je ervoor staat, dan zie je hoe groot het eigenlijk is en ook hoe snel het gaat. Want ik dacht dus dat ook, ik zou niet zo heel graag in zo'n mandje willen zitten. Want het tempo waarmee dat ding omhoog gaat en het wordt gelijk opgepikt door die wind en zo, het is echt...
0: Ik zou het doodeng vinden, maar misschien vind jij het wel leuk. Je kunt een luchtballonvaart winnen. We hebben een speciale RTVO's luchtballon. Heel mooi, die staat er vast niet tussen bij in Joure. Je kunt met de RTVO's luchtballon, als je even meedoet en een zomerfoto stuurt, doe je via oost.nl/zomer.
1: Gaat José de Bruin mee om het verslag van te doen?
0: Nee. Ja, het is me oprecht gevraagd, maar ik durf niet. Ja. Nee, ik durf echt niet. Ik heb vanochtend wel een heldendaad verricht.
1: Nou?
0: Ik heb een hele marktkraam gered.
1: Hoezo?
0: Ja, nou, ik reed op de A1. Dat is dus meer dan 2 baans. Ja, ik leg het je toch even uit. Maar ik reed op de A1 en daar zag ik zo'n een busje rijden met achter zo'n marktkraam. En die marktkraam was helemaal volgeladen. Het was van zo'n bakkerij, weet je wel, met allemaal... Maar terwijl ik daar dus een soort van omheen wilde, zag ik dat de achterbak openvloog. Dus die deuren aan de achterkant...
1: Dus het fruit kwam jou zo...
0: Die ging uit alle kanten op. En toen ben ik ernaast gereden. Dan zeg ik, hallo meneer, u achter. Die meneer snapte me echt niet. Vervolgens nog een vrachtwagenchauffeur die hem een klein beetje naar de kant duwde. En toen begreep hij volgens mij wel dat hij even moest stoppen.
1: Maar kwam de hele lading eruit te rollen, of niet?
0: Nee, dat nog net niet, maar je zag... Het waren allemaal van die kratjes zo opgestapeld.
1: Ja.
0: En die zag je allemaal zo een beetje mijn kant op komen.
1: Oh shit, het ging echt net goed. Ja, bijna fruit op de A1 dus. Goedemorgen, we gaan snel beginnen aan de zaterdagochtendshow met zometeen onder andere Jannes en ook Terry Swims komt eraan.

0: Ben Sharp en you bij de zaterdagochtendshow van Radio Oost. Het is tijd om de kranten met je door te nemen. Welke heb jij doorgenomen vanochtend?
1: Oh, een hele hoop. Maar ik heb nu de Tubantia open liggen. De Tubantia die heeft een verhaal over dikke banden. En dan is het een keer
0: de vrachtwagen?
1: Nee, ook geen fatbike. Alhoewel, nou, het is een soort fatbike onder de brancards. Ik vind het echt zo'n mooi verhaal. Het gaat over de wensambulance Oost-Nederland. En zij hebben natuurlijk veel wensen van mensen die nou ja, nog één keer bijvoorbeeld naar de dierentuin willen. Of nog één keer naar PEC of Twente of Heracles willen. Maar jij, naar het strand is een beetje onhandig. Want die brancards hebben van die hele nou ja, dunne wieltjes en zo. Nu hebben ze daar wat op gevonden. Een brancard met dikke wielen. Hey, ik vind dit heel tof. Het ziet, er ook uit als een fatbike. Maar dan een soort verlengde fatbike.
0: Deze wordt niet geweerd uit het centrum.
1: Nou, ik mag toch niet hopen, nee. Dat zijn ze even gaan testen bij het Rutbeek in Enschede. Nou ja, daar zie je dus iemand liggen. En die is gewoon een rondje gaan rijden op die brancard. Ja, ik vind het echt een fantastisch verhaal.
0: Ik heb vanochtend het AD en de Telegraaf doorgespit. En in het AD staat een mooi artikel over de trend van 2026 onder de jeugd, hè?
1: Fatbike.
0: Ja, dat zou je denken. Nee, geloof het of niet. TikTok staat ermee vol momenteel. Boekenwinkels, die blijven ze maar bestellen. Puzzel- en kleurboeken, dat zijn deze zomer de grote hype onder jongeren. Van de mysterieuze Murdoku's en Murdles tot de cute en cozy kleurboeken.
1: Oh, die cute en cozy ken ik wel.
0: Oh,
1: die,
0: ik niet, ja. Nee.
1: Jouw kinderen zijn nog een beetje te klein.
0: Nee, die is één.
1: Dat wordt lastig vasthouden.
0: Nee, dat is precies. Ja. Dat is alleen maar woordjes leren. Dat is de hele dag alleen maar klok en
1: klok.
0: Lamp. Nee, maar blijkbaar, dus het zijn allemaal varianten op de Sudoku. Maar het is allemaal ook in de trant van dat je wel een murder mystery hebt. Dus je moet wel een moord oplossen. En dat is blijkbaar heel populair. Dus dat is echt wat de hele jeugd de hele zomer gaat doen.
1: Oh.
0: Weg van het scherm.
1: Wat een goede ontwikkeling. Zo, ik vind het heel slim. En mijn dochters die maken die cozy... Wat zijn nou cozy coloring?
0: Cute and cozy.
1: Cute and cozy coloring doen zij. Ze doen een cute and cozy coloring. Hey, dit is ook een leuk verhaal. Ook uit de Tubantia. De kop is... Vinden vogels het eigenlijk leuk om te vliegen? Het antwoord is zeker.
0: Oh, soms.
1: Als ze er zin in hebben, ja. Ja, er is dus een heel onderzoek naar gedaan door de gedragsbioloog Jorg Massen van de Universiteit Utrecht. Ja, ik ben heel nieuwsgierig hoe je dan ontdekt of een vogel gelukkig is. Nou, hij heeft er onderzoek naar gedaan. Hij keek bijvoorbeeld naar hoe gezond ze zijn en hoeveel ze eten. Hè, dat soort toestanden. En dat blijkt, vogels zijn eigenlijk hele leuke, gelukkige... Ach. Nou, gezellige diertjes.
0: Gezellig. Lekker vliegen met z'n allen. En in de Telegraaf staat een fantastisch interview. Echt een 2,5 pagina's groot interview met Wout Weghorst. De nieuwe aanwinst van FC Twente natuurlijk. Hij heeft na het mislopen van de landstitel met de Ajax in 2025 nooit uitgebreid zijn verhaal gedaan. Maar dus nu wel, hij doorbreekt het stilzwijgen. En hij gaat er zeker niks uit de weg. Hij zegt er zelf ook over, het moet wel duidelijk zijn dat ik volle kracht en positief vooruit wil. Ik wil vooral laten blijken dat ik bruis van de energie en staat te trappelen om van waarde te zijn voor FC Twente. Dat allemaal hier opgetekend in het Van der Valk Hotel, hier in Hengelo, hier vlakbij.
1: Naast. Ja. Ik heb gewoon wel het Weghorst gemist. Nou,
0: ja. Hij noemt, er zitten echt wel een paar bijzondere uitspraken in. Hij noemt Van Gaal als een voetbalopa. Vanaf het eerste moment hadden we zo'n bijzondere band. En de wedstrijd tegen Argentinië, dat was het absolute plafond van mijn loopbaan. En hij zegt ook dat hij op den duur een boerderij wil in het buitenland. Hij zegt, na mijn carrière willen mijn gezin en ik nog meer terug naar de basis. Ik wil onafhankelijk kunnen leven, zelfvoorzienend. Denk aan een groot landgoed, vol met alle denkbare diertjes en voorwaarden om alles lekker zelf te kunnen verbouwen en oogsten. Dat is leven. Maar dan zo in een ander klimaat, niet in Nederland.
1: Oké.
0: Nou, dat is... In de kranten van vandaag. Ja, het is komkommernieuws, dat merk je wel, hè? Ja. Goedemorgen, zaterdagochtendshow, Marianne Jannes, zwevend naar het geluk.

0: ABBA en The Winner Takes It All in de zaterdagochtendshow. Inmiddels is het 8:30. De hoofdpunten van het nieuws krijg je van José.
1: Goedemorgen. Grote kans dat je in Overijssel geen vuurwerk gaat zien rond de jaarwisseling, blijkt uit onderzoek van het AD. Er is natuurlijk een vuurwerkverbod vanaf dit jaar, maar verenigingen en stichtingen kunnen toestemming vragen. In Zwolle wordt die ontheffing niet gegeven en ook in Twente lijkt het bijna nergens te mogen. De gemeente Haaksbergen zegt tegen de krant dat het merendeel van de gemeentes in Twente waarschijnlijk geen ontheffing gaat geven om alsnog vuurwerk af te mogen steken. Een man uit Deventer moet 2 jaar de cel in voor zijn rol bij een cocaïnesmokkel. Hij hielp een criminele organisatie met de aankoop van een zeilboot. Via die boot moest coke vanuit Zuid-Amerika naar Europa worden gesmokkeld. Volgens de rechtbank speelde de man een belangrijke rol bij de voorbereidingen. Hij kan nog in hoger beroep tegen de uitspraak. De katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman, Laurent, is gewond geraakt na de sprong van 75 meter. Hij heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte de andere stuntman, Jim, al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. Laurent die heeft nog wel een tippie.
2: First of all, don't try this at home. Ik zou niet hiermee beginnen.
1: Nee, niet thuis doen dus. Ook geen stuntman meer over op de Zwarte Cross. En dus gaat die katapultstunt helemaal niet meer door. En nog even naar een opvallend onderzoekje. Bijna de helft van de vakantiegangers ergert zich aan het telefoongebruik van hun reisgenoten. Vooral partners en pubers kijken te vaak op hun scherm in plaats van in het moment te zijn. Bij gezinnen met pubers zorgt het schermgedrag bij 1 op de 5 zelfs voor ruzies. Toch maakt slechts 7% vooraf duidelijke afspraken over het gebruik van de telefoon. Dat was het nieuws. Meer nieuws vind je op oost.nl en via de Oost-app.
0: Nou, als je die discussie uit de weg wil gaan, je kan gewoon zeggen, kijk, hier heb je een puzzelboek, dat is helemaal hip en helemaal trending. En Gert Voelman, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Evert.
0: Wat voor weer krijgen we dit weekend?
3: Ja, het is een weekend dat we toch een beetje moeten gaan wennen, want we hebben een hele mooie serie zomerse dagen gehad. Als ik bijvoorbeeld Kanemie Station Heino pak, midden van Overijssel, hebben we 8 zomerse dagen op rij gehad. Dagen dus van 25 graden of meer. Maar vandaag is het maximaal 20 tot 21 graden. Dus nog altijd een warme dag, maar toch even wennen. En niet alleen dat, want we hebben ook te maken met vrij veel wolkenvelden. Dus een noordwestelijke stroming. Er wordt vochtige lucht aangevoerd. Dus vrij veel wolkenvelden. Soms een beetje zon. Nou, ik zei het al, 20 tot 21 graden. En lokaal kan er een spatje regen uitvallen, een dicht buitje. Maar dat stelt weinig voor. En de matige noordwestenwind is toch een beetje inleveren. Hoewel ook weer mensen zijn die denken van, ach, even zo'n grijze dag tussendoor, dat kan ook geen kwaad.
0: Ik zit dus voorkomen onterecht hier in de korte broek vandaag.
3: Nou ja, als jij daar geen last van hebt, dan is het terecht volgens mij. Maar ik snap wel wat je bedoelt, want het zal toch ook wel een beetje aanpassen zijn wat kleding betreft. Met die matige noordwestenwind erbij. En vanavond ook, dan is er toch wel vrij veel wolken, ook wel wat opklaringen. Ik denk op de meeste plaatsen droog. Rond een uur of 10 is het een graad of 16, 17 was de laatste paar dagen vaak nog 22, 23 graden. Vannacht, in de loop van de nacht, neemt de kans op een enkele bui toe. Vooral in het oosten van de provincie en koelt het af tussen de 10 en 12 graden. En morgen overdag nog steeds die noordwestelijke stroming. Het is morgen wel zo dat het aandeel van de zon denk ik net weer wat groter is. Dus ook af en toe zon, bewolking. In de ochtend nog een enkele bui. De rest van de dag blijft weer droog. Dus zeker geen slecht weer. Maar opnieuw met een matige noordwestenwind. En maandag en dinsdag ook af en toe zon. Meest droog. En dan gaat de temperatuur wat omhoog. Ik denk gemiddeld gesproken maandag 21 graden. En dinsdag zitten we rond de 22 graden.
0: Ja, gewoon lekker weer om veel te ondernemen.
3: Ja, doe weer. Je kunt lekker bruikbaar. Je kunt allerlei dingen doen. Het weer remt niet af. En het is wel zo zelfs dat op woensdag, misschien nog goed om even te noemen, dat de plaatselijk wat regen kan vallen. Nou, dat klinkt wat negatief, maar het is maar hoe je het bekijkt. Want de natuur die snakt naar regen. Zeker in het in Salland en de Kop van Overijssel. In Twente is plaatselijk wat regen gevallen. Soms een flinke bui zelfs, in de buurt van Enschede bijvoorbeeld. Maar de meeste plaatsen is kurkdroog, dus die regen is welkom.
0: Perfect. Dan heb ik nog één vraag voor je, Gert. De verzoekplaten, elke zaterdagochtend.
3: Ja, ik ben een beetje op zoek naar zomerhits. In 1980 was dat Could You Be Loved van Bob Marley en de Wailers. Dus wat mij betreft mag je hem opzetten.
0: Ja, lekkere plaat. Ik spreek je straks weer.
3: Doei.

0: Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het in Kampen momenteel?
1: Nou, bewolkt, maar... Ja. Wel maar afwachten wat het wordt, ja.
0: Ben je er een beetje voorbereid? Als in, hou je een beetje van dit soort weer? Of hou je meer van die hele hete dagen?
1: Ja, ik hou wel van die warme dagen.
0: Ja, ja, dus toch een beetje tegenvallend nu dan?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Wat zijn jouw plannen eigenlijk voor vandaag?
1: Nou, eigenlijk niks, want ik ben al op leeftijd. Dus ik heb een operatie gehad, dus ik moet even wat rustig aan doen.
0: Ja, dus rustig herstellen.
1: Ja.
0: Ja. Kun je nog wel een beetje op de been dan? Of is het echt de hele dag plat?
1: Nee, ik wandel, loop nog lekker in huis rond, hoor. Ja.
0: Ja, dat scheelt. Jij belde, want je zei, ik heb wel zin in een liedje. Als Gert een verzoekplaat mag, dan wil ik er ook wel een.
1: Ja, want ik dat nummer van Jambalaya,
0: ja,
1: dat was, ik was eind jaren 60 voor het eerst in New Orleans. En toen hoorde ik dat nummer en dat is altijd in mijn hoofd blijven hangen. Dat vond ik zo prachtig.
0: Want ja. Jij bent groot fan van Waylon Jennings?
1: Onder andere en ja, awesome country music, ja.
0: Wat maakt hem zo goed?
1: Ja, dat weet ik dus niet, maar ik vind het prachtig, ja.
0: Het is gewoon het gevoel inderdaad, ja. Ik ga hem voor je draaien. Ik wens je veel beterschap in ieder geval en een hele mooie zomerse dag.
1: Ja, en jij ook, hè.
0: Dankjewel.
1: En een goede uitzending.

Romantic, T.I. en Pharrell en Blurred Lines in de zaterdagochtendshow. Vanmiddag een nieuwe editie van de Toppers van Toen. Oene die neemt je mee naar de zomer van 1979. Dat is het jaar waarin Margaret Thatcher, die Iron Lady, de eerste vrouwelijke premier van de Verenigd Koninkrijk werd. Het is het jaar met de hele zware winter, met die sneeuwstorm en extreme kou. Met de beruchte sneeuwstorm van februari 1979. Wie weet het nog? Ja, ik niet, want ik was er nog niet. En Sony die introduceerde de eerste Walkman. Voor het eerst kon je onderweg luisteren naar je favoriete cassettes op een koptelefoon. Zoals elke week wordt de top 40 herschreven. In dit geval dus van 18 juli 1979. Heel simpel, je hebt keuze uit de hele lijst. Alle liedjes die op dat moment in de top 40 stonden. Je mag er 10 uitkiezen. Die stuur je in. Dat kan via onze Facebookpagina. En vanmiddag wordt dan dus die hele lijst herschreven. En hoor je de top 10 zoals die er nu uit zou zien als je hem nu zou schrijven. Nou dacht ik, god, dat gaan we alvast een klein beetje doen. Ik heb een kleine selectie gemaakt uit een aantal liedjes. Bewust een paar liedjes die je misschien vergeten bent. Want er staan ook grote hits in. Hè? Dingen als Good Times van Chic. Voel van ABBA staat in die lijst. I Was Made for Loving You van Kiss. Maar ook een paar andere liedjes natuurlijk. Hè, er zijn nog 37 over. Mm-hmm. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze? Je mag er zo één kiezen, José. Dus let goed op. Oh, ja. Deze okay. Van Anita Ward. Discutabel plaatje. Dit is heel lang, heel lang over getwijfeld wat nou die bel precies was van Anita Ward. Of deze van Roxy Music. That's a-

0: Queen of Disco, Donna Summer, Bad Girls. Ja!
1: Wat een rotkeus, vind ik.
0: Hoezo? Wat, dit valt toch wel mee?
1: Nee, ik vind alle liedjes eigenlijk leuk.
0: Dat is het alleen maar goed. Ik had vorige Joppie zitten. Die vond elk liedje, nou ja, in
1: niet
0: zijn
1: best.
0: Woord zich, die zei kloorten.
1: Kloorten. Oh ja, nee, ik vind eigenlijk alles leuk. Ring My Bell vind ik erg leuk. Dance Away the Heartache vind ik ook heel leuk. Reunited is zo lekker, slijmerig, heerlijk. Op de zaterdagochtend, dan stel ik me zo voor dat je lekker naast je partner ligt en dat je denkt, oh ja, gezellig, we gaan er een leuk weekend van maken. Maar ik ga toch voor Donna Summer.
0: Nou, dat is groot gelijk dat je hebt. Dat is gewoon een goed liedje. En wat is er nou lekkerder dan zo'n zaterdagochtend een beetje discodansend beginnen?
1: Precies.
0: He, je gaat zo met zo'n jive richting de koelkast. Dan trek je de sham uit en de boter.
1: Heerlijk.
0: Vervolgens doe je de moonwalk richting de croissantjes. Terug naar de ontbijttafel. Rustig smeren. En dan heen en weer wiegen op deze van Donna Summer. Het is Bad Girls bij Radio Oost.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
11: Het is machtig mooi, man.
10: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
11: Je komt de leukste luidjes tegen.
12: Een praatje maakt je dag.
13: Dit is een boodschap van Sieren.
14: De maatschappij, dat ben jij.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïnse zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïnse sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar andere mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
21: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
20: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
22: Radio Oost, de zaterdagochtendshow.

0: De Voortaps bij Radio Oost.
1: Goedemorgen. Dit is de zaterdagochtendshow. Evert Duitmans op Radio Oost.
0: Bas en Bert zijn op vakantie en daarom deze week ben ik er vandaag bijgestaan door José de Bruin. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Terwijl ze in Nijmegen druk aan het opbouwen zijn voor de Vierdaagse feesten, kun je hier bij ons in de provincie op zoek naar vintage, antiek en tweedehands spullen. Want op vliegveld Twente vindt vandaag en morgen de langste vlooienmarkt van Nederland plaats. De hele start- en landingsbaan is dan dus echt vol met kraampjes. Ben jij een shopper bij de tweedehands?
2: Ja, ik hou echt van kringlopen. Ja, ik ga daar heel goed op. Maar ik heb net een nieuw huis, dus ik mag geen zooi meer kopen van mijn vriend.
0: Het is helemaal modern nu.
2: Nee, helemaal niet. Het is alles behalve modern. Maar we hebben gewoon geen ruimte meer. Het is op.
0: En half over IJssel is dit weekend in de Achterhoek te vinden. Want het is het Zwarte Cross weekend natuurlijk. Met vandaag onder andere Douwe Bob, de bankzitters, UB40, Bukkers en ook de Opposites. De bouwvak is begonnen voor Regio Noord. Dus het gaat druk worden vandaag op de weg. En er is heel veel sport. We hebben onder andere de verliezersfinale van het WK vandaag. Die wordt natuurlijk gespeeld tussen Frankrijk en Engeland. We hebben de Grand Prix van België. Die is morgen. Jij gaat natuurlijk kijken.
2: Ja, dit is weer helemaal mijn dingetje. En gisteren, wat deed Max het goed onverwacht. Toch nog een eerste tijd in de kwalificatie.
0: Sowieso natuurlijk een van de gaafste circuits van de kalender. Dus,
2: ik hoop dat het gaat regenen. Weet jij dat? Gaat het regenen?
0: Ik heb geen idee. Ik heb het weer hier net gehoord vorig uur. Maar in België, we zullen het Gert vragen straks.
2: We gaan het Gert straks vragen. Dat is een goed idee.
0: Ja, en het schijnt, ik heb er bijzonder weinig verstand van. Maar het schijnt dus ook zo te zijn dat er een loodzware etappe dit weekend is. Een bergweekend in de Tour de

0: Nou, daar komen we.
1: De gele trui.
0: Het is de 14e etappe, Evert. Die renners die gaan vandaag door de Vogezen van Mulhouse naar Le Martin-Vellering. 155,3 kilometer fietsen ze vandaag en ze klimmen 3800 hoogtemeters. Dat is echt flink. Het is dus een relatief korte etappe. Kijk, ik wil hem niet fietsen, maar zij doen het wel. Het is wel echt heel zwaar, omdat ze dus flink omhoog moeten. Ze klimmen eerst een berg op, komen dan langs de finish. Daarna gaan ze een rondje van 111 kilometer. Pardon. En dan komen ze dus twee keer langs de finish. Snap je hem nog?
2: Ja, ja.
0: Fijn.
2: Een soort van achtje.
0: Ja, juist. Ja, het is een soort van achtje. Het is sowieso best wel een bekende finishplek, want daar zijn eerder de finales geweest van de Tour. En de Tour de France Femme is daar ook. En dan denk je misschien, nou, morgen dan gaan ze lekker. Het is morgen zondag, ze doen het rustig aan. Nee, morgen is echt ook nog een hele heftige bergpas. Nou ja, het wordt mooi. Het worden spectaculaire beklimmingen. En hopelijk komen ze ook weer heel huids naar beneden. Want dat gaat pas echt hard, hè. De tv mag straks aan vanaf 1 uur.
2: Nou, hartelijk dank, José.
0: Ja, graag gedaan.

Ben jij een beetje van het uitgaan eigenlijk? Het is toch wel van alle tijden. Mensen die lekker op stap gaan zo op zaterdagavond, misschien wel op de vrijdagavond. Maar het nadeel is toch, het begint altijd veel te laat. Daar is nou een oplossing voor. De Coffee Rave, die wordt vandaag voor het eerst gehouden in Zwolle. Hoe dat zit hoor je zo meteen. Eerst is dit Miss Montreal en Just a Flirt.

0: Mees Montreal en Just a Flirt bij Radio Oost. In de grote steden van ons land kon het al langer, maar nu is het ook mogelijk in onze eigen provincie in de ochtend uitgaan. De Chocolate Company Zwolle die toveren hun koffiecafé om naar een waar feestcafé. Mensen kunnen daar vanaf 8 uur wakker worden onder het genot van koffie en dansbare housemuziek. Silke Dekker, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent een van de organisatoren, hè, van deze rave.
1: Ja, zeker.
0: Waar komt dit idee zo vandaan?
1: Nou, het idee kwam dat ik het een keer zag op de socials. Voorbij komen vanuit Amerika en ergens ook een keer in Amsterdam. En toen dacht ik, wij gaan dit doen.
0: en dan maanden plannen of is dit gewoon heel spontaan zo vanuit het niks georganiseerd?
1: Nou, het is eigenlijk vanuit het niks georganiseerd omdat de zomer natuurlijk best wel snel kwam. En we hebben wat goede koppen bij elkaar gestoken. En nu is het gewoon een feit.
0: Ja, er zijn heel wat kopjes koffie op gedronken, begrijp ik.
1: Ja, de eerste waren er al gelijk om 7:45. Dus we waren nog niet eens begonnen. De eerste mensen waren er al.
0: Hoeveel man is er dan nu?
1: Nou, ik sta nu even wat verder van de zaak, want anders hoor ik u niet. Maar ik denk dat er nu al een stuk of 8 man binnen staat. We hebben buiten het terras hebben we ook gewoon voor de gasten die dat niet willen, kunnen ook nog even wat nuttigen bij ons. Maar er staat al best wel een man binnen. En mensen dansen ook zo vroeg.
0: Want dat zit me een beetje af te vragen. Ik kom wel eens in bepaalde kledingwinkels waar je soms ook van denkt van nou, dit is bijna een discotheek. Maar ja, ik zou zeggen, de meeste mensen komen voor een kopje koffie. Dan denk je toch aan, hè, lekker een beetje loungy, een beetje hangen achterover. Maar er wordt dus ook daadwerkelijk wel echt gedanst.
1: Ja, we hebben wel veel mond-op-mond reclame ook gedaan. En ook de winkels in de buurt hebben gevraagd of ze het leuk vinden om van, hè, want de winkels moeten gewoon open om 10:00, dat ze van tevoren even bij ons komen dansen. En we hebben ook wat de oudere generatie die nu staat te dansen, die vinden het ook allemaal leuk.
0: Is er nou ook nog een bijzonder assortiment wat je dan nu anders aanbiedt dan normaal? Dus zijn er bepaalde soorten koffie van je zegt, nou, die zijn eigenlijk wat meer energieverhogend of wat beter passend hier?
1: Ja, bij onze Chocolate Company hebben wij sowieso altijd specialiteiten koffie. Maar we hebben vanochtend een croissantje met Dubai pistache, Nutella en aardbeien. Hebben we dan even als proeven, hè, dat de gasten wat extra krijgen. En die zetten wij uiteindelijk ook op de kaart.
0: Jij zit echt te kijken, José.
2: Oh, dat is heerlijk. Het lijkt me ook, Silke, dat je hier mega vrolijk van wordt. Als je de dag begint met een goede housebeat.
1: Ja, zeker. En ons team is ook heel gezellig. Dus we hebben het als team ook al heel erg leuk. Dus nou, zou het dan helemaal leeg staan, dan hebben wij in ieder geval een feestje.
2: Ja, precies.
0: Ja, want ik zat me wel af te vragen, want jullie organiseren dit nu zo in de zomervakantie. Terwijl het natuurlijk precies het moment is dat iedereen vertrekt of juist al op vakantie is. Zou je dit eigenlijk niet veel meer in de herfst of in de lente moeten doen?
1: Nou, dit is eigenlijk een soort van pilot die ik wou draaien. Kijken of er mensen hierop afkomen. Hè? Want mensen in de zomer zijn toch wel wat snel van, nou, ik wil toch wel even wat leuks doen. En het is zaterdag, er is markt op de zaterdag altijd hier in Zwolle. Dus we dachten, nou, als het heel goed gaat, dan kunnen we natuurlijk een wintereditie doen.
2: Oh ja, heel goed idee. Ja. Of net na de zomervakantie, Silke. Als iedereen weer moet beginnen, weet je wel. En dat je dan denkt, oh, we gaan er tegenaan.
1: Ja, ik dacht, we gaan het gewoon proberen. En stel dat mensen het superleuk vinden en ze willen nog meer, dan kunnen we nog steeds nog iets anders leuks organiseren. Dus dat komt sowieso wel goed.
0: En hebben jullie ook echt een line-up of is het één en dezelfde DJ de hele ochtend?
1: Nee, we hebben de jongens van Pulse. Dat zijn 2 DJ's. En daar werken wij nu mee samen. En daar hebben we ook het concept ook mee bedacht. En ze hebben ook helemaal een setup. Dus ja, misschien als meerdere DJ's willen aansluiten. En het wordt echt een groot concept, wat ik natuurlijk hoop. Hè, dan kunnen we meerdere mensen natuurlijk bij ons in de DJ-booth gaan staan.
0: Tot hoe laat gaat deze rave nog door?
1: Ja, deze rave is gepland tot 12:00 PM. Het kan denk ik iets uitlopen. Maar wij hebben voor onszelf gewoon een einde tot 12:00 PM. Vinden mensen nog heel erg leuk, dan gaan we gewoon nog door. Maar op een gegeven moment gaan we gewoon rustig afronden.
2: Ja, dan heb je de afterparty.
1: Ja, we hebben de afterparty met normale muziek.
0: Nou, kortom, iedereen die vanochtend nog even wil dansen, die kan dus naar de Chocolate Company in Zwolle om daar te genieten van deze koffie rave. En Silke Dekker, hartelijk dank.
1: Ja, geen dank.
0: Ga je zelf nog dansen leuk? Zo?
1: Nou, natuurlijk ga ik dansen, maar ik verwacht jullie de volgende keer ook, hè?
0: Ja, dat...
2: afgesproken.
0: Bij deze, dankjewel, fijne zaterdag.

0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Kenny Dam, Find My Way.
0: Dit is
2: I went my life in crooked lines.
0: De nieuwe Oost.

0: Kelly Dan en Find My Way bij Radio Oost. Inmiddels is het 9:58. De hoofdpunten krijgen van José.
1: Goedemorgen. Een man uit Deventer moet 2 jaar de cel in voor zijn rol bij een cocaïnesmokkel. Hij hielp een criminele organisatie met de aankoop van een zeilboot. Via die boot moest coke vanuit Zuid-Amerika naar Europa worden gesmokkeld. Volgens de rechtbank speelde de man een belangrijke rol bij de voorbereidingen. Hij kan nog in hoger beroep tegen de uitspraak. Grote kans dat je in Overijssel geen vuurwerk gaat zien rond de jaarwisseling, blijkt uit het onderzoek van het AD. Er is natuurlijk dat vuurwerkverbod vanaf dit jaar, maar verenigingen en stichtingen die kunnen een ontheffing aanvragen. In Zwolle wordt die toestemming niet gegeven en ook in Twente lijkt dat bijna nergens te gaan gebeuren. De gemeente Haaksbergen zegt tegen de krant dat het merendeel van de gemeentes in Twente waarschijnlijk geen ontheffing gaat geven om dus alsnog vuurwerk te mogen afsteken. De katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman, Laurens, is gewond geraakt na de sprong van 75 meter. Hij heeft zijn enkel gebroken en donderdag raakte de andere stuntman, Jim, ook al gewond. En over stunts gesproken op de Zwarte Cross. Ook Niels Wennemars uit Dalsen gaat vanavond een stunt uitvoeren. Hij doet een backflip op een crossmotor. Dat is in elk geval de bedoeling. Hij moet in elk geval anders aflopen dan die grote stunt op de katapult. Zoiets zou Niels namelijk nooit doen, zei hij gisteren op Radio Oost. Van zijn stunt heeft hij 3 dagen getraind. Nou, dat moet genoeg zijn, zegt hij. Ja, het is heel spannend. Afgelopen mei schreef Niels ook al geschiedenis, hè. Toen won hij in Engeland als eerste Nederlander de bizarre Britse kaasrolwedstrijd. Nou, die stunt is vanavond, wist hij zelf ook nog niet helemaal zeker hoe laat, maar rond 7:00. 7:15, 7:00, 7:15. Het kan alle kanten op. Meer nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app. Krijg je nog het weer? Het is bewolkt. Later vanochtend vaker de zon. Het is ook koud. Evert heeft zijn korte broek aan, maar ik zou het echt niet adviseren. Het is rond de 21 graden in de kop, 23 graden in Twente. Morgen gaat het dan ook nog eens een keer hard waaien, maar zien we wel iets vaker de zon.

Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow van de zaterdagochtendshow van Radio Oosten. Het is tijd voor nieuwe muziek en ja, ik ben enthousiast over het nieuwe album van Keith Urban, de country zanger. Eigenlijk is dat in Nieuw-Zeelander, maar hij is al zo lang woonachtig in Nashville dat je hem praktisch Amerikaan kunt noemen. Het nieuwe album, daar staat allemaal yacht rock op. Dat is van die ultra gladde jazz en R&B geïnspireerde soft rock uit de later jaren 70 en vroege jaren 80. Denk aan Michael McDonald, aan Steely Dan, Christopher Cross, dat soort artiesten. En dat album staat vol met dus allemaal van yacht rock covers in een nieuw jasje. Echt wel goed gedaan, een hele relaxte plaat. Er staat één nieuw liedje op. Dat is samen met die Michael McDonald waar ik het net over had. Hè? Man van onder andere de Doobie Brothers. De tweede helft dan van de Doobie Brothers. Hij is inmiddels 74, dat hoor je er niet aan af. Ik stel je graag voor aan die nieuwe single. Ik vind hem leuk. Het gaat dus over Keith Urban samen met Michael McDonald van dat album. Hij heet We Go Back en je hoort hem nu hier bij Radio Oost.

0: Je maakt al zo'n mooie prijzen in het spel, de frequentieband. We zitten inmiddels midden in de zomervakantie. De bouwvak is begonnen in regio Noord, dus het wordt druk op de wegen. En dat betekent dat er straks weer heel veel auto's zo de grens overrijden. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb echt altijd het gevoel dat zodra je de grens overrijdt, dat dan echt de vakantie begint. Vaak veranderen de verkeersborden van kleur. Je ziet het of je voelt het aan de wegen gelijk. Alles om je heen is een klein beetje anders, maar ook een van die dingen die altijd veranderd is, de radio. En ik mocht dan vroeger altijd van mijn ouders even zo in de auto voorin aan de autoradio zitten. Zo draai je langs de frequentieband, langs de verschillende stations, om te kijken of we daar ergens een leuk station konden vinden met mooie muziek. En daar is het spelletje uit ontstaan. Je hoort zometeen zo'n scan van die frequentieband. Ik ga helemaal van het begin tot aan het einde. En je komt langs allemaal verschillende stations, langs allemaal verschillende liedjes, langs jingles, langs nieuws, langs reclame. Het kan werkelijk van alles zijn. En bij dit spel gaat het enkel en alleen om de liedjes. Alle andere dingen zitten er puur en alleen in om je af te leiden. En mijn vraag is, wat is de link tussen al deze liedjes? Er zit een hele duidelijke link in. Er kan zitten in de artiestennaam, in de titel, misschien wel in de tekst, of een combinatie van al dit soort dingen. Het kan allemaal, maar er zit een link tussen de liedjes die erin zitten. En ik zeg je eerlijk, de opgave van vandaag is echt lastig. Hoe weet ik dat? Nou ja, ik test deze opgave elke week even. Ik test het even bij mijn schoonouders, ik test het even bij mijn vriendin. En doorgaans zeggen zij binnen no time, ja, dit is de link, zo makkelijk kan het zijn. Bij deze, niemand heeft een idee. Ik ben benieuwd of jij hem wel weet te vinden. Dus het gaat om een link tussen de liedjes die je nu gaat horen. Skip dus de reclame, het nieuws, dat soort zaken. Dat doet er niet toe. Het gaat enkel om de liedjes.
1: Hey, nou is hij weer rood.
2: Fruitjoy.
3: Fathers bigger to your daughters. Daughters.
4: In de haven van Djibouti aan de oostkust van Afrika

Ja, we zijn er bij die 104.5. Ik ben heel benieuwd. Heb je kunnen ontdekken wat de link is tussen de liedjes die je zojuist hoorde hier in de frequentieband? Kom maar op, stuur het maar in. Dat mag via de WhatsApp. Je mag ook even bellen op het telefoonnummer van Radio Oost 074-2456-665. Dus 074-2456-665. Of stuur het dus in via de app. Laat me weten wat is de link tussen de liedjes. Dan maak je kans op mooie prijzen.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
8: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
11: XXX Loets in Noorden en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Noorden en Salzbergen.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
13: Het is machtig mooi, man.
12: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
13: Je komt de leukste luidjes tegen.
12: Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
11: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel 20 euro korting.
16: Elke maand weer.
15: En hoe meer data en snelheid,
16: hoe groter die korting.
15: Dat is One van Vodafone
16: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
17: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Mom!

0: Els Kok uit Haren, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het op dit moment in Haren? Is het zonnig? Is het nog een beetje bewolkt?
1: Nee, het is heel bewolkt.
0: Heel bewolkt.
1: Ja, maar het voelt wel even aangenaam.
0: Ja, de koffie smaakt er niet minder om.
1: Nee, absoluut niet.
0: Wat zijn de plannen voor vandaag?
1: Nu zitten we aan de koffie.
0: Ja.
1: En luisteren naar jullie natuurlijk.
0: Altijd goed.
1: Ja, en vanmiddag hebben we een housewarming bij de nieuwe buren.
0: Oh, en wat voor soort buren zijn het?
1: Het zijn jonge mensen. De ouders van de mevrouw die hebben hiervoor gewoond zijn over.

0: verleden en hun zijn in dit huis komen wonen.
1: Oh, op die manier. Ze blijft in de familie.
0: Ja, en ook wel bekend voor ons natuurlijk.
1: Ja, nou ja, op zich ook wel heel leuk natuurlijk.
0: Ja, heel leuk. Ja. Ja.
1: Is het sowieso, hebben jullie veel buren? Is het een groot buurtje?
0: Nou, het is nog een vrij nieuwe buurt, zeg maar. Ja, wat is nieuw? 20 jaar. Dus ja, en we zitten een beetje aan de rand van het dorp, moet ik dan zeggen. Want het is Haren, hè? Het is geen Groningen. Op zich is een doodlopende straat. En er staan een twintigtal huizen.
1: Ja, precies. Het is, maar het is niet midden op de vlakte. Het is niet dat je echt zo op elkaar aangewezen bent dat de burenrelatie iets heel belangrijks is.
0: Nee.
1: Goed, we kunnen het heel lang hebben over haar en hoe prachtig het daar wonen is. Maar we moeten het natuurlijk hebben over de opgave van zojuist, van de frequentieband. Ik zeg je eerlijk, er zijn heel veel creatieve antwoorden binnengekomen, maar weinig goede. Blijkbaar was het lastig vandaag, maar jullie hadden gelijk een goed idee hierbij.
0: Ja, ik zat met de eerste en met de laatste. En toen dacht ik al van, ik zit ergens in de maand. Maar welke maand? Want toen dacht ik dat het om één maand ging. En nee, dat kan ook niet. Het zijn verschillende maanden, dus ja.
1: Ja.
0: Ik vul mijn maand in.
1: Ja, nou goed, dat is helemaal goed. Laten we het even doornemen. We hoorden in het Earth, Wind & Fire met september. Dus dat was dan de eerste maand. We hadden Brian May.
0: Ja.
1: Van mij, dus Too Much Love Will Kill You. We hadden Guns N' Roses November Rain.
0: Ja.
1: En we hadden December 1963 van Frankie Valli and the Four Seasons.
0: Ja.
1: En we hadden John Mayer. Daughters, die is iets creatiever. Maar goed, er zit ook een maand in.
0: Ja, precies.
1: Kortom, goed gespeeld. Van harte gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: Ik ga ervoor zorgen dat het Radio Oost prijzenpakket zo snel mogelijk naar Haren kan. En dan kan hij denk ik mooi gedeeld worden met de nieuwe buren. Het is altijd een mooi moment, hè? Mooi even weggeven op die manier.
0: Ja, maar het is al een beetje. Ik denk niet dat het pakje vanmiddag er al is.
1: Nee, ik denk dat het een beetje te laat is. Maar goed, we gaan ervan uit dat ze nog wel even langer er blijven wonen, toch?
0: Ja, vast.
1: Nou ja. Ach, wie weet, binnenkort. Geniet ervan. Ja. Fijne zaterdag en bedankt voor het meespelen.
0: Dankjewel, hoor.
1: Dag.
0: Fijne dag. Dag.

0: De Zaterdagochtendshow.
1: We moeten echt goed weten waar we mee bezig zijn. We gaan 25 miljard euro uitgeven hieraan.
0: Evert Duipmans. Op Radio Oost.

Bluff en dansen aan Zeberadio. We hadden net het spel De Frequentieband. En de opgave was dus uiteindelijk de maanden. We zochten verschillende maanden. Ik denk dat het meest voorkomende appje dat ik binnengekregen heb is Evert, kun je die plaat van Brian May ook even draaien? Want dat is zo'n mooi liedje. Nou, laten we dat in ieder geval doen ter afsluiting van Die Frequentieband. Too Much Love Will Kill You.

0: Brian May en Too Much Love Will Kill You bij Radio Oost. Het is inmiddels 3 minuten over 11:30. Tijd voor het nieuws met José.
1: Goedemorgen. Veel rook bij een woningbrand in de Enschede vanochtend. De brand ontstond in een huis in een appartementencomplex aan de Van Zandstraat. Dat is in Enschede Noord. De brandweer had het vuur snel onder controle. De woning liep flinke schade op, maar niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Let even op als je over de A35 moet. De snelweg bij Hengelo gaat dit weekend deels dicht. De Loofrietbrug over het Twentekanaal krijgt onderhoud om de brug langer mee te laten gaan. De weg richting Enschede is tot maandagochtend afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Volgend weekend gaat ook de rijrichting naar Almelo tijdelijk dicht. Een Zwolse restaurant is weer terug op thuisbezorgd. Istanbul Grill Room stopte vorig jaar uit protest met de bezorg-app. Over elke bestelling dragen ze 14% commissie en administratiekosten af. En dat vonden ze veel te duur. Maar nu blijkt dat de eigen website en een lokaal platform uiteindelijk te weinig bestellingen opleverden. Daardoor liep het restaurant veel omzet mis. In de Stentor zegt de grillroom dat het niet voelt als verliezen, maar wel dat ze alles hebben geprobeerd.
0: Ik dacht even dat de librei ineens was toegevoegd aan...
1: aan thuisbezorgd. Ja. Nou, dat is wel iets meer dan een grillroom. Wel een goede tip trouwens om daar te gaan eten. Hey, en de vrouw die je misschien wel kent van...
0: Oh, van de... Ja, ja.
1: Of van deze is ook lekker, hè? Is het ook jouw jeugd eigenlijk, Evert?
0: Ja, grotendeels. Het is jaren 90. Dus dit is voor mij mijn basisschooltijd. Dus ik ken natuurlijk veel van deze. Hoe zit het bij jou dan?
1: Ja, dit is ook mijn basisschooltijd.
0: Ja, toch? Ja,
1: ja. Ja, wij weten dus dat dit gaat over zangeres Desiree. Zij is benoemd tot ambassadeur van Kleurrijk Festival Overijssel. Volgens de organisatie past de zangeres bij de boodschap van het festival dat ontmoeting, diversiteit en inclusiviteit wil bevorderen. Met onder meer muziek, dans en een workshop wil het festival meerdere mensen met elkaar in contact brengen. Dan gaat het om verschillende culturen, achtergronden en generaties. Nou, de zangeres Desiree dus benadrukt dat liefde ons allemaal verbindt. Kleurrijk Festival Overijssel is op 29 augustus en het is in de Makersfabriek in Zwolle. Meer nieuws vind je via oost.nl en via de Oost-app.

0: Aha, en Take On Me hier bij Radio Oost. We gaan het zo meteen hebben over de ganzentelling. Die is vandaag een belangrijk moment. Maar eerst heb ik een cd'tje meegenomen uit mijn eigen collectie. Ik zit midden in de verhuizing, hè, dus ik heb de afgelopen tijd heel veel opgeruimd. En een van de dingen die ik laatst ook moest opruimen was mijn cd-kast, mijn cd-collectie. En dat is best leuk, want eerlijk, ik raak hem bijna nooit meer aan. Want hoe vaak zet je nou daadwerkelijk nog een cd'tje op?
1: Bijna nooit.
0: Nee, maar ik dacht, dan neem ik elke week gewoon een leuk cd'tje mee. Eentje die ik of gewoon vergeten ben, of waar een leuk verhaal aan vast zit, of wat dan ook. En dan kwam ik dus deze week het album tegen van Version van Mark Ronson.
1: Oh.
0: Mark Ronson, de Engels-Amerikaanse producer. Hij is bekend geworden in 2006, omdat hij het album produceerde van Amy Winehouse, Back to Black. En toen dacht hij daarna van, nou ja, misschien is dit een mooi moment om mijn tweede soloalbum uit te brengen. En dat werd dus het album Version. Version is een album met alleen maar covers. Alleen maar covers van bekende en minder bekende hits. Ik zeg bewust minder bekend, omdat dat allemaal liedjes zijn die in Engeland wel echt groot waren. Mm-hmm. En hij heeft een beetje, ja, de muziek die hij maakt, het is een soort van combinatie van funk en soul. En er zit ook veel hip-hop in. En dat is dus ook het grappige aan dat album. Er zijn allemaal vreemde versies op van bekende liedjes. Gewoon even een voorbeeld. Deze cover staat erop van God Put a Smile Upon My Face van Coldplay. Nou, dat is, als je dat liedje kent, dat is echt een soort van depressie alom. Dat wordt dan dit. Lachen toch?
1: Ik vind het ineens veel leuker.
0: Het is heel leuk. Er staat ook een soort van gekke hip-hop versie op van Toxic van Britney Spears. Dat is dan dit.
1: Ik vind het wel veel leuker, moet ik zeggen.
0: Leuk, hè? Ja. En wat ook heel gaaf is, er staat een cover op. En dat is echt een hele grote hit geworden. Die ga ik zo meteen ook voor je draaien. Het origineel kennen wij in Nederland niet. Dat weet ik 100% zeker. Terwijl als je in Engeland komt, wordt hij nog wel eens gedraaid. Is van de Britse band The Zootens. En dat liedje, dat heet Valerie.

En dat is dus het origineel van de Zoetens. En die Mark Ronson die dacht, hey, daar wil ik ook een cover van maken. Die wil ik graag op mijn album hebben. Weet je wat ik doe? Ik vraag gewoon Amy Winehouse of die dit misschien wil inzingen. Want ja, ik ben ook al met haar succesvol geweest op het andere album. Zij zei ja en dat heeft ze absoluut geen windeieren gelegd. Want dit is ook nog eens de grootste hit geworden van Amy Winehouse zelf. Veel mensen denken dat het dus een original is, maar het is dus eigenlijk van de Zoetens.

Samieu en Dark Before the Dawn. Op zaterdagochtend zijn de meeste mensen nog rustig aan de koffie. Maar voor de jagers van WBE West Twente gaat de wekker vroeg. Gewapend met een verrekijker, notitieblok en een flinke dosis geduld trekken ze het veld in. Ja, om dus de ganzen te gaan tellen vandaag.

0: Tijd voor een korte update met het vogelnieuws. Jan Krijkers is onderdeel van Wildbeheer Eenheid West Twente. Goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Waarom is het zo belangrijk om te weten hoeveel ganzen er zijn?
1: Nou, we willen graag weten wat de ontwikkeling van de stand is. Zijn er meer dan vorig jaar? Zijn er minder? Waar komen ze voor? En dat geldt niet alleen voor onze wildbeheerheid, maar dat gebeurt in heel Overijssel en zelfs in het hele land op hetzelfde moment.
0: Want hoeveel controle hebben jullie daarover? Ik dacht dat de gans een beschermde diersoort was.
1: Ja, in principe zijn alle dieren beschermd, maar een paar ganzen mogen wij beheren. Moeten wij soms beheren omdat er sprake is van schade aan landbouw of schade zelfs aan fauna.
0: Ja, precies. Zeggen,
1: er zijn bepaalde ganzensoorten, bijvoorbeeld de nijlgans, waar overigens een eend is, die heel territoriaal is in het broedseizoen en vaak problemen oplevert in weidevogelgebieden door andere vogels weg te jagen of zelfs de nesten te vernielen.
0: Hoeveel last hebben wij van de gans in Nederland?
1: In Nederland heel veel. In Overijssel zitten we aan de goede kant, zou ik graag zeggen. Pas geleden zijn de schadecijfers bekend geworden. Landelijk is het zo'n beetje 66 miljoen, wat uitgekeerd is aan landbouwers. In Overijssel is het maar 2 miljoen.
0: Sta je nou vandaag zelf ook de hele dag in het weiland?
1: Nee, ik ben bestuurslid en ik ben zelf geen jager. Ik mag een beetje alles faciliteren en af en toe de kattenbel aanbrengen, net zoals het heet.
0: Ja, want hoe coördineer je zoiets? Want ik kan me voorstellen, kijk, het lijkt me lastig om in heel Overijssel alle ganzen geteld te krijgen.
1: Nou, dat valt mee. Er zijn 32 wildbeheer in de provincie.
0: Ja.
1: Het systeem werkt al langer, is al langer beproefd en wordt aangestuurd door de Nederlandse Jagersvereniging. Die hebben een vast telprotocol daarvoor opgesteld. En dat is ook inderdaad gevalideerd dat het functioneert. Houdt in tellen vanaf 9:30 overal, in alle provincies, met een vast termijn van noteren wat je ziet, welke soort, welke plek en de tijd. En die cijfers worden ingeleverd en per wildbeheer en dan kun je kijken of er ergens een dubbeltelling zit en die cijfers corrigeren. En uiteindelijk, als alles een keer binnenkomt, iedereen werkt iets anders, dan worden ze centraal ingevoerd, elke wildbeheereenheid en krijgt met name in eerste instantie de provincie de cijfers.
0: Ja, precies. En is er een reden dat dat zo midden in de zomer gebeurt?
1: Ja, nu zijn de ganzen uitgebroed, zoals dat heet.
0: Ja.
1: De jongen zijn groot, die zijn herkenbaar. En dan heb je dus een stand wat er in de zomer is. Dus dat zijn de vogels die, dat zijn niet de trekvogels, maar dat zijn de vogels die hier jaar rond blijven en zich thuis voelen. We hebben dan ook een wendbetelling. En dat is in januari. En dat betekent dus dat je ook de wintergasten uit het buitenland erbij hebt.
0: Ja, precies. Oh, het is echt wel meerdere keren per jaar. Ik dacht dat het is één keer per jaar, net zoals bij heel veel dieren. Maar het is meerdere keren per jaar de ganzentelling.
1: Twee keer per jaar.
0: Ja,
1: de derde
0: ja.
1: Zaterdag van januari en de derde zaterdag van juli.
0: En kunnen mensen daar nou ook zelf aan meedoen? Of moet je echt onderdeel zijn van een faunaorganisatie of een jagersvereniging?
1: Ja, een jagersvereniging of een wildbeheerheid kan me vragen aan anderen om mee te tellen. En mocht iemand een jager kennen en die het leuk zou vinden om mee te gaan in zo'n geval, en ook wat ervan weten, die kan altijd met zo iemand contact opnemen, dat is geen probleem.
0: Ja.
1: Maar in principe ligt de verantwoordelijkheid en taak ligt bij de jagers.
0: En nou, dan brengen jullie dit op dit moment zo in kaart. Hè? Dus we hebben zometeen een redelijk beeld van hoeveel ganzen er zijn in Overijssel. Nou, je zei al, het moet beheerd worden. Dus je moet daar soms maatregelen nemen. Betekent zo'n maatregel altijd dat je de ganzenpopulatie verkleint? Of is het ook gewoon bijvoorbeeld beesten vangen, ze uitzetten op andere plekken?
1: Nou, verkleinen, dat is heel lastig als je dat op een legale wijze wil doen. Bejagen. Met name hebben we het dan afgeschort van een grauwe gans en brandgans, Canadese gans. Dat gebeurt vaak met een geweer. Dat is geen stille optie, dat is geluid. Wat wel vaak gebeurt in delen van Overijssel, dat ganzen wanneer die in de rui zijn en op het water zwemmen, bij elkaar gedreven worden, gevangen worden in netten en vervolgens vergast worden.
0: Ja, precies. Ja. Jan, hartelijk dank voor je toelichting. Succes met het coördineren vandaag met de telling. En we zien de resultaten tegemoet.
1: Ja, wij doen ons best.
0: Fijne zaterdag.
1: Zelfde.

0: En Meisters en Rolf Sanchez en Jore Paolvidarte in de zaterdagochtendshow. We gaan zo verder met onder andere Taylor Swift.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
4: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
3: Verwen jij je maar.
4: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
3: Waarmee?
4: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
3: Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer oerkracht.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
13: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Radio Oost, de zaterdagochtendshow.

0: Bring down the waves and walking on sunshine.
1: Goedemorgen. Dit is de zaterdagochtendshow. Evert Duitmans. Op Radio Oost.
0: Een klein beetje lagere temperaturen, maar wel een mooie dag voor zomersactiviteiten. In Friesland begint bijvoorbeeld het scootfossiel in Nijmegen. Maken zich op voor de Vierdaagse. En hier in Overijssel, ja, gaat waarschijnlijk zo'n beetje iedereen naar de Zwarte Cross, hè?
1: Nou, niet iedereen, hoor. Ik ga niet naar de Zwarte Cross.
0: Nee, ben je niet de Zwarte Cross gaan? Hè?
1: Ja, dat ben ik denk ik wel. Maar ik ben dus nog nooit geweest. En dat komt omdat ik altijd aan het werk ben. Ik zit dus altijd hier. En onze collega's die zijn altijd mij aan het lekker maken vanuit Gelderland de Zwarte Cross. Ja.
0: Het zou je niet tot gaan zijn. En acteur Kees Geel is afgelopen dinsdag heel onverwacht overleden op 61-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Hij is bekend van vele series en tv-programma's, een waanzinnig acteur. En vanavond zendt de NPO de film Simon nogmaals uit. Daarin speelt hij de hoofdrol en hij won er ooit een gouden kalf voor. Een mooie film is dat.
1: Een mooie film.
0: Ja, het wordt vanavond om 10:00 uitgezonden op NPO 3. Wat ga jij eigenlijk doen vanmiddag na je show?
1: Ik ga IKEA-kastjes in elkaar zetten. Ja, dat is echt verschrikkelijk. We hebben een huis gekocht. Ja, valt wel mee, zeg jij. We hebben een huis gekocht en er zat een hele oude keuken in. Dus we dachten, we bestellen zo'n keuken en zetten hem zelf in elkaar. Nou, dat dacht ik niet per se. Dat dacht mijn vriend. Die dacht, oh ja, nee, dat doe ik graag zelf. Want ik wil graag dat alles perfect gaat. Nou, dat alles perfect gaat, heb ik geweten. Want ik ben gisteren begonnen aan het eerste kastje en ik deed alles fout volgens hem. Dus ik hoop vooral dat mijn relatie het nog overleeft.
0: Nou, kijk, ik heb een paar jaar geleden, toen ik in Enschede woonde, had ik een nieuw huis. En toen zocht ik een mooie eettafel. En ik kon zo niks vinden. Kwam ik bij een van de Duitse bedrijven uit. Een beetje de Duitse IKEA. Ze zitten niet meer in Nederland. Had ik uiteindelijk een tafel gekocht. En die tafel, nou ja, kijk, je bent de IKEA gewend. Dan weet je gewoon, zo werkt zo'n pakket. Dus hier moeten deze schroefjes, je hebt bijna de handleiding niet nodig om het te kunnen maken.
1: Nou,
0: dit was echt een pakket. Hier had je meer gereedschappen nodig dan onderdelen. Ik ben echt serieus, hoor. Oh, hier moet nog een stuk van afzagen. Hier moet je de gaten boren. Ja, dat werkt. Nee. Onvoorstelbaar. Ik denk dat ik de hele dag bezig ben geweest. Gewoon met het in elkaar zetten.
1: Oh,
0: dat is echt heel erg. Maar wel gewoon wat het is.
1: Ja, superleuk. Dus ook echt bemoedigend.
0: Dus wat dat betreft denk ik dat je op zich goed zit. En ik heb toevallig een buurman die net zo'n keuken in elkaar aan het zetten is. Ja. Nou ja, die zegt ook, ja, het is echt goed te doen. Volg de handleiding, dan kom je er vanzelf uit. Dus volgens mij zou het niet al te veel ruzie op moeten.
1: Hoe lang is hij ermee bezig, je buurman?
0: Volgens mij heeft hij een hele dag die hele keuken in elkaar gezet.
1: Oh, nou, dat moet mij ook wel lukken, toch?
0: Ja, of ik stuur hem je kant op. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, graag. Stuur de buurman maar. Beter.

0: Plein op. Ja, dat is zo'n beetje het hele weekend van de Zwarte Cross. Het wordt gezellig. Half Twente loopt er in ieder geval om. Ik denk de rest van Overijssel ook.
1: Ja, er lopen echt heel veel Overijsselaars rond. Ja. Die gaan niet kijken naar de katapultstunt vanavond trouwens. Nee, dat gaat niet meer door. Ook de tweede stuntman, Laurent heet hij, is gewond geraakt na een sprong van 75 meter. Nou ja, sprong. Hij werd eigenlijk gewoon gelanceerd vanuit een katapult. Ging niet helemaal lekker bij de landing.
0: Die beelden zijn heftig trouwens, hè? Heb je dat gezien?

0: zien?
1: Ja, vind je het heftig om te zien?
0: Ik vind het echt, je vliegt al zo'n ontzettend end en hoog. Niet normaal.
1: Ja, ik vind het is echt gewoon, ik vind het gekke werk. Ik vind het zo stom om, anyway, zij heeft zijn enkel gebroken. En donderdag raakte de andere stuntman Jim ook al gewond. Ja, die stunt met die enorme katapult, die is dus technisch wel heel goed verlopen. Dus ja, eigenlijk zegt de organisatie, we hadden nog een keertje kunnen doen.
0: Ja.
1: Alleen geen stuntmannen meer. Want ik weet niet of je dat verhaal meegekregen hebt. Er waren eigenlijk 3 stuntmannen. Twee stuntmannen en een stuntvrouw. Dat meisje heette Noah en is de vriendin van die Jim, die dus al eerder gewond raakte. Maar Noah die was een beetje te licht. Dus ze wisten niet helemaal zeker of zij überhaupt wel zou landen. Was
0: ja,
1: een kans
0: zo
1: van
0: op de,
1: 50%.
0: Precies, dat ze op de tent neerkwam.
1: Precies.
0: Ja,
1: dus,
0: of er overheen schoot, nog erger. Ja.
1: Ja. Mocht je nou denken, dit is een heel goed idee. Laurent, dat is dus de stuntman die de enkel heeft gebroken, die heeft nog een tipje voor je.
2: First of all, don't try this at home.
0: Ja, wie heeft ook zo'n katapult thuis? Ja.
1: Volgens mij helemaal niemand. Nou ja, zou me niet verbazen als Niels Wennemars uit Dalfsen in de tuin heeft staan. Dat is wel echt een beetje een stuntpiloot, hè? Die gaat vanavond ook een stunt uitvoeren. Hij doet een backflip op een crossmotor. Is de bedoeling. Hij moet in elk geval anders aflopen dan dus die grote stunt op de katapult. Maar zoiets, zegt Niels, dat zou ik nooit doen.
3: Ja, maar weet je, dat doe je niet zelf. Dat is gewoon door iemand anders in elkaar gezet, door iemand anders wordt op een knopje gedrukt. Het enige wat jij bent, is je zit en je ondergaat. Ik vind het wel fijn als ik zelf de controle heb. Dat heb ik met de motor natuurlijk wel. Ik doe het helemaal zelf. Ik ben de kaas gehoord, ik ben ook. Ik doe het ook helemaal zelf. Dat vind ik fijn.
1: Ja, dat vindt hij fijn. Ja, hij wil het gewoon zelf in controle hebben. Voor zijn stunt, op die crossmotor dus, waarbij hij dus alles zelf onder controle heeft, heeft hij maar liefst 3 dagen geoefend. Maar dat moet genoeg zijn.
0: Oh, sorry. Ja, echt. Dat doen we nog even. Sorry hoor.
3: Er waren niet meer dan 3 dagen en het was de vraag of het ging lukken. Als het niet was gelukt, dan had het niet doorgezet. Maar we hebben hem 2 keer geland. En daar moeten we doen. 2 keer op de airbag gesprongen, 2 keer geland. En 3 keer het scheepsrecht. In de foampit heb ik hem wel 40 keer gesprongen.
1: Afgelopen mei schreef Niels uit Dalfsen ook al geschiedenis. Toen won hij in Engeland als eerste Nederlander de bizarre Britse kaasrolwedstrijd. Nou, die stunt is vanavond rond 7 uur. Er moeten allemaal dingen opgebouwd worden en toestanden. Dus ergens rond 7 uur moet je Niels zien vliegen, hoop ik.
0: En hoe zit het nou eigenlijk met Baila de Gasolina? Dat zit een hele week in het nieuws.
1: Dat is echt, dat gaat over dat liedje van Even Serieus. Hè?
0: Ja,
1: die,
0: de zomerlid van vorig jaar toch wel. Ja.
1: De Zwarte Cross was er helemaal klaar mee dat iedereen helemaal uit zijn plaat ging op toch een relatief simpel liedje. Dus dachten ze, nee, het nummer is dit jaar verboden op het festival. Maar laat het nou zo zijn dat Even Serieus vanavond optreedt op de Zwarte Cross. Dus dan is het nog steeds de vraag, gaat Baila wel of niet te horen zijn vanavond?
0: Nou, dat lijkt me toch vrij duidelijk, toch of niet?
1: Lijkt me toch wel dat we dit toch ook horen, ja.
0: Ja, dit lijkt me gewoon een keurige opgezette stunt. Ik denk dat die tent staat al laaiend vol vanavond. Speciaal voor deze, dus Even Serieus. Baila de Gasolina.

0: Een betere slapwerken op de bas van Mark King, Jura Level 42 en Love Games bij Radio Oost. Dan is het inmiddels 1 minuut voor 11:30. Het nieuws uit de regio krijg ik van José.
1: Goedemorgen. Wat is de oorzaak van de brand vanochtend in Enschede? Dat is nog steeds de vraag. Vanochtend om 9 uur brak er in een huis in een appartementencomplex aan de Fazantstraat in Enschede Noord brand uit. De brandweer had het vuur snel onder controle. De woning liep flinke schade op. Niemand raakte gewond. Grote kans dat je in Overijssel geen vuurwerk gaat zien rond de jaarwisseling, blijkt uit onderzoek van het AD. Er is natuurlijk een vuurwerkverbod vanaf dit jaar, maar verenigingen en stichtingen kunnen ontheffing aanvragen. In Zwolle wordt die ontheffing niet gegeven en ook in Twente lijkt dat bijna nergens te gaan gebeuren. In heel Nederland is een kwart van de gemeenten tegen al het vuurwerk.
0: Wel opvallend trouwens, hè? Want het is... Toen dat vuurwerkverbod werd ingevoerd, werd er heel veel gezegd... ja, maar dan kun je wel verenigingen oprichten en dan gaan we dat gecontroleerd doen. En nu blijkt het toch dat de meeste gemeentes er echt wel strikt op tegen zijn.
1: Ja, dus dan mag je alsnog een vereniging oprichten. Je mag alsnog mag je dat allemaal aan gaan vragen. Maar het is gewoon, ja, voor saus ben je het aan het doen.
0: Ja.
1: Hey, en ken jij die grap van die stuntman in die katapult op de Zwarte Cross die zijn enkel brak?
0: Nou?
1: Die was toch niet gebroken.
0: Maar verbrijzeld?
1: Nee, ook niet, nee. Nee, hij is eigenlijk best wel oké, laat de Zwarte Cross net weten. En het gaat over die stuntman Laurent. Hij liep een schrammetje op bij de landing, volgens de organisatie van de Zwarte Cross. Net een te veel blessure om nog een keertje te gaan. De Zwarte Cross meldde gisteren al dat die katapultstunt niet meer zou worden uitgevoerd. Donderdag viel er ook al een stuntman uit toen Jim van Ness na zijn sprong van 75 meter over die megatent verkeerd terecht kwam.
0: Dat vond ik ook zo opvallend. Dat staat er zelfs in de krant vandaag. Want die stond dus de dag erna ook weer gewoon op het trein. Die stond wel met een hersenschunnetje, maar ja, hij wilde niks missen van het hele
1: festival. Van het hele festival. Nee,
0: het zijn wel diehards daar.
1: Met flink... Nou, ik hoop dat ze diehards zijn, ja. Hij kwam met zijn knieën tegen zijn hoofd aan zo. Ja, het is echt heel pijnlijk. Ik heb ook nog nieuws over een bijzonder ei. In Vlaanderen heeft een kip namelijk een uitzonderlijk groot ei gelegd. Ei is bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei, weegt 117 gram. En die kip is al behoorlijk op leeftijd. En dat is waarschijnlijk de reden dat het ei ook zo groot is. Hoe ouder de kip, hoe groter de eieren. Wat de eigenaresse nou met het ei gaat doen, dat weet ze nog niet helemaal zeker, zegt ze tegen Vlaamse media. Mogelijk, zegt ze, bak ze er een uitsmijter van.
0: Voor ze uitsmijten, ja.
1: Meer nieuws via oost.nl of via de Oost-app.
0: Dankjewel, José. Dan is het tijd voor het weekend weer. Gert Voerman, hoe wordt het weer dit weekend?
2: Ja, toch het weekend van dat we even wennen moeten. Want na dat prachtige mooie weer met 8 zomerse dagen, bijvoorbeeld in Heino, temperaturen van 25 graden of meer, is er toch iets inleverd vandaag. Vandaag wordt het maximaal 20 tot 21 graden. Dus vrij veel wolkenvelden, soms ook een beetje zon. Op een enkele plek kan er wat lichte regen of een bui vallen, maar dat stelt weinig voor. En een matige noordwestenwind. En vanavond ook is het wisselend bewolkte wolken overheersen. Ook een paar opklaringen, de meeste plaatsen droog. En vannacht koelt het af tot 10 tot 12 graden. In de loop van de nacht neemt de kans op een bui toe vallen in het oosten van de provincie. Met een zwakke tot matige noordwestenwind. En morgen opnieuw iets meer zon. Zeker ook wolkenvelden, maar ook iets meer zon. Temperatuur 19 tot 20 graden. Dus nog een graadje minder gemiddeld over de provincie. 'S Ochtends een buitje, de rest van de dag op de meeste plaatsen droog. Nog maandag en dinsdag af en toe zon, wolkenvelden. Wordt weer iets warmer, 21 tot 22 graden. En zo waar kan er op woensdag misschien wat regen vallen. En daar duimen we voor, want de natuur kan het wel gebruiken.

0: Marco Borsato en ik leef niet meer voor jou bij Radio Oost. Het is tijd voor een klassieke battle hier op de radio. We hebben beide een markkraam zometeen. Stel je, leef je vast even in, even een beetje en met het acting zo.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Ja.
0: En de bedoeling is dat jij zo de rest van de provincie gaat toeschreeuwen... een prachtige aanbieding doet voor een liedje wat je wil aanprijzen. Mm-hmm. Datzelfde doe ik zometeen ook. En dan mag de rest van Overijssel bepalen welke van die twee aanbiedingen ze het meeste zien zitten.
2: Ja, die van mij natuurlijk.
0: Nou, dat,
2: ja,
0: dat moet nog blijven. Ben je klaar voor?
2: Ja, zeker.
0: Dan krijg je van mij 20 seconden de tijd. Kom maar op!
2: Je moet gaan stemmen op dit moment op mij. Ik heb namelijk bij me Mr. Charm van de Rolling Stones. En Mr. Charm is eigenlijk de muzikale middelvinger naar Elon Musk. En als jij een muzikale middelvinger geeft naar Elon Musk... nou, dan vind ik eigenlijk...
0: Oh, ja, dat is deze.
2: Ja, lekker.
0: Het nieuwe album, hè?
2: Heel goed, staat overal bovenaan.
0: Snap ik, ja. Het is een goed liedje, geef ik eerlijk toe. Ik heb er ook één meegenomen. Ja,
2: maar,
0: die is,
2: maakt niet uit.
0: Ja, jij kan niet goed.
2: Ik heb al gewonnen.
0: Nou, dat gaan we wel eens even zien. Daar gaan we. Als je denkt aan de Zwarte Cross, dan denk je gelijk aan Normaal, Jovink en de Voodoo Beatles, Mooi Wark. En natuurlijk ook Bukkers. En die staan vandaag op het programma. Ik dacht, ja, dan is het wel zo toepasselijk om daar een vet liedje van te draaien. Mooiste liedje vind ik van Bukkers, Cold Blood. Dus die wil ik graag voor jou draaien vandaag.

Wat hoor je liever, de Rolling Stones of deze van Buggers? Oftewel, zit je in team A of in team B, in team José of in team Evert? Laat het me even weten. Dat mag nu via de app van Radio Oost. Je mag me ook even bellen op 074-2456-665. Dus 074-2456-665. Kom erop met die stem. Hoor je zometeen de uitslag van de Marktplaat. Eerst deze van Omi voor je. Dit is Cheerleader in de zaterdagochtendshow.

0: Anita Meijer en The Alternative Way bij Radio Oost. Ik heb bijzonder slecht nieuws, José.
1: Wat?
0: Nou ja, voor mezelf dan. Oh. Nee, ik ben net de stem aan het tellen en het zag er heel rooskleurig uit voor Bukkers. Dus ik dacht, nou, dit gaat de goede kant op. Maar een paar mensen die belden gelijk. Oh, wacht even, wacht eens. Ho.
1: Nee.
0: Ho, zeker. Nee, ja, wacht eens
1: nee,
0: even.
1: Nee, de stembussen zijn al gesloten.
0: Nee, zeker niet. Er komt één stem nog binnen.
1: Ja, voor mij.
0: Jan Lammertink uit Delden. Hallo Evert en José. Sorry José.
1: Ja Evert, het is goed.
0: Ja, nee, het is, ik heb slecht nieuws voor jou José. We stonden heel lang gelijk. Het ging echt gelijk op. Dus elke keer, nou mooi, nu ben ik er. En dan kwam er iemand, nee José, ik ga altijd voor jou. José, ik luister altijd naar jou. Dus het maakt niet uit dat het plaatje pitcht. Ik wil jouw plaats ageren,
1: ja,
0: echt.
1: Sorry.
0: Maar goed, Jan Lammertink is mij goed gezind. Die zegt, ja Evert, helemaal met je eens. We gaan voor Bukkers. Daarmee dus net over de grens.
1: Gefeliciteerd.
0: Cold Blood.

0: podium van de Zwarte Cross. Nu al op je radio, Bukkers en Cold Blood. En dat was dan het einde van de zaterdagochtendshow van vandaag. Niet getreurd, want zometeen gaat José vrolijk verder. Ja, en er komen zoveel stemmen nog binnen voor die Rolling Stones dat ik zoiets heb van, nou weet je, huppatee, drijven gewoon. Het is gewoon een goede plaat. Ja, toch?
1: Heel aardig.
0: Veel plezier zo met José en ik spreek je volgende week.
1: Doei.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: XXX Loots in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loots in Notten en Salzbergen.
13: Vers vlees en barbecuepakketten? Ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
14: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarenden van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel. Gaan we nog heel even naar de weg. Het is druk op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Je vertraging daar ongeveer een kwartier over 3 kilometer. En let even op, hè, als je moet over de A35 Almelo richting Enschede. Tussen knooppunt Buren en Hengelo-Zuid wordt aan de weg gewerkt. Je hebt daar op dit moment 2 minuten vertraging. 1 kilometer lang is de file daar. Nou, volgens mij ben je er binnen een poep en een scheet weer doorheen.
18: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en Trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
19: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
20: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
22: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
23: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
22: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
24: Weekend Overijssel. 5, 4, 3, 2, 1.
25: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: de discotheek op Radio Oost. Het is je zaterdagmiddag, 8:08. Mooi dat je erbij bent. Weekend Overijssel.
1: We gaan het hebben over zometeen over iets wat ik echt heel graag wil doen. En heb ik het niet over mijn keuken in elkaar zetten. Nee, dat zeker niet. Dat volgt na 2 uur. Mijn hele woonkamer staat vol met pakketten die allemaal nog in elkaar moeten worden gezet. Ja, ik dacht dat fix ik wel eventjes. Maar blijkt toch ingewikkelder te zijn dan dat ik dacht. Nee, wat ik heel graag zou willen is een keer in een zeepkist zitten. En dan niet een stilstaande zeepkist, maar gewoon een zeepkist die dan naar beneden roetst. Lijkt me dus echt heel erg grappig. Theo is de gelukkige die in een zeepkist mag gaan zitten in Oldenzaal. Zometeen maar even kletsen met hem en even kijken wat zijn tactiek gaat zijn. Maar eerst even naar onze WhatsApp. Gezellig om wat van je te horen. Je kan ons heel makkelijk appen via 06-4567-1331. Je mag ons ook altijd een berichtje sturen via de Oost-app. Dan ga je naar de Oost-app en rechtsbovenin staat een tekstballonnetje. Daar klik je op en dan kom je zomaar terecht in de studio. Goeiedag! Dit is een berichtje van Maureen. Ja, van Maureen. Zij is heel druk bezig en ze wil zichzelf even feliciteren. Nou, gefeliciteerd Maureen. Ze zit in Eesveen en ze is druk met de buitenboel, zoals het zegt. Ze hebben een heel mooi soort bakhuis te huur. En dat is een beetje aan het klaarmaken en zo. Wil je dat alsjeblieft voor ons draaien? We zitten 2 kilometer van de Drentse grens, dus we zijn wel bijna Drenthe. Nou, blij dat je nog bij ons hoort, hoor. Kom maar gewoon bij ons. Groet Maureen van Piet Hartkamp, oftewel de burgemeester van Eesveen. De groeten terug. Ik ga zo meteen even een lekker plaatje voor je draaien. Maar ik wil eerst even stilstaan bij Edwin. Edwin Uitborne. Ja, we moeten ook. Ik had het net over die keuken die in elkaar moet. Maar Edwin Uitborne, die is erin geluisterd. Ja, dat vind ik echt, Edwin. Hij schrijft in een appje: hey José, ik moet even mijn ei kwijt. Mijn vrouw dacht vanmorgen: leuk, samen de tuin in te gaan. Ja, het is wel goed weer om de tuin in te gaan. Het is niet te warm, dus je kunt prima wat doen. Gezellig, dacht ik. Maar het eindigt ermee dat ik 3 uur lang een gigantische trampoline heb staan opbouwen voor de kleinkinderen. Volgens de handleiding was het een fluitje van 1 cent. Maar ik hield aan het einde 3 ondefinieerbare stangen en een handjevol schroeven over. Hij staat, maar het ziet eruit als een abstract kunstwerk. Sterkte, Edwin. Zo.

je zaterdagmiddag. Het is 11:11. Hey, hallo. Met zometeen dus een plaatje voor Maureen. Ik heb Chris Ria en Josephine voor je uitgekozen. Na Material Lover. Hey.

0: Chris Ria en Josephine op Radio Oost. Och, ik krijg helemaal een soort nostalgische gevoelens als ik dit hoor.
1: Dit is mooi. Dit is mooi, ja. Twee dames in een ja, wat stelt het voor? Ik jongens, remmen! Oh, ik zit te kijken naar die constructie, maar het remt niet. Ja, de familie heeft weer lol natuurlijk. Ja, jullie hebben het gedaan. Wat ging er nou mis, meiden?
0: Ja, er ging van alles mis, volgens mij. Ja, dat is natuurlijk het commentaar uit Terland, ter zee en in de lucht. Ah, leuk.
2: Je luistert naar Joost in de Bruin, de Bruin. Oh, oh. Je luistert naar Joost in de Bruin.
3: Jouw zaterdagmiddag, Joost.
0: Nou, als je nou net als ik echt helemaal gek was van Terland, ter zee en in de lucht, dan moet je misschien vandaag wel even naar Oldenzaal, want daar is de zeepkistenrace. Deelnemers die moeten in een soort zelfgebouwde

0: Ja, wagen. Een parcours vol met hooibalen afleggen. En een van die mensen die de uitdaging aangaat is Theo De Bruin. Geen familie toch, Theo, van mij, voor zover ik weet?
1: Nee, heb je gelijk, hè? Want ik was ook enigszins verbaasd over je achternaam.
0: Ja.
1: Dus nee. Ik ben nog niet eerder voorgesteld aan
0: elkaar. Nee, maar Theo, volgens mij schrijf je jouw naam op de chique manier. Met U-I-J, ja, hè?
1: Ja, ik denk dat mijn familie dyslectisch was voor mij.
0: Dan zijn ze bij mij wel gewoon goed te pas. Want bij mij schrijf je het gewoon... ik zeg altijd de goedkope kant van de familie ben ik. Dus bij mij schrijft het gewoon als in de kleur. En we delen een gezamenlijke liefde blijkbaar voor zeepkisten.
1: Ja, of dat een liefde is, misschien een passie.
0: Ja.
1: Nee, wij doen met ons bedrijf inderdaad mee met de zeepkistenrace in Oldenzaal. We jongens bij ons in de werkplaats druk mee bezig geweest om een schitterende zeepkist te maken. Mm. En dan moet je met twee man in kunnen. Dus dat is ook nog wel een uitdaging. En ik ben ook een van de gelukkigen die... ik mag remmen.
0: Je mag remmen? Ja. Jij hebt eigenlijk heb jij de belang... Je kan niet echt gas geven. Je gaat denk ik van een hellinkje af. En dan moet je de boel een beetje onder controle houden.
1: Nou, ik hoop dat degene die stuurt de controle een beetje houden.
0: Dat
1: wel of niet moet remmen.
0: Ja, precies. Dus,
1: we mogen gelukkig twee keer.
0: Oh, dat is fijn. Is de eerste keer dan het testrondje of is het ook allebei voor het EGI?
1: Nee, het is allebei voor het EGI. Het gaat om de snelste tijd.
0: Ja.
1: Ik denk ook omdat eerst zou je eigenlijk één keer moeten, maar omdat niemand het ooit eerder heeft gedaan. Althans, ik ken niet veel mensen die zeepkisten hebben gereden.
0: Ik ook niet.
1: Daarom mogen we denk ik twee keer.
0: En Theo, heb je nou ook nagedacht? Want ja, je moet dus een seintje krijgen, zeg je net. Wat wordt jullie seintje? Is het gewoon ho? Of krijg je een tikje op je schouder of zo? Wat wordt het?
1: Nou, ik denk dat het tikje op de schouder duurt wat te lang.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk het is wel een kwestie van meekijken en inschatten. En we hebben ook getest of die niet om zou vallen.
0: Oh ja.
1: Met een scherpe bocht. Mm-hmm. Maar zo scherp zijn de bochten niet. Maar ik denk dat het gewoon is, nu!
0: Oh ja, precies. Remmen! Ja, zoiets wordt het wel. Wat is dan eigenlijk, want jullie hebben al getest dus, wat is een beetje aerodynamische constructie van het gevaart wat jullie hebben?
1: Ja, het was eigenlijk een veel ouders van kinderen die zullen het inhoud herkennen, want het is een soort skelter, een bergskelter die we hebben verlengd. En omdat wij zelf, we zitten in de zonwering, dus we hebben heel veel aluminium profielen. En hebben daar een, het lijkt een beetje op een Tesla Cybertruck gecombineerd met een busje.
0: Ja, dus, tof. Ja, dat klinkt goed.
1: Maar hij is energiezuiniger dan zo'n Tesla Cybertruck.
0: Ja, dus, precies. Ja, dat is ook wel weer waar. Daar heb je ook gelijk in. Oh, ik vind het zo leuk, Theo. Volgens mij is het ook vooral om de lol. Zit je wel fanatiek erin?
1: Ja, zeker. Nee, iedereen vraagt, wil je een filmpje maken? Ja, ik denk, dat is misschien het beste om dat te doen. Ik wil dat andere filmen.
0: Ja.
1: Maar het lijkt me gewoon super gaaf natuurlijk. Hoe vaak maak je dat mee?
0: Ja, ik dus nog nooit. Maar het lijkt mij dus wel echt ultiem leuk.
1: Tot hoe laat moet je werken? Want dan kun je nog aanhaken eerst.
0: Ja, nog tot 2 uur.
1: Dan kun je de eerste run van ons is 1:30. Dus de tweede zal daarna zijn.
0: Ja.
1: Dus als je wilt remmen...
0: Precies. Jij wil er vanaf, wil je zeggen. Jij wil van je baantje af.
1: Nee, ik wil jou een unieke kans aanbieden. Oh, dat jij even ook zou kunnen.
0: Ja, vind ik heel aardig. Maar ik moet morgen weer werken. Ik ben niet handig. Dus dan weet ik alweer, dan lig ik in die hooibalen.
1: Okay, als je dan last hebt van hooikoorts en allergie, dan laten we dat wel hier doen.
0: Inderdaad. Ja, precies. Ja, verstandiger. Maar mocht ik nou wel willen langskomen, kan ik dan ook gewoon jullie komen aanmoedigen?
1: Ja, natuurlijk. Dus, leuk. Op onze ding staat heel groot ook lithium met ons bedrijf logo erop. Maar ik denk dat het leuk is, vooral die begintune die jullie horen. Ja, ik denk dat het gewoon vermaak is voor alles en iedereen. En ik denk dat er harder wordt gelachen dan wordt aangemoedigd.
0: Denk ik ook,
1: dus,
0: ja.
1: Ik denk dat de sfeer goed is.
0: Denk
1: en
0: het
1: is gelukkig niet te warm. Het is echt prima weertje, denk ik.
0: Ja, denk het ook. Je kan prima eventjes wat gaan doen. Ook Mars ook altijd mooi. Ja, ik vind het echt alleen maar heel leuk. Zullen we afspreken? Oldenzaal, zeg ik ook Marsum, sorry. Jij nou wel wint, hè, Theo. Wil je dan wel ook even jouw winnaarsbokaal naar de studio sturen? Gewoon een fotootje of zo?
1: Ja, natuurlijk. Nee, dat zal ik doen.
0: Heel goed. Ja,
1: dat gaat
0: nu
1: wel heel over.
0: Nee.
1: Ik ken al verwachtingen.
0: Ja.
1: Die,
0: je bent bijna naamgenoot. Dat moet ook gewoon een lat een beetje hoog, Theo. Kom op.
1: Oké, okay, is goed.
0: Ja, okay.
1: Omdat jouw naam refereert met een kleur. Ik hoop dat we niet die kleur in onze onderbroek hebben van de angst. Dus daarom ben ik blij dat ik een J heb inderdaad.
0: Ja, heel goed. Laten we het daarop houden. Dankjewel, Theo. Hè. Veel plezier vanmiddag.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Hey.
0: Ja, fantastisch toch? Je kunt er dus naar kijken in Oldenzaal. Och, ja, de zeepkistenrace. Zo ongelooflijk leuk. Tweede run is dus om 13:30 al geweest. Je kunt daar nu alvast naartoe gaan. En dan kun je een soort te land ter zee en in de lucht helemaal bekijken. Dat is toch fantastisch. Ik zie dat ze dat om 18 minuten over 1 beginnen ze.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1979? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost. Je voelt je
1: thuis in Overijssel. Toppers van toen en nu.

0: juist hopelijk zien we dan Theo de Bruin, net geen naamgenoot, naar de winst gaan in de zeepkistenrace. Twee minuten over 12:30, het laatste nieuws uit Overijssel. Vanaf vandaag mogen boeren en andere gebruikers geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken in delen van Overijssel. Het gaat om het gebied ten noordoosten van Zwolle. Het gaat dan om de wateraanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Op een kaartje is te zien dat onder meer Dalfsen en Heino in dat gebied vallen. Het waterschap neemt de maatregel omdat het al langere tijd droog is en er een tekort aan water dreigt. Door nu te stoppen met beregenen moet er genoeg water overblijven. Veel rook vanochtend bij een woningbrand in Enschede. De brand ontstond in een huis aan de Vazantlaanstraat. Dat is in Enschede-Noord. De brandweer had het vuur al heel snel onder controle. De woning liep flinke schade op, maar gelukkig raakte er helemaal niemand gewond. Wat nou die brand heeft veroorzaakt, dat wordt nog onderzocht. De Aziatische hoornaar komt steeds vaker voor in Nederland. Maar in Overijssel lijkt die opmars veel minder snel te gaan dan in andere provincies. En dat komt volgens vrijwilligers door het snel opsporen en weghalen van die nesten. Daarvoor worden de hoornaars bij ons voorzien van een zendertje en vervolgens gebruikt om de nesten te vinden. Leontine Uithof, imker in Enschede en Hengelo, legt uit bij 120.
1: Wat we deden is een hoornaar vangen, een kleurtje geven, timen waar vliegt hij heen, in welke richting, hoe lang doet hij erover om terug te komen op je lokstof. Nou, en dan de potten met lokstof gaan verplaatsen in de richting van het nest. Dat is een heel proces. Zelfs met de zender eraan hebben we hier echt een half uur staan turen en zoeken van hij moet hier zitten, maar waar dan? Want het zat heel erg verstopt omdat het nest toen nog wat kleiner was. Dus zonder die zender hadden we het nooit gevonden.
0: Maar nu dus wel. Hey, en let even op als je over de A35 moet. De snelweg bij Hengelo gaat dit weekend deels dicht. De Loofrietbrug over het Twentekanaal krijgt onderhoud om de brug langer mee te laten gaan. De weg richting Enschede is tot en met maandagochtend afgesloten. Weggebruikers die moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd. En volgend weekend gaat ook de rijrichting naar Almelo tijdelijk dicht. Het is een bewolkte dag vandaag. Vanmiddag kan de zon er wel wat vaker doorheen prikken. Het wordt 20 graden in de kop tot 22 graden in Twente. En morgen heb ik niet heel erg goed nieuws. Dan wordt het namelijk nog ietsjes frisser.

0: Ze stonden gisteren in een megatent, 8:15. En het was heel erg goed. De Heino's, lieveling. Ja, het was natuurlijk vooral heuk in de tent en zo. Maar stiekem vind ik lieveling echt het allermooiste liedje van de Heino's.
1: De Zwarte Cross.
0: Je hoort het vanochtend al, heel Overijssel, of in ieder geval half Overijssel, loopt op dit moment rond op de Zwarte Cross. En als je bij Oost zegt Zwarte Cross, dan zeg je in één adem eigenlijk ook Stefan Klein-Koelkamp. Hey, hallo!
2: Hey, José!
0: Hey, hallo! Nou, hoe is het daar?
2: Ja, ik ben net gearriveerd. Ik had wat opstartproblemen vanochtend. Of beter, mijn auto had wat opstartproblemen vanochtend.
0: Wat kakke.
2: Ja, dat is heel vervelend. Maar de auto is bij de garage, die hebben er meer verstand van dan ik. En ik ben hier, want daar heb ik dan weer meer verstand van.
0: Mooi.
2: Want ik sta inderdaad op de Zwarte Cross en ik sta voor het hoofdpodium. En dat is, ik sta nu op een plekje, ik kan het hek vooraan het hoofdpodium aantikken.
0: Oh.
2: Dat gaat me niet meer lukken later vandaag. Want Douwe Bob is hier aan het soundcheck. Ik kijk hem nu recht in de ogen. Hij gaat over drie kwartier hier het hoofdpodium openen.
0: Je kijkt nou daar op oprecht in de ogen. Er zijn veel vrouwen die hier de moord voor zouden doen, Stefan.
2: Nou ja, ik dacht dus, ga ik naar de crossbaan voor dit item bij José of ga ik naar Douwe Bob?
0: Verstandige keus, de crossbaan. Oh nee,
2: lijkt
0: Douwe
2: mij
0: Bob.
2: Ook, hè?
0: Ja, heel goede keus.
2: Ik ben hier dus inderdaad bij Douwe Bob. En er staan dus al wat mensen die dus nog drie kwartier moeten wachten. Hallo, goeiedag.
3: Oh, hallo.
2: Jullie zijn mooi op tijd.
3: Ja, we zijn zeker mooi op tijd.
2: Wat denk je, Douwe Bob, dat gaat me niet mis?
3: Nee, zeker niet. We zijn hartstikke fan van Douwe Bob. Dus we wouden graag vooraan staan.
2: Nou, en dan krijg je nu helemaal even een mooie preview. We
3: staan, dus het is al iets moois.
2: Is er al geknipoogd naar Douwe Bob?
3: Nee, nog niet.
4: Nee.
3: Kom misschien nog.
2: Je hebt nog even, het kan nog.
3: Ja.
2: Kijk je verder nog ergens naar?
4: Bankzitters ook nog.
3: Ik ben al 4 dagen bezig.
2: Dus, Bukkus, dus jullie, blijven jullie hier gewoon de hele dag aan het hek staan? Want die staan allemaal hier.
3: Dat niet. Maar
4: moeten we nog even naar Mega Tent of naar die andere tent?
3: Overal heen.
2: Nou, jullie redden je wel. Je drankje zit nog goed vol, dus je kunt nog even vooruit.
3: Dankjewel.
2: En even knipogen, hè. Knipoog maar even. Ga ik hier nog even deze mevrouw vragen. U staat er ook al mooi op tijd bij, mevrouw. Mevrouw, die draait heel hard weg bij mij, José.
0: Ja, oh nee, dit effect heb ik ook altijd.
2: Ik heb dat effect op vrouwen soms.
0: Ja, heb ik dus ook altijd op andere mensen. Dan zeg ik, hallo, en dan gaan mensen er spontaan vandoor. Dat is heel naar eigenlijk.
2: Een praatje maak je dag, zeggen we dan, hè?
0: Ja, precies. En wij zijn alvast begonnen.
2: Wij zijn alvast begonnen. Hey, staat er mooi op tijd?
5: Ja, klopt. Dat is zo.
2: Speciaal voor Douwe Bob.
5: Ja, zeker weten. Ja,
3: we wou het niet missen.
2: Nou, je krijgt nu al een mooie preview.
5: Ja, zeker. Dat is hartstikke leuk.
2: Kijk je nog meer naar uit?
5: Mijn vriendin die hier aankomt. Zo.
2: Oh, je moet even de plek vrij.
5: Ja, ook.
2: Dat is niet echt hard werken nog, want je kunt hier een kanon afschieten.
5: Ja, dat is zeker waar. Maar wacht maar af.
2: Het gaat heel snel vol lopen.
5: Ja, denk het wel.
2: Heb jij een plekje maar mooi binnen?
5: Ja, zeker weten.
2: Veel plezier. Nou, deze mevrouw die staat mooi op de plek. Die wacht nog even. Die gaat even extra breed staan. Is nog niet nodig, want het is echt nog rustig hier bij het hoofdpodium.
5: Ja.
2: Maar dat had ze wel aardig ingeschat. Dat gaat nog wel veranderen,
0: ja,
2: schat
0: ik
2: zo
0: in. Denk ik ook wel. Mag ik nog even een flauw grapje maken?
2: Jij altijd. Ik verwacht niet anders van je.
0: Ja, nou, gelukkig maar. Want het is natuurlijk wel lullig dat je dan autopech had en dan nu staat bij

0: Had jij beter ook moeten doen, hè? Douwe Bob. Douwe Stefan.
1: Goed, de verbinding valt even weg, geloof ik, José.
0: Tot
1: Het is allemaal
0: straks.
1: Nog iets te vroeg.

0: Met nieuwe muziek uit Overijssel in de Spotlight.
1: Deze week Kenny Dam, Find My Way.
0: Dit is
2: I went my life in crooked lines.
0: De nieuwe oogst.

Kijk, dit weet ik dan weer, hè. Kenny Dan was ooit een keer hier in de studio, zijn hele groep met mannen. En de frontman van Kenny Dan, die heeft zulke blauwe ogen, daar word je gewoon bang van. Hetzelfde trouwens als Douwe Bob die je daarvoor hoorde. Ze staan nu al in de rij, of tenminste vooraan bij het podium. Je hoorde Stefan live vanaf de Zwarte Cross op zoek naar Overijsselaars die daar het heel erg naar hun zin hebben. Zie ik ook in de app. Hey José, ik heb het echt heel erg naar mijn zin. Ik ben onderweg in de auto. Ik sta wel een klein beetje vast onderweg naar de Zwarte Cross. Ja, dat kan wel kloppen, Koen. Ik zie dat er op dit moment een vertraging is van nou zo'n 10 minuten vanuit onze provincie richting de Zwarte Cross. Hou vol en goed dat je radio O's hebt opstaan. Hey, dit is ook wel een bizar verhaal, hè? Weet jij Dionne Warwick met Heartbreaker? Heb je vast wel eens gehoord. Is eigenlijk geschreven door de man die ook dit schreef. En natuurlijk dit. It's only words, and words are all I have. To take your heart away. Geschreven door de Bee Gees, door Maurice Gibb. Ja, Dionne Warwick vond Heartbreaker echt verschrikkelijk. Ze vond het echt het ergste nummer ooit, maar ze dacht, nou ja, als toch de Bee Gees het schrijven, dan zal het wel een hit worden. Ja, ze had hartstikke gelijk. Met frisse tegenzin werd het echt een enorme hit. En Maurice Gibb, ja, die moest ook een beetje huilen. Want meteen toen hij het afhaalt, wist hij zeker. Dit wordt een wereldhit. Het is Heartbreaker.

0: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: XXX Loots in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
6: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
5: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit de drugslab gehaald. En daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was. Dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
19: Geeft ruimte.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Radio Oost. Weekend

0: katapult mensen, hè? Op een zwarte cross. Ja, ging ook niet helemaal goed. Van Halen en Jump.
1: Weekend Overijssel.
0: Hey, hey, hallo. 8 minuten over 1. Mooi dat je erbij bent. Gezellig om wat van je te horen. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Zometeen moeten we het even hebben over ja, iets wat ze in de jaren 50 heel veel deden. En nu vandaag de dag dan nog steeds doen omdat ze het leuk vinden. En het heeft iets te maken met trekkers. Nou, het is net een raadseltje geworden, maar wat dat dan is, dat vertel ik je zo meteen. Maar eerst wil ik je even meenemen naar een ander festival. Je hoort veel van ons vanaf de Zwarte Cross. We zijn daar omdat we alle Overijsselse verhalen daar willen verzamelen. En dat zijn er een hele hoop, kan ik je vertellen. Maar dat andere festival is ook nog aan de gang. Ja, onze eigen Bert van Losser die gaat daar dus standaard naartoe. Klein beetje inside information. Het is Tomorrowland. En Tomorrowland is echt een gigantisch dancefeest. Maar echt, iedere DJ, inclusief Bert van Losser, die is daar. En gisteren is daar iets heel bijzonders gebeurd. Je hebt dan echt wel de grootste DJ's, hè. Dus dan heb je bijvoorbeeld een Tiësto of een Armin van Buuren. Of een Avicii. Nou, dat kan natuurlijk hier. Of een Martin Garrix. Martijn Gerritsen heet hij eigenlijk, hè. Komt gewoon bij ons uit Nederland. Maar Martijn die werkt graag samen met, nou, grote namen. En als ik het heb over grote namen, dan heb ik het ook echt over hele grote namen. Zo bracht hij al een keer een liedje uit met U2. Je weet wel, de band. Gisteren, tijdens zijn allerlaatste liedje die hij speelde, kwam daar ineens omhoog op het podium The Edge. Je weet wel, de gitarist van U2. Ja, nou heb ik dus, dit is echt, ja, dit moet je misschien ook niet verder vertellen, maar ik heb dus, ja, ik heb dus ergens een klein beetje een opname gevonden van, nou, hoe dat dan klonk.

Het nieuwe nummer van Martin Garrix samen met U2 en The Edge heet dus Fireflies, maar is nog nergens te beluisteren. Nou ja, wij hebben ook een soort Martin Garrix, maar dan natuurlijk in de vorm van Rutger van Barneveld. Ja, wij doen een top radio host met zwoele zomernachten.

0: zaterdagmiddaghost.
1: Vroeger was alles beter. Ja, dat zeggen mijn ouders wel eens tegen mij. Tenminste, misschien ook wel als het gaat om trekkers. Dat vroeger alles beter was. Op een akker in Luttenberg wordt er graan gemaaid op de ouderwetse manier. En daarbij wordt gebruik gemaakt van, nogal oude trekkers. Net zoals eigenlijk een beetje in de jaren 50. En Jan die zit op de trekker. Hey Jan! Hey Jan! Oh, je bent druk bezig hoor ik al.
2: Oh ja, je hoorde maar lopen.
1: Ja.
2: Ja, dit is een oude nuttelt.
1: Een oude wat?
2: Jaren. Een 64 is dat.
1: Ja.
2: 4-cylinder 60 pk.
1: Ja.
2: Een nuttelt is een Engelse trekker.
1: Uh-huh.
2: Met een BMC diesel is dat.
1: Fantastisch, het zegt me helemaal niks,
2: ja,
1: Jan.
2: Van het oude BMC-concern in Engeland.
1: Ja, wat maakt deze trekker nou zo mooi dan? Want ja, het is een beetje bij mij alsof je abracadabra spreekt.
2: Hij wordt niet meer gemaakt.
1: Nee.
2: Dat is allemaal overgenomen door de Duitse industrie. Al die Engelse tractoren enzovoort, dat was het allemaal niet meer.
1: Ja.
2: Je hebt gewoon niet meer de kwaliteit zoals vroeger de Duitse trekkers hadden, zeg maar.
1: Ah, oké. Okay. Maar waar heb je dit ding dan vandaan, Jan?
2: Deze die komt van de werktuigenvereniging Haarlem.
1: Dat is een museum?
2: Nee, deze komt uit het museum. Ja, die staat in het museum, maar die oorspronkelijk komt die van de werktuigenvereniging in Haarlem.
1: Wat leuk zeg. Het lijkt mij wel een dingetje om op zo'n trekker te gaan zitten. Of werken alle trekkers hetzelfde?
2: Nee, dat is
1: niet toch? Ja, maar hoe kan het dan, Jan, dat jij daar zo goed op kan rijden?
2: Nou ja, dat is ervaring, hè. Eigen ervaring. Ik heb van jongs af aan met trekkers opgegroeid, zeg maar. En dan leer je toch wat in het andere. De ene trekker zit de verzellingen zo, zit de andere verzellingen zo, anders, zeg maar.
1: Ja,
2: ja, zo werkt dat.
1: Nou, dat is ook zo, Jan. Wat vind je dan van die trekkers van nu? Met echte, de knopjes, die vliegen je daar in de oren.
2: Is allemaal te gemakkelijk, hè?
1: Je moet er een beetje voor werken.
2: Ja, daar vind ik niks aan. Het is allemaal elektronisch enzovoort.
1: Ja.
2: Dus dit is nog echt het handwerk, zeg maar.
1: Nou, dat is zeker het handwerk. Hoe lang gaan jullie vandaag hiermee aan de gang?
2: Nou, ik denk dat we ik hoop dat we tegen een uur of vijf klaar zijn.
1: Ja.
2: Dus,
1: Hoop ik ook, Jan. Dan zou wel mooi zijn dat je een beetje op tijd klaar bent, toch?
2: Ja.
1: Moet ook mooi blijven, moet ook leuk blijven.
2: Het dreigt een beetje regen vanmiddag.
1: Ja.
2: Dus,
1: is dat vervelend?
2: Ja, dat was een beetje jammer na al die weken droog weer.
1: Ja, precies. Ja. Want je kan denk ik ook gewoon komen kijken, toch, op de Roggemeijersdag?
2: Ja, ja hoor.
1: Ja, precies. Ja, en dan zie je...
2: Er zijn al een aantal mensen hier.
1: Ja.
2: En we hebben op toren een aantal mensen die met de zicht maaien.
1: Mm-hmm.
2: Dat gaan we nu eerst doen en dan daarna hebben we nog een trekker met een...

0: afleggen. En als laatste gaan we maaien met deze noedel en de graanmaaier.
1: Mooi zeg! Ik
0: zal de graanmaaier ook nog even laten horen.
1: Oh ja, doe eens.
0: Ik zal mijn collega hem even in...
1: Ja, kijk uit de vingers.
0: ...in werk zetten.
1: Ja. Ja. Ik hoor niks. Nee, of, oh, hij moet nog deze oude natuurlijk. Ja, buurt even. Oh, ja, ik hoor wel wat.
0: Ja, dan hoor je hem van, hè?
1: Ja. Oh, dan word je niet een knetterdoof van, Jan. Na het einde van de middag hoor je niks van meer, toch?
0: Nee, nee, maar daar ben je wel aan, hoor. Nou, dit is dan nog een McCormick.
1: Ja.
0: Maar uit Amerika, zeg maar, ongeveer in de begin jaren 50.
1: Wat leuk. Eigenlijk, Jan, praat jij een beetje over de trekkers... als dat je ook wel over je partner kan praten, denk ik.
0: Nou ja, mijn partner die doet hier het woord.
1: Ja, nou goed. Heel veel plezier, Jan, vandaag op de Roggemeijersdag.
0: Ja, dat zal best lukken.
1: Ja, dat denk ik ook wel dat dat wel lukt. Ik hoop dat jullie droog houden en dat jullie gewoon een mooie middag beleven daar.
0: Ja.
1: Doei, Jan.
0: Joehoe, doei.
1: Fantastisch, hè? Jan, die, nou ja, Jan is nogal verliefd en verkikkerd op de oude trekkers. Kunnen we wel zeggen, toch? Het is in Luttenberg, daar op een akker, waar de Roggemeijersdag is. En waar jij nog de hele middag kunt gaan kijken. All Stewart en On The Border, hoor je naar The Pointer Sisters.

Het is Al Stewart en On The Border. Hey, als je binnenkort naar een concert gaat van Natalia Imbruglia, dan moet je eens even heel goed op haar mond letten. Ja, zij heeft namelijk nu net gezegd dat ze op het podium constant haar eigen teksten vergeet van haar liedjes. Haar grote geheim, gewoon heel zelfverzekerd binnensmond meemompelen en gewoon heel veel lachen naar het publiek. Dan heeft niemand je door.

De vrouw die altijd haar teksten vergeet, Natalia en Brooklia en Torn op Radio Oost. Het is 2:02. Zometeen nemen we weer even een kijkje op de Zwarte Cross. Maar eerst naar het laatste nieuws uit onze provincie. Vanaf vandaag mogen boeren en andere gebruikers geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken in delen van Overijssel. En het gaat dan over een heel specifiek soort gedeelte. Het gaat over het gedeelte ten noordoosten van Zwolle. Dan gaat het om de wateraanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twente Kanaal. Op een kaartje is onder meer te zien dat Dalfsen en Heino in dat gebied vallen. Dat hele kaartje kan je trouwens ook checken op oost.nl. Het waterschap neemt de maatregel omdat het al langere tijd droog is en er een tekort aan water dreigt. Door nu te stoppen met het beregenen, moet er dan genoeg water overblijven. Dan was er ook een brand vanochtend in Enschede en daarover is nog steeds veel onduidelijk. Die brand die ontstond in een huis in een appartementencomplex aan de Fazantstraat in Enschede-Noord. De brandweer werd snel opgeroepen, had het vuur ook snel onder controle. En die woning is echt heel erg beschadigd, niemand is gewond geraakt. Maar hoe dit nou heeft kunnen gebeuren aan de Fazantstraat in Enschede-Noord is nog onbekend. Dan moeten we het even hebben over 6 mbo'ers uit onze provincie. Ik vind dit zo fantastisch nieuws. Zij gaan naar Shanghai. Ze doen daarmee aan het wereldkampioenschap World Skills. Ze hebben zich gekwalificeerd met allemaal wedstrijden. Zo doet Brian Smit uit Zwolle bijvoorbeeld mee. Hij strijdt op het sanitair en verwarmingstoneel. Bij de tegelzetters doet Jesse Hees mee uit Westerhaar. Bouwtimmeren, daar is Jochem Keppelink uit Vriezenveen dan weer goed in. Nou, en zo nog 3 hele talentvolle vakmensen. De wereldkampioenschappen zijn van 22 tot en met 27 september in Shanghai dus. Hey, en ook even een serieuze oproep nog van Natuurmonumenten Twente. Zij willen weten wie hun natuurgebieden heeft gekleurd. Is misschien een beetje een vreemde vraag, maar als je de foto ziet, nou, dan weet je eigenlijk wel genoeg. Ja, het gaat om een verhaal van afgelopen maandag. Toen vonden ze in Witteveen en Buurserzand in Haaksbergen een opvallend spoor. Routepalen, borden en hekken zitten onder de knalroze fluoriserende verf. Ook landgoed het Lankheet in Haaksbergen en het aangrenzende Haaksbergenveen van Staatsbosbeheer, die kregen roze pijltjes. Waarschijnlijk dienden de markeringen als een soort bewegwijzering voor een fietstocht. Ja, die tocht die leverde vast een mooie dag op, zegt Natuurmonumenten Twente. Maar de route laat ook een spoor van vernieling achter. De verf beschadigt de voorzieningen en kost ook veel tijd en geld om te verwijderen. Twente, de natuurmonumenten zijn natuurlijk nu op zoek naar wie dit dan heeft georganiseerd. Je mag je melden via de social media. Ze zeggen het hebt niet de bedoeling om je dan massaal voor paal te zetten of zo. Ze willen gewoon een oplossing. Meer nieuws vind je op oost.nl en in onze Oost-app. Het is een bewolkte dag vandaag. Vanmiddag kan de zon er wel wat vaker doorheen prikken. Door 20 graden in de kop, 22 graden in Twente en morgen. Ja, morgen moet je echt een vestje mee of een lange broek aan. Dan wordt het 19 graden.

0: Shakira en Burna Boy. Die, die op Radio Oost.
1: De Zwarte Cross.
0: Ik raakte een beetje afgeleid. Ik was aan het kijken naar het blokkenschema van de Zwarte Cross. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar als ik naar een festival ga, ja, dan vind ik zo'n blokkenschema altijd onnodig ingewikkeld. Ik weet nooit wie waar optreedt en ik mis ook nog altijd alle goede shows. Nou, Hein niet hoor. Hein uit Olst, die stuurt me een mooie foto. Die zegt, hey José, ik ben gisteren voor het eerst naar de Zwarte Cross geweest. Samen met mijn zoon. Zijn twee zonen en dan ook vrienden van hem. Ik ben erg onder de indruk, niet alleen van het festival zelf, maar ook van de geweldige organisatie daaromheen. Ik heb er echt van genoten. Ja, dat zeg ik, half Overijssel loopt op dit moment op de Zwarte Cross. Ze lopen er niet alleen, ze spelen er ook, toch Stefan?
2: Ja, zeker José. Ik sta hier bij de Roadhouse. Dat is het gedeelte van de Zwarte Cross waar de gitaar iets harder mag.
0: Oh, dat vind ik leuk. Ik zoek even op mijn blokkenkaart hoor. Wacht even, waar is dat dan ook weer? Oh ja, daar. Oh ja, wat leuk.
2: Ja, en ik sta bij de band Barbie. Die komen uit Nijverdal, Haarlem, Luttenberg. En ja, dat zijn wel oude bekenden hoor. Die hebben hier al eerder gespeeld en die breken je toch de Roadhouse een beetje af.
0: Mm-hmm.
2: De boel staat vol. De Roadhouse, voor de mensen die het niet kennen, is het zo in grote rode houten schuur eigenlijk.
0: Ja.
2: En die staat echt helemaal vol. En ja, ik weet niet of je het kunt horen, maar
0: ja, we
2: het
0: horen
2: gaat
0: het wel,
2: er
0: ja.
2: behoorlijk op.
0: Ja, ja, het gaat
2: en
0: er best hard.
2: Als ik mij daar omdraai, dan staat er een bord zoals er honderdduizenden staan hier bij de Zwarte Cross met grappige teksten. Ik zie er eentje met omdat je behaard bent. Het zweet loopt door de bayou. En er staat er eentje, en die wil ik toch wel even apart vermelden. De rock'n'roll, de terrest, met een tekening van Arjan Pronk. Wijlen Arjan Pronk, die vorig jaar overleed.
0: Ja.
2: Die natuurlijk in Bukkers heeft gespeeld in de Horse Company. En ook heel veel heeft betekend hier voor de Zwarte Cross. Onder andere in het bedenken van die teksten.
0: Mm-hmm.
2: En die krijgt hier nog even een eerbetoon, terwijl hij uitkijkt op de Sallandse band Barbie.
0: Wow.
2: Dus dat vond ik wel mooi om even te vermelden.
0: Nou, dat is zeker mooi. Maar ik denk wel, heel eerlijk gezegd, Stefan, dat jij een van de weinigen bent die weet waar dit over gaat, toch?
2: Nou, Arjan Pronk mag toch wel bekend zijn?
0: Ja, nou, ik denk, als jij een gemiddelde Zwarte Cross-ganger vraagt, Arjan Pronk, ik denk echt dat ze niet weten wie dat is.
2: Nou, dat is een grof schandaal. En ben ik blij dat ik dat bij deze nogmaals aanhanger heb gemaakt.
0: Heel goed.
2: Ja. En verdiep je in. En dan ga ik hier even een vraag stellen. Zijn er hier nog mensen uit Tillichten? Jazeker, ik heb een hele tafel vol met tukkers gevonden. Jazeker. Ja, jij komt net bij me en je zegt, als jij mensen uit Overijssel wil spreken, dan moet je hierop aan.
3: Hier ben. Ja, hier. Hier komen mensen uit Overijssel, uit Tillichten. Het mooiste dorpje uit Twente.
2: Nou ja, ik ga dat niet tegenspreken, want ik ben overduidelijk in de minderheid.
3: Ja, dat ben je zeker, ja. Maar bij ons maakt het niks uit, hoor. Dat is zo mee, hoor.
2: Maar zitten jullie hier de hele dag?
3: Ja, we hebben een personeelsuitje van TB Dienstverlening.
2: Oh, oké. Okay. Ja, TB Dienstverlening. En ja, ik probeer nu andere dienstverleningsbedrijven te noemen, José. Maar ik, ja, dat is dan weer een wereld waar ik niet zo in thuis ben.
0: Oh ja, precies.
3: Nee, ja, gewoon lekker soepen. Beetje soepen. Beetje zoepen, ja, meer is er niet van.
2: Ja. Een beetje zoepen, ja, ik zie, jullie hebben hier een krat van een zeker biermerk, die ik ook niet bij naam zal noemen, maar ze komen officieel uit Groenlo. Ze staan nu in Enschede met een grote fabriek. Die is half doorgezaagd, waardoor het een bierhaalmechanisme apparaat is geworden. En ook dat is dienstverlening.
3: Dat is allemaal dienstverlening, hoor. Allemaal bij de prioriteit van vandaag, hè?
2: Hey, maar jullie hebben dus personeelsuitje. Met hoeveel man zijn jullie?
3: Met 20 of zo.
2: 20 of zo. Ik hoop niet dat jij verantwoordelijk bent voor het koppen tellen als je weer naar huis gaat.
3: Nee, dat is Jensen, dat is de woordvoerder. Hij is vrij...
2: Jens is overduidelijk niet de woordvoerder.
3: Ik ben de woordvoerder, maar het komt allemaal goed hier.
2: Het komt allemaal goed. Alles komt goed. En je kratje is leeg.
3: Ja, maar die...
2: Zullen we daar Jens dan op afsturen?
3: Ja, er gaat wel iemand, maar er wordt voor gezorgd.
2: Er wordt voor gezorgd.
3: Wilt u ook een pulsje?
0: Nou.
2: Ik mag eigenlijk niet drinken. Ik, Ik ben bijna van de zender en dan praten we even verder.
3: Is helemaal goed.
2: Ik ga dat natuurlijk niet doen, José.
0: Nee,
2: je kent mij.
0: Natuurlijk niet. Nee, maar jij bent een hele verantwoordelijke jongen, dus dat doe jij niet.
2: Precies.
0: Ja,
2: precies.
0: Heel erg goed. Heel fijn dat je dat ook nog even benadrukt. Hey, zal ik dan even Annie uit de bocht te draaien? Gewoon van Bukkers om de sfeer er een beetje in te houden.
2: Lijkt mij een goed idee.
0: Mij ook. Dankjewel, Stefan. Veel plezier, hè.
2: Dag hoor, ik vermaak me wel.
0: Nou, ik had niet anders verwacht. Dag!
2: Doei!

Fantastisch, hè, dat er op de Zwarte Cross nog even wordt stilgestaan bij Arjan Pronk. Hij was de schrijver van een van de grootste Neder-Saksische hits van nu. Annie U de Bochte. En over grote hits gesproken. Ik vind dit zo'n ongelooflijk goed nummer. Sam Fender en Rain Me In op Radio Oost. Veel plezier zometeen met Oene Loonstra en de toppers van toen en nu.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man!
8: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
9: Je komt de leukste luidjes tegen.
10: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we er al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
17: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
21: De Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis.
13: Radio Oost. Toppers van toen en nu.
10: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
22: We gaan terug in de tijd.

0: Zeker een dag te laat voor de Australische popgroep The Easy Beats. Friday on my mind uit 1966.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Dank aan José de Bruin voor Weekend Overijssel. Morgen is het er weer tussen 12 en 2 uur. Ja, tot 5 uur kun je hem herschrijven.
1: De herschreven top 10 van 1979.
0: Zeker. Ga daarvoor naar de radio's Facebookpagina. Het bericht staat bovenaan. 40 titels, je kunt er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde 10 hoor je dan straks tussen 5 en 6 uur. Verder weer een mooie vergeten plaats. Ja, straks tegen 2:15. En het nieuws van toen, dan heb ik het over 18 juli 1979. Hoor je zo tegen 2:30. En hebben we het spel der spelen? Dat hebben we zeker.
2: Cryptogrammofoon.
0: Zoek de plaat achter de zoekzin. Ja, het is niet zo moeilijk volgens mij deze keer. Het antwoord is te vinden in de hitlijst van 18 juli 1979. En dit is de opgave.
1: Hij is er vanaf.
0: Oh, nou, waar vanaf?
1: Hij is er vanaf.
0: 0645671331. Dat is het appnummer die je kunt gebruiken om het antwoord door te geven. En volgens mij is hij deze keer behoorlijk makkelijk, hoor. In tegenstelling tot vorige week.
1: Hij is er vanaf.
0: Nou, pak de hitlijst erbij en zoek het antwoord.
1: Toppers van toen en nu.

0: Daar schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1979. Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

Dat was hem helemaal, de Mean Girl van Status Quo uit 1973. En daarvoor 20 Seconds van Ruben Hillen. Voormalige Nieuwe Oogst inderdaad, mooie plaat blijft dat toch. En The Living Years, ook alweer zo'n mooi nummer van Mike and the Mechanics. Je weet het, de jaren 60 staan een beetje centraal in het eerste uur van de toppers van toen en nu. Straks hoor je Uptight van Stevie Wonder. Daarvoor Till I Kiss You van de Everly Brothers.

Heerlijke Motown muziek, ja, Uptight, Everything's Alright van Stevie Wonder. En na Fingertips in 1963 lukt het wonder is niet dat succes te evenaren, maar toen kreeg hij ook nog eens een keer de baat in de keel. Maar vriend en vriendin Sylvia Mooi en Henry Crosby hebben we overhaald om dit nummer te gaan zingen. Met succes dus.

0: Nou, dat is het zeker hoor. Something Good van Ilse de Lange. Zo klinkt het. Ja, we gaan naar 18 juli 1979. Wat gebeurde er zoal in het nieuws? En ja, de weersverwachting van die dag. Je hoort nu Jan-Willem Kobus.
1: Hey, hallo. Daar gaat hij dan. Het nieuws van juli 1979. In Nicaragua hebben de Sandinistische rebellen vandaag de hoofdstad Managua ingenomen, na het vertrek van president Anastasio Somoza de Baile. Somoza, wiens familie decennia lang het land regeerde, vluchtte eerder deze week naar Miami, waarmee een einde kwam aan de dynastie die bijna een halve eeuw duurde. De Sandinisten hebben nu de controle over het land en er wordt met spanning gewacht op de vorming van een nieuwe regering. De internationale gemeenschap reageert voorzichtig, maar er is brede lof voor het einde van het Somoza-regime. In het Midden-Oosten groeit de onrust rondom de uitvoering van het Camp David-akkoord. Egypte heeft felle kritiek geuit op de beslissing van Israël om nieuwe nederzettingen te bouwen op de westelijke Jordaanoever. Je hoort president Carter.
2: Arrived at Camp David. The first thing upon which we agreed was to ask the people of the world to pray that our negotiations would be successful.
1: Elders in de wereld is er zorg over een enorme olietankerbotsing in het Caraïbisch gebied. Vandaag kwamen 26 bemanningsleden om het leven bij een aanvaring tussen de Griekse olietanker SS Atlantic en de SS Aegean Captain. De Atlantic Empress staat in lichte laaien en er is sprake van een enorme olie die zich snel verspreidt.
3: The resulting oil spill released an estimated 287,000 tons of crude oil into the ocean, making it one of the largest oil spills in history.
1: In Washington heeft het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag officieel verklaard dat de Verenigde Staten de nieuwe islamitische regering van Iran erkennen. Dit is de eerste formele erkenning sinds de val van de Shah in februari. De regering van Ayatollah Khomeini blijft echter kritisch op de Amerikaanse inmenging in buitenlandse aangelegenheden. Tot slot het weer. Vandaag wisselend bewolkt met verspreid enkele buien. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden. In de avond klaart het vanuit het westen op. De wind komt uit het zuidwesten en is matig tot krachtig aan zee.

Ja, de buurtnummer van Treintje Oosterhuis, toen ze het solo ging zingen. En ze verwierf hiermee landelijke bekendheid tijdens de ceremonie van de opening van de Amsterdamse Arena. Dat was in 1996.

0: De vergeten plaat.
1: En voor de zee hoor je Triumvirat en Wordevol. En het staat in de hitlijst van 18 juli 1979 op nummer 38. Evert uit Wezep, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Oene.
1: Bij jou ben ik altijd weer heel erg benieuwd met wat voor mooi nummer je komt aanzetten.
2: En, dankjewel.
1: En welke is het deze keer?
2: Oene, het gaat over... Ik was vorige week aan het luisteren.
1: Ja.
2: En dan gaan er van allerlei dingen door je heen. En ook dit album heb ik ooit eens gehad. Ik denk wel, dat is wel 40 jaar geleden. Het album heet Guilty, van Barbara Streisand.
1: Guilty, ja.
2: Guilty. En daar is ook vanaf gekomen Woman in Love, volgens mij. En dit nummer is, ja, dat vind ik persoonlijk nog mooier.
1: Waar gaat het over?
2: Ja, als je naar de tekst luistert, dan denk ik dat ze boos is. Maar dat weet ik, moet je maar eens luisteren. Ik denk dat ze boos is.
1: Barbara Streisand, ja, op wie?
2: Ja, dan luister maar eens.
1: Oké.
2: Okay. Ik denk dat ze, maar dat weet ik niet zeker. Ik ben er niet bij geweest.
1: Nee, en hoe heet het nummer?
2: Life Story.
1: Life Story van Barbara Streisand.
2: En Oene, wat ook mooi is, ze heeft gewoon een erg mooie stem.
1: Dat zeker, en ze kan ook goed acteren.
2: Erg mooie stem.
1: Ja. Nou, ik ga hem draaien, even. Dankjewel. Oh,
2: dankjewel, Loenen.
1: En luister naar de tekst. Als jij denkt te weten op wie ze boos is,
2: ja,
1: laat
2: nou,
1: even weten.
2: De AU.
1: Oké, tot ziens.
0: De vergeten plaat.

0: 1967 voor The Terminals en Here Comes My Baby. Het was een debuutsingle. Het is geschreven door Cat Stevens en die heeft het zelf ook uitgevoerd. En dan klinkt dat zo.
1: Here comes my baby. Here she comes now.
0: En ook is het uitgevoerd door de Mavericks en Capitol Field, inderdaad. We gaan naar Amerika.
2: We pick the
0: After the Love Has Gone, Earth, Wind & Fire staat op nummer 5 al daar.

0: Earth, Wind & Fire van 19 naar 5 in de Amerikaanse hitlijst. After the Love Has Gone, zeker.
1: Six pack.
2: Een kwestie van rock en roll.
0: Een topper van toen en nu is niet compleet met 4 platen uit een roemlucht. Het verleden van voor 1963 en dan hebben we het over pure rock and roll. Zoals het feestje wat nu opgetekend wordt bij Oost van Mudden Jackson.

0: Heerlijk, dat schorre stemgeluid van Wanda Jackson. Now we have a party op Radio Oost. In een kwestie van rock'n'roll. En volgend in het uur daarna, aan het einde van dat uur, weer een voorbeeld. En tussen 5 en 6 uur, dan horen we redelijk in het begin. Ik laat nog even in het midden welke rock'n'roll platen in ieder geval vandaag voorbij gaan komen.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon, is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
18: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
19: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
20: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
21: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
20: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
20: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
22: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
23: Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2.
15: Radio Oost, toppers van toen en nu.
24: Thuis in Oost.

0: Het eerste gedeelte van de Best Disco in Town van de Ritchie Family uit 1976.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: En ze bezingen onder andere in dat nummer Reach Out, I'll Be There, I Love Music en ook The Sound of Philadelphia. Zeker. En ze hebben er ook een deel 2 versie van gemaakt. Daarin hoor je Fly, Roar and Fly van de Silver Convention. Love to Love You Baby, That's the Way I Like It, Lady Bump Express en Lady Marmalade. Zeker. Tweede uur toppers van toen en nu. En tot 5 uur kun je hem herschrijven.
1: De herschreven top 10 van 1979.
0: Zeker. En als we nu kijken naar de stemmen tot nog toe, heeft dit nummer een derde plek te pakken. Kiss en I Was Made For Loving You. En welke staat dan voorlopig op 2? ABBA en Voulez-vous. En Stevas bovenaan. Ja, er zit tussen nummers 1 en 2 een behoorlijk verschil. Ja, kan ik rustig zeggen. Deze dan hoog bovenaan, ja. Art Garfunkel. Tot het 5 uur kun je stemmen. Ga daarvoor naar de radio's Facebookpagina. 40 titels, je kunt er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde 10 hoor je dan straks tussen 5 en 6 uur. En je kunt nog steeds meedoen aan de
2: cryptogrammofoon.
0: Ja, en dit is de opgave.
3: Hij is er vanaf.
0: Welke plaat wordt erbij? Ik heb nog niet veel goede oplossingen binnen. Eigenlijk alleen maar foute oplossingen. Nee, volgens mij 1 goede zie ik hier. Probeer het. 0645671331. En maak het jezelf gemakkelijk, hè. De oplossing is te vinden in de hitlijst van 18 juli 1990. 79. Straks weer een mooie vergeten plaat. En het nieuws van toen hoor je zo tegen 3:30. En welke radio- en tv-programma's waren populair?
1: Toppers van toen en nu. Ja.

0: René Vroker hoorde uit de jaren 90 en Nobody Else. En daarvoor Cheerio van Justin de Wild. En ook het Electro Light Orchestra hoorde je met Last Train to London.
1: De Zwarte Cross.
0: Ja, het TVO's is het hele weekend op de Zwarte Cross. En daar is ook onze verslaggever, we hoorden hem al eerder ook bij... eerst nog bij IOC onder andere. En daarvoor uiteraard bij Evert. Ik heb het over Stefan. Stefan, goedemiddag.
2: Hey Oene, hallo, goedemiddag.
0: Nou,
2: de verbinding is een beetje haperig, geloof ik. Dus ik hoop dat het goed gaat.
0: Nou, het valt nu nog mee. Waar zit je naar te kijken? Welke muziek horen we?
2: Ik loop nu net langs een of andere enorme uit de kluiten gewassen kermisattractie. Die heel hard in de hoogte en in de rondte gaat. Daar komt muziek vanaf. En ik ben onderweg naar het Stadsplein. Dat is eigenlijk ook precies waar...

0: je ervan verwacht. Het is een soort stadsplein met cafeetjes, met een museumpje zelfs, van Museum Moor. Een gay café is daar, waar veel disco en zo wordt gedraaid. Dus ik ga daar maar eens even een kijkje nemen of ik daar naar binnen kom. Ja. Deze ken je wel toch, Groene?
1: Zeker, dat is Hans de Boy, Annabel.
0: Hans de Boy, het wordt niets zonder jou. Nou, ik ben binnen hoor, ik ben binnen. Ik ga eens even vragen, waar gaan we naartoe? Waar gaan we heen? Waar moeten we heen?
2: We gaan naar het Museumplein. En daar is nou open podium, dus je kunt gewoon, als je kunt zingen, kun je daar op het open podium lekker een eigen...
0: Heb je ambities?
2: Ja, dat ga ik daar doen, ja.
0: Ga je zingen?
2: Ja, iets van Barbara Streisand.
0: Ja. Iets van Barbara Streisand? Ja. Je zet wel direct hoog in.
2: Ja, dat zeker, zeker. Ja, ja.
0: Mag ik even nadenken, wat zou ik moeten gaan zingen?
2: Wat zou ik nou ook weer doen? Iets van Barbara Streisand. Ja,
0: ja, en ik? Wat raad je mij aan?
2: Ja. Wat zullen we aanraaien? Ja, iets van Razorlight.
0: Iets van Razorlight. Ah, ja, ja, ja. Ja, maar die staan hier ook op het podium. Dan val ik gelijk door de mand.
2: Ja. Nee, dat komt wel goed. Ja,
0: oké, okay. Iets van Razorlight. Ik ga even oefenen, dankjewel. Succes hè, Barbara. Ja, ik moet dus oefenen op Razorlight. Deze meneer heeft achter op zijn shirt staan. Ik rij niet, want ik moet nog drinken. Heeft inderdaad de daad bij het woord gevoegd en een glaasje bier in de hand. Waar zijn we nou weg, meneer?
3: We gaan nu even een Ricanto eten.
0: Een Ricanto eten? Ja. Kun jij mij en de luisteraars in Overijssel ons uitleggen wat in hemelsnaam een Ricanto is?
3: Nou, dat weet ik eigenlijk ook nog niet, maar ik weet dat het de nieuwe snack is. Die moet je gegeten hebben.
0: Oh, van Tante Ricky?
3: Ja, zeker. Dus het zal iets fantastisch lekkers moeten zijn.
0: Ja,
3: Eigenlijk iets koninklijks moet het bijna zijn, want dat is toch de koningin. Dat is, als je daar de snack van kan eten, ja, dat is toch geweldig.
0: Ja, die mag niet ontbreken dan op je lijstje.
3: Nee, die mag zeker niet ontbreken.
0: Gestrekt eraf dan naar de frituur. Gaan we even... Ja, rustig, anders loop je biertje over. En je moet nog drinken, dus... Ik ga Ricanto eten en oefenen op een liedje van Razorlight doen.
1: Nou, kun je nu alvast iets laten horen?
0: Nou, dat vind ik wel heel ambitieus. Ik heb een hele mooie spreekstem, maar niet zo'n mooie zangstem, Oene.
1: Hey, als je dan geoefend hebt, dan wil het resultaat toch even horen, beste Stefan.
0: Ja, daar had ik al wel gedacht, inderdaad. Ja. Ik denk, ik schilder mezelf hier enorm in de hoek met deze vraag. En dat is ook gebeurd. Dus ik trek me even terug. Ik ga even oefenen. Misschien een kleine Ricanto nog eten. En dan kom ik straks nog wel even een keer weer.
1: Nou, ben benieuwd. Dankjewel, Stefan. Vanaf de Zwarte Cross.
4: Yo. Langspeelplaat van de week.
1: Ja, Zwarte Cross, dat zeg je ook eigenlijk normaal. En de Achterhoek Tjoek is een album uit 1979. Het is een plaat over feesten in de Achterhoek. Met veel bier en veel stappen. Ja, 9 van de 12 tracks gaan erover. En in die teksten is ook nog de seks en de jacht daar naartoe te vinden. Nou, we kennen Marie, natuurlijk, Hendrik Havenkamp. En ik ga het plaatsje Hummelo bezingen. 1600 inwoners in de Achterhoek. Hier is normaal van Den Achterhoek Tjoek, het classic album.
5: Oké, jongens, geniet ervan. Normaal.

0: Die gaat inderdaad huiken. Dat hadden jullie heel knap, heel slim gerooien. Die gaat huiken. En huiken, volgens traditie, dat doet hij dus niet zachtjes. Maar dat doen we hard!
1: Een heerlijke herinnering aan nog niet geheel verleden. Aan namen, stemmen en klanken die ook nu in de 70e jaren nog niet vergeten zijn.

0: De Boris Johnson, Strawberry Letter 23, gecomponeerd althans deze uitvoering in 1977 door Quincy Jones. Het oorspronkelijke nummer is van Shaggy Otis van zijn album Freedom Fight uit hetzelfde jaar, 1971. Ik heb dat nummer even opgezocht tot al zijn uitvoering. Dat klinkt zo.
1: Hello my love, I heard this from you. Red magic satin playing.
0: Meer een poppy nummer van Shaggy Otis. Terug weer naar 18 juli 1979. Het nieuws van toen en welke radio- en tv-programma's waren populair. Je hoort Jan Willem.
2: Het nieuws van juli 1979. In de provincie Groningen groeit de onrust onder inwoners van de dorpen rondom Slochteren. Gisteravond vond opnieuw een lichte aardbeving plaats. Volgens het KNMI was het een zwakke beving, maar bewoners melden scheuren in muren en verzakkingen. De aardbevingen worden in verband gebracht met de jarenlange gaswinning in het gebied. De Kamer heeft om opheldering gevraagd van minister Lubbers van Economische Zaken.
3: De schok had een kracht van 3,1 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in Hellum, niet ver van Slochteren.
2: In diverse grote steden blijft de krapte op de huizenmarkt aanhouden, wat leidt tot frustratie bij starters en gezinnen. De gemiddelde huur- en koopprijzen zijn opnieuw gestegen en de roep om meer betaalbare woningen wordt steeds luider. Gemeente en het Rijk zoeken naastig naar oplossingen, maar een snelle verbetering lijkt er nog niet te komen.
4: Je ziet gewoon dat het aantal woningen afneemt. Dus men praat over schaarste. En dat komt enerzijds omdat er ontzettend veel woningen verkocht zijn in een vrij korte periode. En er is veel meer vraag nog dan dat het aanbod op dit moment is.
2: Er zijn al twee berichten die in 1979 zijn, maar volgens mij nu nog steeds het geval. Voedingsmiddelen Nutricia heeft aangekondigd in augustus te willen starten met een reorganisatie. Het bedrijf roept de vakbonden op om voor 31 juli in overleg te treden. Als dat niet gebeurt, zal Nutricia zelfstandig maatregelen nemen. De reorganisatie zal gevolgen hebben voor tientallen arbeidsplaatsen.
5: Chocomel, de enige echte.
2: In Steenwijk is het cultureel zomerfestival gisteren van start gegaan. Met straattheater, muziekoptredens en kunstexposities wordt de binnenstad omgetoverd tot één groot cultureel podium. De organisatie verwacht dit jaar een record aantal bezoekers, mede door het zomerse weer dat voor het weekend wordt voorspeld.
6: Oh, oh, Steenwijk. Mooie stad, onder andere de Kamer.
2: Op tv op Nederland 1 om 2 uur 's middags Lassie. Half 8 is het tijd voor Lucy en Mr. Mooney.
7: Well, he says he can't go to the dance now. His other tuxedo is an Oscar's cleaner.
8: Oh, well, why don't we go to the cleaners and get his suit? He can wait here. We'll be back in a jiffy.
2: En het tweede net heeft Mark en Mindy. In petto om 6:55.
9: Mark en Mindy.
2: Ik weet niet meer precies hoe het was, maar het was wel een raar stemmetje. Televisie en Magazine is er om 9:55. Op de radio is de muzikale fruitman te horen om 9:00 ochtends. En 's avonds om 7:00 is het de rock'n'roll methode met presentator Felix Smeurders.
10: Hartelijk welkom, rockrakkers. Ik heb de puntschoenen weer aan en dan moet je...

0: Gus Williams, oftewel Guus Willemsen, uit de band Solution. Die maakt ook soloplaten. Solution was een Groningse band. Dus het is een Nederlandse productie, deze Canyon to Canyon. En staat in de hitlijst van 18 juli 1979 op 36. Ja.
1: De vergeten plaat.
0: Sjaal uit Enschede, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Oene. En nog even aan te vullen met Solution. Die ken je natuurlijk ook vanuit 1980. Maar It's Only Just Begun, over fijne platen gesproken.
0: Zeker, dat blijft ook een mooi nummer. Ja. Hey, je vertelde me zojuist dat je naar de noodradio aan het luisteren bent. Via de noodradio.
2: Ja, ik zit lekker in de tuin met een paar kameraden. Er is een vriend ook van mij uit Haarlem. En een vriend van mij en zijn zoon uit Noordwijk-Rout. En natuurlijk onze eigen trouwe Niek.
0: Ja, maar ik bedoel eigenlijk de vraag. De noodradio gebruik je wanneer er een ramp is. Wat is de ramp daar?
2: Nou, dat een bier bijna op is.
0: Oh, ja, dat is inderdaad een ramp. Hey, via de stembiljet heb jij een vergeten plaat aangevraagd. Welke?
2: Ja, In the Water van Harry Truman vanwege de goede tekst.
0: Waar gaat het over?
2: Niks. Het is wel een instrumentaal nummer. Daarom
0: ja, maar dat zeggen. Dat wou ik zeggen, ja. Maar goed, en wat heb je zelf met het nummer?
2: Ja, ik vind het altijd leuk met zo'n oude 70s en 80s party om te verrassen, te openen. Niks van normaal, want ze denken van, oh ja, dat was er ook nog. En het was echt een eindagsplezier.
0: Ja.
2: En dat mensen denken van, hé, dat heb ik lang niet gehoord.
0: Nou, dan ga ik hem draaien.
2: Dat lijkt me fijn.
0: Hey, veel plezier daar in de tuin.
2: Absoluut, en een goed weekend.
0: Jij ook.
2: En trouwens, de noodradio staat onder stroom, hoor. Dus,
0: Oké. Nou, ik wens je veel plezier.
2: Ja, dankjewel en tot gauw bij de vriendenkring.
1: De vergeten plaat.

Harry Thuman en Underwater hoor je, aangevraagd door Sjaal uit Enschede in het kader van de Vergeten Plaat. Ik ga het even met je hebben over Tubeway Army, Our Friends Electric, in de Engelse top 40, ja, van 18 juli 1979, zakt de plaat van 1 naar 2.

0: Our Friends Electric, de Engelse hitparade, gaat van 1 naar nummer 2. Het gaat over robotprostituees, dit nummer, ja. En een van de zangers, eigenlijk de zanger van Tube Army, was Gary Numan. En die ging na 1979 soloplaten maken en niet zonder succes. Hij scoorde een wereldhit met Cars. En ja, tussen 1976 en 1979 speelde de band, ja, alleen maar punknummers, zodat Gary Numan, ja, een synthesizer in de handen kreeg en dacht van, ja, maar nu gaan we het even over een andere boeg gooien. En niet zonder succes, want Our Friends Electric was een grootste hit wereldwijd gezien.
1: Ah. Een kwestie van rock and roll.
0: Zeker, alweer een feestje, nu Elvis Presley.

0: Elvis Presley, zeker. Let's have a party, of gewoon party, mag je zeggen. Reclame nieuws van 4 uur komt eraan. Je kunt nog steeds stemmen op de herschreven hitparade van 18 juli 1979. Dat kan nog een uurtje. En het resultaat hoor je straks tussen 5 en 6 uur. Ja, en je kunt nog steeds reageren op de cryptogrammofoon. Straks laat ik de opgave nog een keer horen. Ik heb veel fouten op als ik hier midden gekregen. Nog maar weinig goede. Ja, er zitten in ieder geval twee goede bij.
1: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijssels Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. That's
13: right. Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: Hugh Lewis en de News en Hip to be Square gaat over een hippie uit de jaren 60 die in de jaren 80 een tegenovergesteld levensstijl aanneemt en een square yuppie wordt genoemd. En in november 1986 was het ook nog eens een keer de... Bij de collega's van...
1: Van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Ja, Veronica, inderdaad. Die had de alarmschijf destijds. De nummer 1 in de tipparade. Derde uur toppers van toen en nu. En nog een klein uur kun je hem herschrijven.
1: De herschreven top 10 van 1979.
0: Zeker. En in de tussenstand is er toch wel een veranderingetje gekomen. Deze staat nu op 3. Abba en Voulez-vous, ja. En wie staat er dan nu op een tweede plek voorlopig? Zeker Kiss en I Was Made For Loving You. En deze nog steeds bovenaan. Watership Down, zo heet die film. Waar het nummer uitkomt. Art Garfunkel en Bright Eyes. Nou, straks weer een mooie vergeten plaat. Tegen 4:30 horen we welke bioscoopfilms populairder waren. En ook de prijzen in de supermarkt komen voorbij. Voor de rest natuurlijk veel muziek. De jaren 80 staan een beetje centraal. Straks hoor je IGY, Donald Fagen. Daarvoor Material Lover van Sienna Spiro. En nu allereerst Toen de Ricontrea van Anne-Marie David.
1: Toppers van toen en nu.

0: RGY. Donald Fagen van Steely Dan, zeker. En RGY staat voor International Geophysical Year, oftewel het Internationaal Geofysisch Jaar. Dat was een evenement in Amerika dat plaatsvond van juli 1957 tot december 1958. Belangrijk internationaal wetenschappelijk project om een samenwerking van wetenschappers over de hele wereld te bevorderen en de wereld te verbeteren door middel van de techniek. Zo, een heel mond vol hoorde je. Donald Fagen, leuk om terug te horen.
1: Cryptogrammofoon.
0: Zeker, en dit is de opgave.
2: Hij is er vanaf.
0: Zo, Sila Neef uit Dalerveen, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, Lona.
0: Nou, hoe heb je je zaterdagmiddag besteed?
3: Zaterdagmiddag, nou, een beetje ademhalen, want het was tot nu toe heel erg heet. Dus het was heel prettig om even wat lucht. En ik had even wat stiksel, wat naaiwerk. En mijn man is bezig met wat vogelkooitjes even opknappen. Ja,
0: dat dus. En luisteren naar de radio en meedoen aan de cryptogrammofoon. Dat heb je gedaan.
3: Ja, klopt. Ja.
0: Wat is volgens jou de oplossing?
3: Born to be alive.

0: is. Dat is een hele grote hit van die Patrick Fernandez.
1: En waarom dat nummer?
0: Nou ja, dan ben je van je navelstreng af. Dan ben je alive, dan ben je er vanaf.
1: Oh, die vind ik wel heel origineel. Ja, dan ben je van je navelstreng af. Ja, ja, ja, hij is er vanaf. Ja. Born to be alive. Van ja. Patrick Hedernes. Ga luisteren.
2: Jouw antwoord is... fout.
1: Oh. Ik wou me zo graag goed rekenen, want ja, ik vind me zo origineel bedacht van jou. Dus dank daarvoor, maar ja, het is helaas niet goed.
0: Oké, nou jammer.
1: Nou, blijf wel luisteren.
0: Doe ik,
1: oké, zie je later, tot ziens. Hoor. Doeg. Henry Olsman, goedemiddag.
3: Goedemiddag,
1: ben je even vergeten te vragen waar je vandaan komt.
3: Uit Schalkhaar.
1: Schalkhaar, wie dämt er?
3: Wie dämt er, ja.
1: Wie dämt er. Wat is jouw oplossing?
3: Surrender van Cheap Trick.
1: Oeh, en waarom dat nummer?
3: Ja, omdat surrender is eigenlijk heel eenvoudig. Dus je overgeven.
1: Ja.
3: Je gewonnen geven. En dan ben je er vanaf.
1: Ah, en hoe pas je dan Cheap Trick in dat verhaal?
3: Ja, dat vind ik een beetje moeilijk. Hoe je dat precies in het verhaal past. Ik heb wel vaker gemerkt met opdrachten. Ja, ja. Dat de ene keer op basis van de titel en de uitvoerende is. En de andere keer weer op basis van de titel. Of de andere keer weer op basis van de uitvoerende.
1: Ah, oké, op die manier. Nou ja, we proberen wel de titel en uitvoerende in de crypto-opgave te zetten. Dus.
2: Jouw antwoord is. Fout.
3: Oh, helaas.
1: Het is niet anders, Henry.
3: Oké.
1: Ik wens jou. Ik wens jou in ieder geval nog een fijne dag.
3: Oké, dag.
1: Tot ziens, hè, dag. Flip Jansen uit Zwolle. Ja, dat was net ook al het geval. Dat heeft wel eens regelmatig dat hij dan. Ik heb hem al een paar keer proberen te bellen, maar steeds in gesprek, Flip. Die kwam namelijk aanzetten. Ik heb je adresgegevens wel, dat al wel dus. No More Fear of Flying van Gary Brooker. Ja, en waarom? Nou ja, No More Fear of Flying. Ik ben niet meer bang om te vliegen. En dat hij slaat natuurlijk op Gary Brooker van Procol Harum. Dus, nou ja, Gary Brooker, Flip, met No More Fear of Flying.
2: Jouw antwoord is... goed.
1: Ja hoor. En ook even naar Henry toe. Ja, dat hij slaat natuurlijk op... Gary Brooker slaat natuurlijk op hij. No More Fear of Flying. Nou, ik ga hem in ieder geval draaien. Flip, je krijgt het RTV Oost verrassingspakket zo snel mogelijk toegestuurd.
4: Gelukkig ben ik er ook vanaf. Succes.

0: Gary Brooker, No More Fear of Flying, de oplossing van de crypto's in deze week. Hij is er vanaf, was de opgave. En Flip Jansen gaat er vandoor met de prijzen. Nogmaals gefeliciteerd. Terug weer. Ja, na 18 juli 1979, welke bioscoopfilms waren populair? Ja, hoe staat met de prijzen in de supermarkt? Jan Willem.
1: Het bioscoop- en supermarktnieuws van juli 1979. In de bioscopen draaien Apocalypse Now.
2: Are you an assassin? I'm a soldier.
1: Alien.
3: Intercepted the transmission of unknown origin. She got us up to check it out.
4: A transmission?
1: The Muppet Movie.
5: But before we begin, I'd like to thank everyone who contributed to this film. Starting with the little people, from the hairdressers to special effects.
1: Monty Python's Life of Brian.
6: Look, you've got it all wrong. You don't need to follow me. You don't need to follow anybody.
1: Always look on the bright side of life. Boodoo. You're all individuals. Let no one tell you what to do. Yeah. Amityville Horror. Moonraker. James Bond.
7: You're not a sportsman, Mr. Bond. Why did you break up the encounter with my pet python?
8: I discovered he had a crush on.
1: En de Nederlandse film Martijn en de Magier.
9: Voor jou versla ik iedere draak die er bestaat.
10: Ik zal op je wachten.
9: Ik moet gaan. Mijn vader wacht op
1: me. En dan nog de prijzen in de supermarkten. Een potje augurken, 1,79 gulden. En 350 gram pikante pindasaus, 2,39 gulden. Een halve liter barbecue, frikandel, tomaten of sjasliksaus, 2,49 gulden. Lekker fris in de zomer. Een liter fles tonic, 1,9 gulden. En een liter cassis, 1,59 gulden. Een luxe terrasbarbecue heb je al voor 59 gulden. 5 kilo houtskool erbij voor 6,95. En op de barbecue, een kilo speklappen, 7,98 gulden. Een kilo kipfilet, 9,98 gulden. En een kilo sperrips voor 8,98 gulden. 500 gram varkensfricando, 13,89 gulden.
11: De klapper van de week!
1: Ja, er moet een drankje bij. Een fles rosé heb je voor 3,50 gulden. Lekker barbecue.

0: Je hoorde de nieuwe oogst inderdaad. Kenny Dan en Find My Way. En daarvoor geduid, Jan Boezeroen. Ja, als Jan Boezeroen in de hitparade staat, dan moet ik hem draaien. Vondel was goed. Staat in de hitlijst van 18 juli 1979 op een plek 34.
1: De vergeten plaat.
0: Hilbert Spijker uit Vriezenveen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Oh, je valt even weg. Nee, ja, nu klinkt het wel aardig goed. Hoe is het?
2: Goed. Ja, prima.
0: Ja, waar was je mee bezig vandaag?
2: Ik ben helemaal Formule 1 aan het kijken en Max Verstappen.
0: Au, daar ben je naar het kijken. Ja, en hoe gaat het daar?
2: Het doet wel goed.
0: Wat zeg je?
2: Het doet wel goed, dus is maar België, hè?
0: Ja, zeker. Ja, dat kan ik natuurlijk niet kijken, want ik ben met een uitzending bezig. Goed, welke vergeten plaat heb je, Hilbert?
2: Charles.
0: Met welk nummer?
2: Oh, dat weet ik van je, maar...
0: Je bedoelt...
2: I Love To Love,
0: bedoel je, Tina Charles. Wat heb je met dat nummer?
2: We waren vorige week een beetje met top op bezig en discotheek.
0: Ja?
2: Ja, toevallig van de verwijderd zijn we.
0: En hoe heette die discotheek, zei je?
2: Ja, Leemelen, Zaaldijk.
0: Leemelen, Zaaldijk Leemelen. Ja, oh, daar ging je altijd naartoe vanuit Vriezenveen?
2: Ja.
0: Aha, I Love To Love, Tina Charles. Nou, heb je ook je huidige vrouw op dat nummer ontmoet?
2: Ja, school in Almelo.
0: School in Almelo, nou. Nou, de verbinding is niet helemaal perfect. Wij gaan wel draaien, Tina Charles, met I Love To Love. Hilbert, dankjewel, hè.
2: Dankjewel.
0: Doei.
1: De vergeten plaat.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig. Maar draaide ik me om. Zonder na te denken.

Uit de jaren 80, wat dom hoorde je van drukwerken daarvoor. The Cure of Forest, ja, die werd eind 1979 uitgebracht, maar was een hit in 1980. Dus dan gaan we dat gewoon toerekenen aan dat jaar. Nu de tipperade. Robert Palmer staat in de tipperade van 18 juli 1979... met Bad Case of Loving You op nummer 6, afkomstig van 13.

0: Robert Palmer, Bad Case of Loving You in de tipparade dus. Ja, mooi plaat. Blijft goed om te draaien. Mooi radioplaatje inderdaad. Ah, daar is hij weer.
1: Een kwestie van rock and roll.
0: Hoe zagen de schooldagen in de jaren 50 en begin jaren 60 eruit? Nou, Chuck Berry die gaat het vertellen. Open the

0: Chuck Berry in de School Days. Hij noemde ook heel rock'n'roll in dat nummer. Of dat bezong hij eigenlijk. En dat is van Garland Jeffries ook een hit geworden, waarin hij allerlei artiesten bezingt die rock'n'roll hebben gemaakt.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
14: Het is machtig mooi, man!
13: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
14: Je komt de leukste luidjes tegen.
13: Een praatje maakt je dag.
15: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
16: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
16: Social Deal deals die je niet mag missen.
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
19: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
18: Nog niet helemaal dus.
19: Tja, die administratie. Toevallig tips?
18: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
19: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
18: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
20: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
22: Hoppa!
21: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: Drie sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
23: You know what? This fella's got a right nice voice.
11: Radio Oost. Toppers van toen en nu.
24: Thuis in Overijssel.
25: Back in time on the sounds of the nation, it's the Clash Back.

0: Loonstra.
1: Een van de vele solo hits voor Pete Townshend van The Who. Wie The Who, Face to Face. Uit de jaren 80 dus, hoorde je aan het begin van het laatste uur toppers van toen. En nu met ja, een overzicht van de herschreven hitparade van 18 juli 1979. Hij wijkt weer behoorlijk af van de reguliere hitparade. Maar goed, dat ga je zo meteen allemaal horen. Welke herinneringen heb je aan de zomer van 1979? Nou, Corina Beres uit Zwartsluis bijvoorbeeld zegt van ik was 11 jaar... en eigenlijk het laatste jaar van mijn kind zijn. Daarna kwam de puberteit. Tony uit Luttenberg zegt van ik was toen 1 jaar getrouwd. Els uit Haren, Groningen, voorbereiding voor ons huwelijk. Dat was in oktober van dat jaar. Thea Olde-Hendrikman uit Borne, de bruiloft van mijn zus. Of van een zus, moet ik zeggen. Michelle uit Enschede op vakantie in Anvo aan het Gardameer in Italië. Bernadette Voortman uit Dedemsvaart, lagere school. Het was een onbezorgde, geweldige lagere schooltijd. Mooie muziek en wat wil je nog meer? Truus uit Hengelvelde zegt van toen was ik zwanger van mijn eerste kind. En Hilbert uit Friseveen, herstellen van een bromfietsongeluk. Maar gelukkig rijbewijs en mijn eerste auto had ik, het was een Fiat 131. Meer herinneringen hoor je inderdaad in dit uur van de toppers van toen. En ook Stefan Klein-Koerkamp nog steeds vanaf het trein van de Zwarte Cross gaat zich melden.
0: Toppers van toen en nu. Radio
1: Oost. En uiteraard nog een voorbeeld.
2: Een kwestie van rock'n'roll.

0: Heerlijk. Jean Vincent en C. Mama. Zometeen dus de herschreven hipparade. En Gert Vaarnoot uit Beekbergen zegt: het was moeilijk kiezen deze keer. Zoveel mooie en goede muziek staat in een hitlijst. Nou, mooi om te horen. Hans Dijkstra uit Enschede. Vakantie met vrienden in Heimbach. Met een lekker tent. Ik heb het over de herinneringen aan de zomer van 1979... die de mensen via de Facebookpagina hebben ingestuurd. En Frans Winkelhuis uit Sint-Isidorushoeve zegt: afzwaaien, militaire dienstplicht. Gelben Hilbrink, het is Hengelo. Ik was nog niet geboren, dus ik herinner me niks. Nee, dat is logisch. Nettie Hoffert, reizen onze eerste zomer in het nieuwe huis in Soetermeer. Hein Scheffer uit Olst, de eerste vakantie samen met mijn vrouw Ria. Dat was toen nog mijn vriendin. En mijn vriend Henk ging trouwens ook mee. En Jan H. uit Marienheim tot slot, die zegt: vakantie in Oostenrijk en in Italië. Er zijn nog meer herinneringen die ik ga delen met je het komend uur. Ja, daar gaat hij dan, inderdaad. De herschreven hitparade van 18 juli 1979. Roxy Music, Dance Away staat op 10.
1: De herschreven top 10 van 1979, nummer 10.

0: Britse band, het is het eigenlijk uit 1979. Robin Scott is de echte naam en zijn artiestennaam M en popmuziek. En in de videoclip van het nummer was M verkleed als een geheim agent en er waren twee zangeressen te zien. Zeker. Hij schreef Hipparade op nummer 9. Ja, nu op 9 en toen op 31. En daarvoor Roxy Music en Dance Away. Nu op 10 en toen ook op een 10e plek. Dus ja, dat hebben ze aardig gehoopt, zou je kunnen zeggen. Even kijken naar de herinneringen van toen, van 18 juli 1979. De zomer van 1979. Wat waren jouw herinneringen? Janko Rabbinga uit Nieuw-Leuzen. Begin van mijn brommer- en uitgaanstijd. Veel met kameraden op pad. Mathilda uit Kampen. Ik was 9 jaar in een Zuid-Hollands dorp. Midden in de polder van het Lage Land. En ik was toen groot fan van ABBA. Ik maakte dansvoorstellingen op liedjes van ABBA. 3 stoelen voor het publiek. Altijd uitverkocht. Bijvoorbeeld Voulez-vous deed ik heel goed. Nou, leuk. Tony Luttenberg die heeft even een... die zegt, ik was niet 1 jaar getrouwd, maar 4 jaar getrouwd. Nou, bij deze regen zit Tony. En René uit Rijzen tot slot, we gingen verhuizen. Dank voor alle herinneringen aan de zomer van 1979. En wij gaan door met...
1: Nummer 8.

0: Breakfast in America van Supertramp. Ja, die Amerikaanse ontbijtjes, Engels ontbijtjes, ja, die vind ik altijd wel lekker hoor. Gebakken ei met een beetje spek erbij. Het is niet gezond, maar wel lekker. Op nummer 7 in de herschreven hitparade, dus nu op nummer 7. Toen op nummer 16. En daarvoor de Police, Roxanne. In de herschreven hitparade op 8. En toen op nummer 26. Ja, dat ligt aardig ver buiten elkaar. Straks hebben we nog even Stefan Klein-Koerkamp vanaf de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Nu eerst door met
1: nummer 6.

0: Dr. Hoek, When You're in Love with a Beautiful Woman. Nu op 5, toen op nummer 27. En daarvoor de Weekend Love van de Golden Earring. Toen op nummer 3 en nu op nummer 6.
1: De Zwarte Cross.
0: Zeker, en dat is nog steeds Stefan Klein-Koerkamp vanaf de Zwarte Cross. Wat hoor ik nu op de achtergrond, Stefan?
2: Ja, wat hoor je niet op de achtergrond, kun je beter vragen, Oene. Het is één grote cacophonie. Waar je ook loopt, komt de muziek uit de tent. En ik was eigenlijk bij de megatent gaan staan. Dat is, nou ja, de naam doet al vermoeden, een enorme tent. Want daar staat Overijssels trots, durf ik wel te zeggen. De Paceshifters, die spelen daar.
0: Oh, toen viel die weg. Nou, probeer nog even weer verbinding te zoeken. Tijdens de plaat, die staat op...
3: Nummer 4.

0: Thema uit de film The Deer Hunter, The Shadows, hoorde je nu op 4. Toen stond hij op nummer 1 in hitparade.
1: De Zwarte Cross.
0: Een nieuwe verbinding met Stefan Kleinkoek vanaf de Zwarte Cross. Ja, je was bezig om te zeggen van welke geluiden hoor je niet. Nou ja, wat hoor je dan niet?
2: Nou ja, je hoorde dus wel, Oene, de Paceshifters. Die staan hier in de megatent, een hele grote tent. En die spelen hun Nirvana coverset. En de Paceshifters komen natuurlijk uit Weijen. En volgens mij is mijn verbinding weg. Of ben ik er nog?
0: Je bent er nog steeds. Ja, je kan je gang gaan.
2: Oh, gelukkig. Ja, we hadden even afgesproken van niet meer van de plek komen. Dan komen de mensen vanzelf bij je. En ja, ze staan echt in rijen van twee, staan ze. Dus,
0: En toen was de verbinding weer weg. Oh jongens, wat jammer. Nou, ja, het is even die anders. We gaan het nog een keer proberen. Zeker. Na...

0: Nou, voordat ABBA ook daadwerkelijk gaat zingen, nog even weer terug, want de verbinding is hersteld. Stefan!
1: Ja, hallo! Ja, ik had hier dus iemand bij me staan, Oene, en die vertelde hoe fantastisch het was.
2: Ja, hallo! Hij zegt mega! Dit is een uitje, daar zeg je echt u tegen. En iedereen moet hier gewoon heen komen. Het is echt zo gezellig, het is echt fantastisch. Het meest mooie weekendje van het jaar.
1: Goed, ik denk echt dat jij een stoorzender bent, want mijn verbinding knalt er weer uit. Ja, je vat het niet persoonlijk op.
2: Misschien komt het op een stem, die ben ik ook kwijt.
1: Ja, dat zou ook wel kunnen inderdaad.
0: Nou, je bent nog een luid en duidelijk te horen hoor, Stefan.
1: Oh, ik ben nog luid. Dus ja. Deze lieftallige jonge dame was wel gewoon te horen.
0: Ja hoor, zeker.
1: Oh, gelukkig, gelukkig. Nou, volgende.
2: Ja.
1: Oh, dan lopen ze denk ik allemaal door.
0: Dat ga je krijgen,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja. Ja, dat krijg je dan. Dag, dag, fijne dag, fijne dag.
0: Hey Stefan, je bent okay. Een... Je bent
1: een...
0: Oh, hallo.
1: Je bent
0: een...
2: Rappeltje rijden!
1: Oké. Okay. Ja, zeg het eens, Oene.
0: Ja, je bent er nu een paar dagen. Wat was voor jou tot nog toe het hoogtepunt?
1: Ik ben donderdag heel even geweest. En ik was er dus vandaag. Ik heb vanmiddag Barbie gezien. Bandje uit Haarlem, Luttenberg, Nijverdal. Dit was erg goed. En voor de rest heb ik nog niet zo heel erg veel kunnen zien, helaas. Dus ik zet al mijn geld op vanavond. Dan moet het gaan gebeuren hier.
0: Ja, want wat is er dan vanavond?
1: Nou ja, dan gaat de camera in de auto. En dan gaan we met een zak vol munten gaan we het echt ervaren.
0: Ja, je blijft ook slapen of niet?
1: Ja, dat is wel het idee. Ja. We slapen op de camping hier. En dan morgen hebben we nog een interviewtje met Max van de Boele Potaten. Ik weet niet of je die nog kunt herinneren.
0: Zeker, zeker.
1: De Regio Songfestival deelnemer. Die maakt hier Zwarte Cross Radio. Dus die ga ik morgen nog even interviewen. En we dompelen ons onder. En wat ik zeg, de P-shifters hier, die hebben het tentje mooi vol. Dat knalt er best op, moet ik zeggen.
0: Nou, ga lekker genieten. We zien jouw beelden op TV Oost. En dank voor je bijdrage in ieder geval vandaag.
1: Ja, en mooi dat de verbinding is blijven staan.
0: Zeker, helemaal goed. Dag Stefan.

Nummer 2 in de herschreven hitparade. I Was Made For Loving You van Kiss. Toen op nummer 4. En daarvoor op 3. Abba, Foudez-vous. Op 3 dus. En toen op nummer 23. Dus dat is wel aardig uit elkaar, zou je kunnen zeggen. Ja, eigenlijk de hele middag, of de hele tijd vanaf donderdagmorgen 10 uur... stond deze al op...

0: Bright Eyes op nummer 1 in de hitparade, de herschreven hitparade van 18 juli 1979. En toen, destijds in 1979, stond hij op nummer 8 met dit nummer. Tot zover deze aflevering van de Toppers van toen. En nu vanaf aanstaande donderdag kun je, ja, kun herschrijven, de hitparade van 25 juli 1970. Ja. Gewoon de site goed in de gaten houden. Straks na 6 uur non-stop muziek tot 11 uur. Daarna met het oog op morgen. Gezorgd door de collega's van de Nederlandse Omroepstichting. En tussen 12 en 8 uur is dan weer tijd voor non-stop muziek. Ik wens je een prettig weekend. Wat dit programma betreft graag tot volgende week zaterdag tussen 2 en 6 uur. En door het heen gaan.
1: Nou, dat was het weer.
2: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan. Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
10: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Seixas en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
15: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
16: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
15: Nog niet helemaal dus.
16: Tja, die administratie. Toevallig tips?
15: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
16: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
15: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
17: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
18: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
19: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
18: Verwen jij je maar.
19: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
18: Waarmee?
19: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
18: Ja, ik voel hem.
20: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
17: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
11: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
1: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan Sass en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
4: Het is machtig mooi, man.
3: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
4: Je komt de leukste luidjes tegen.
5: Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: altijd nieuwe muziek uit Overijssel in de Spotlight.
1: Deze week Kenny Dam, Find My Way.
0: Dit is
2: I went my life in crooked lines.
0: De Nieuwe Oogst.

0: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als 2e voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
5: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man!
8: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
9: Je komt de leukste luidjes tegen.
10: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna 0,5 seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
6: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
8: Het is machtig mooi, man!
7: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
8: Je komt de leukste luidjes tegen.
7: Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump, wat hem betreft, niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: zijn is dan alles wat ik wil.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Overal verkrijgbaar. NPO Radio 1.
3: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sulyok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sulyok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sulyok aan om op te stappen. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. Maar president Trump liet eerder ook al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voeren de afgelopen week meerdere luchtaanvallen uit. Vrachtwagens mogen sinds vanmiddag niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. En gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e... voor de Fransman Sexas en de Deen Vingegaard. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen, ook in de ochtend, lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan nog ANWB verkeersinformatie op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Amsterdam Sloten en Hoofddorp Zuid is een ongeluk gebeurd. Het verkeer moet daar over de parallelrijbaan en dat veroorzaakt zo'n 5 kilometer file en ruim 10 minuten vertraging. Dit was de verkeersinformatie.
4: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: Vanmorgen was ik even in het Mauritshuis voor foto's van Stefan van Vleteren in gesprek met Rembrandt en Breugel, toen ik van achter een raam opeens op slechts een paar meter van het torentje stond. Voor mijn neus een dichtgemetseld raam in de torenwand, maar met een spiegel op een lange stok zou je theoretisch gezien door de ramen bij Jette naar binnen kunnen kijken. Nou, ik ken geen land ter wereld waar de regeringsleider zo klein behuist, knus, dicht op zijn burgers zit. Nou, zo bezien is Nederland gewoon een fijn, pretentieloos en kneuterig land. Goedenavond en welkom bij het Oog op zaterdag. De dag voor de WK-finale kijken we terug op het toernooi dat alles moest overtreffen. En dat doen we met Financial Times-columnist Simon Cooper. CDU-kopstuk Jens Spaan die moest vandaag aftreden omdat hij in weerwil van zijn politieke standpunt zelf een kind van een draagmoeder heeft. Italië nam deze week een wet aan die vrouwen en kinderen van maffiafamilies moet helpen te breken met hun gewelddadige families. Gabriella Aderes, half Siciliaans en podcastmaker, en legt uit wat deze wet teweeg brengt. En Robert-Jan Henkes maakte een wervelende vertaling van het rijmverhaal The Snare van Lewis Carroll. En die kent u van Alice in Wonderland. Straks vertelt hij over het absurdistische verhaal van De Sneer. De Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem is per direct afgesloten voor vrachtverkeer. Uit onderzoek is gebleken dat de stalen constructie niet veilig is. Adrie de Groot is directeur netwerkmanagement van Rijkswaterstaat. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Meneer de Groot, waarom is die brug per direct afgesloten?
3: Nou, uit onderzoek is gebleken dat wij in de boog plekken hebben waar het staal niet voldoende sterk is, niet voldoende dik is. Of nee, eigenlijk niet voldoende sterk is. En dat zorgt dat daar de brug zou kunnen vervormen, of de boog zou kunnen vervormen. En dat levert een gevaarlijke situatie op. En daarom hebben wij het vrachtverkeer eraf gehaald, omdat die voor de grootste belasting op de brug zorgt.
2: Ja, 10 jaar geleden werd die brug ook al een keer afgesloten. Was dat toen hetzelfde probleem?
3: Nee, dat was een probleem onderkant van de brug. Daar zaten toen haarscheurtjes. En die hebben we destijds met stalen platen opgelost.
2: Oh ja, en het vakantieverkeer dat nu op weg naar het zuiden gaat, kan dat de komende dagen wel veilig over die brug?
3: Personenverkeer kan helemaal veilig over de brug heen.
2: Ja, en de brug is wel een belangrijk logistiek knooppunt ook. Heeft u enig idee hoe lang dit gaat duren?
3: Nou, wij zijn aan het onderzoeken welke oplossing we hier eventueel voor zouden kunnen bedenken en toepassen. Of dat we eventueel blijvende gebruiksbeperkingen moeten toepassen. Die onderzoeken lopen en daarom kan ik nog niet zeggen wanneer we met de maatregelen verder kunnen.
2: Oké, Adrie de Groot, dank u wel. Dan het andere nieuws van vandaag.
1: Zaterdag 18 juli.
4: Ik vind het wel heel eng. Ja, doodeng.
2: Bewoners in een Haagse woonwijk zijn zich rotgeschrokken na de ontdekking van een groot drugslab. Niemand had een vermoeden.
5: Ik dacht dat het altijd gewoon een leuk gebouw was, maar het was dus eigenlijk een heel groot drugspand.
2: De boel had er zomaar kunnen ontploffen.
6: Het is gewoon de gekte dat iemand dat in een woonwijk kan doen en zonder geweten. Of ik weet niet of ze dat zonder geweten doen, maar ze doen dat wel.
2: Deze man is er juist zeker van dat ze geen geweten hebben.
7: Het zijn leegschedels. Het is gewoon verschrikkelijk.
2: De explosieve dienst is bezig de boel op te ruimen en de bewoners moeten intussen ergens anders heen.
4: Maar we hebben alles bij ons, dus we hebben tandenborstel, onderbroekje en een t-shirt om te slapen.
2: Het lab zal vlug ontmanteld zijn, maar toch.
6: Ik heb het nog niet helemaal verwerkt, hoor.
2: Verder met het WK-voetbal in Noord-Amerika. FIFA-baas Gianni Infantino richtte zich tot de Amerikaanse president Trump.
8: You don't need people to compliment you, Mr. President.
2: Complimenten voor Trump zijn dus niet nodig, maar ja, hij doet het dan toch?
8: This World Cup would not have been such an incredible success without you.
2: Ja, wat Infantino kan, kan Trump ook.
9: I want to thank Gianni, this guy.
10: Once again, I want to thank Gianni. Thank you very much. Great job you did. Our great FIFA president, Gianni Infantino. There's nobody like him, actually. Very few.
2: En ook het toernooi zelf werd geëvalueerd. Eerst door Infantino.
11: It is the greatest human, social and cultural event that mankind has ever witnessed and seen. And for this, I thank you very much, Mr. President.
2: Kijken of Trump daar nog overheen kan.
12: One of the all-time greatest, the most successful sporting event maybe in the history of the world. This has been far beyond a sporting event.
2: Trump is zo tevreden dat hij nog een suggestie heeft.
12: What we should do is you should choose the United States of America again. This time we'll leave Mexico and Canada out.
2: En dan fooie in de horeca. Dat kan steeds vaker via een betaalautomaat. Als consument kun je dan klikken op hoeveel procent fooie wilt geven. Maar niet iedereen ziet dat zitten.
13: Omdat je ermee overrompeld wordt van heel fooi, wacht even. Mag ik dat zelf beslissen?
2: Voor de duidelijkheid, je kunt ook aanklikken dat je geen fooi geeft.
14: Ik heb gedrukt op geen fooi. Zo'n kopje koffie met een stukje gebak. Vind ik dat niet zo nodig eigenlijk.
2: We sluiten af met het Nederlands kampioenschap Grunten dat op dit moment bezig is. Grunten is een manier van zingen in de hardrock. En iedereen kan het leren.
15: Als je een tiener vraagt om de afwas even te doen of de vaatwas even uit te ruimen, dan doen ze dit.
2: Beginnen met zuchten dus. En daarna experimenteer je een beetje met klankverschillen. Vervolgens ga je zingen en zoals gezegd, echt iedereen kan het.
16: Ik ben Overhuiben en ik hou van grunten. Children
1: of hope. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Children of
2: Light. Een kind krijgen via een draagmoeder is in Duitsland illegaal. Toch werd CDU-fractievoorzitter Jens Spahn zelf wel vader via een draagmoeder in het buitenland. Door de commotie die daarop ontstond, moest Spahn vandaag opstappen. Wiebke Pitlik van het Duitsland Instituut zit hier in de studio. Goedenavond, Wiebke.
17: Goedenavond.
2: Ja, wat heeft Jens Spahn precies gedaan?
17: Nou, hij heeft dus met zijn man is hij naar Amerika gegaan en heeft daar via een Amerikaanse draagmoeder een kind gekregen. En dat heeft hij woensdag aangekondigd. Of eigenlijk zijn partner heeft dat aangekondigd via social media.
2: En hebben ze daarvoor betaald?
17: Ja, daar hebben ze zeker voor betaald. Dat zit rond 100.000 tot 200.000 euro zijn die kosten wel.
2: Dus... Ja, nu is een kind krijgen via draagmoederschap in Duitsland illegaal. Spahn en zijn partij, de CDU, hebben zich daar altijd heel scherp tegen uitgesproken. Waarom is die partij erop tegen?
17: Ja, de CDU is, dat zijn natuurlijk de christendemocraten. Dus de katholieke kerk, Spahn is katholiek. En de katholieke kerk heeft dit jaar nog gezegd dat ze daar wereldwijd eigenlijk tegen zijn, tegen draagmoederschap. Dus in die zin volgt hij de leer.
2: Ja.
17: Of volgt zijn partij de leer. En de partij heeft nog dit jaar ook uitgesproken op het partijcongres dat ze echt niet willen tornen aan dat verbod. Want ze zien ethische, juridische en praktische bezwaren. Ze zijn bang voor uitbuiting, misbruik en gezondheidsrisico's.
2: Ja, en hoe heeft die partij dan gereageerd op dit nieuws van Spahn?
17: Nou, dat sloeg in als een bom. Dus woensdag werd het bekend. Spahn is nog in Amerika, heeft zich verder ook niet gemeld. En in de partij ontstond ontzettend veel onrust. Want het gaat eigenlijk al heel slecht met zowel de CDU als de Duitse regering, hè, waar de CDU deel van uitmaakt. En dit is natuurlijk een knauw voor de geloofwaardigheid. Dus er waren echt partijvoorzitters, dus deelstaatvoorzitters en op regionaal niveau CDU'ers die vonden dat hij moest aftreden.
2: Ja,
17: en dat, ja, die spanning bouwde op de afgelopen dagen.
2: Merz zal niet blij zijn geweest.
17: Nee.
2: Heeft hij gereageerd?
17: Duitse media hebben gezegd dat Merz zelf zijn aftreden heeft gevraagd eigenlijk. Dus die heeft Spahn opgebeld, gezegd dat hij moet terugtreden. En hij heeft gereageerd dat het onvermijdelijk was. Omdat de geloofwaardigheid aangetast was. En dat hij daarmee ook de partijschade berokkend.
2: Ja, nu was het niet de eerste crisis voor deze politicus, hè? Want wat is er eerder voorgevallen?
17: Spahn staat er eigenlijk onbekend dat hij affaire op affaire kan stapelen en het allemaal van hem afglijdt. Dus tot nu toe leek het er eigenlijk op dat hem niks werd aangerekend, of althans dat hij daar niet over viel. Hij is minister van Gezondheid geweest in coronatijd. En toen heeft hij enorm geblunderd met mondkapjes aanschaffen. Hij heeft daarbij ook het bedrijf van zijn man ingezet. Hij heeft een bevriend bedrijf met de coördinatie, de opdracht voor de coördinatie gegeven. En dat bedrijf bakte er niks van. Dus het is met die mondkapjes in Duitsland heel erg misgelopen. Dat heeft ook miljarden gekost uiteindelijk. Daar lopen nog steeds rechtszaken over van bedrijven die nog geld van de overheid menen te krijgen. Dus dat is wel een van zijn grootste fouten geweest. Waar hij ook inderdaad shady deals had. In dezelfde periode heeft hij een villa aangeschaft in Berlijn. Met een financiering, dat was een villa van 4 miljoen ongeveer. En met ook een schimmige financiering via zijn bank in het Münsterland, waar hij vandaan komt, wat net hier over de grens is. Hè.
2: Maar dit heeft allemaal geen gevolgen gehad voor zijn politieke carrière, blijkbaar.
17: Nee, daar is hij steeds eigenlijk zo doorheen gewandeld.
2: Mee weggekomen.
17: Ja, mee weggekomen.
2: En is het voor de partij een verlies? Gaat er nou een hele goede fractievoorzitter verloren?
17: Nou, er was het laatste jaar ook wel veel kritiek op hem, op zijn politieke handwerk eigenlijk. Want de fractie was niet altijd op één lijn. En dat is natuurlijk eigenlijk de taak van een fractievoorzitter, dat hij de fractie op één lijn houdt. Maar er waren situaties waar de bondsdagleden als kikkers eigenlijk alle kanten op sprongen uit zijn fractie. En dus dat wordt hem wel verweten. Er wordt wel gezegd, ook door coalitiepartner SPD, daar klinkt dat ook wel, dat hij wel een erg goede onderhandelaar was. Hij heeft veel grote onderhandelingen over de vorming van deze regering bijvoorbeeld gevoerd voor de partij. Dus ja, het is wel iemand, hij zit al meer dan 20 jaar in de Bondsdag. Het is wel iemand met heel veel ervaring. En ook na Merz de machtigste man binnen de partij. Dus het is wel een verlies. Alleen bij het publiek was er ook erg veel kritiek op hem.
2: Ja, maar hij had dus veel macht. Maar nu is er dus ook heel erg veel. Dit is ook een hele slechte PR natuurlijk voor het CDU. Hè?
17: Ja.
2: Want hoe staat die partij er nu voor?
17: Nou, dramatisch eigenlijk. Er wordt al ook binnen de partij gesproken van, mogen wij ons eigenlijk nog wel een volkspartij noemen? Want ze staan op rond 20%. En deze regering krijgt heel weinig waardering. En dat is morgen heeft kanselier Merz een televisieinterview. En er wordt ook wel gezegd van, nou ja, dat was misschien ook wel de reden dat vandaag de knoop al is doorgehakt. Ja. Dat hij zal dat morgen ook moeten uitleggen in dat interview waarschijnlijk. Maar ze proberen het zo snel mogelijk dit thema van tafel te krijgen. Ook omdat het juist voor de CDU zijn deze thema's, eigenlijk de ethische thema's in de politiek, zijn heel belangrijk. Het is eigenlijk de kern van de partij, wat ze onderscheidt van de andere partijen. En daar mogen ze eigenlijk niet op geloofwaardigheid inboeten.
2: Nee, en het komt natuurlijk op een vervelend moment, want na de zomer zijn er belangrijke deelstaatverkiezingen.
17: Ja.
2: De AfD lijkt het heel goed te gaan doen. Gaat het CDU nu met razende vaart op zoek naar een nieuwe fractievoorzitter? Of is die al bekend?
17: Ja, Merz heeft al gezegd dat hij dat nog deze maand wil regelen. En dat betekent, want ze waren eigenlijk al allemaal op vakantie vertrokken. Het zomerreces was al begonnen. En, maar Merz heeft maandag is er een vergadering van de partij. En dan misschien wordt dat maandag zelfs al bekend. Of in ieder geval zal het deze week, komende week, moet dat wel duidelijk worden wie de opvolger wordt.
2: Ja. Nou, dankjewel. Wiebke Pitlik van het Duitsland Instituut.
17: Graag gedaan.

0: Il cielo in una stanza van Mina. In Italië is deze week een nieuwe wet aangenomen die Liberi di Scegliere heet. En die wet om vrij te kiezen moet het vrouwen en kinderen van maffiabazen makkelijker maken om met hun eigen familie te breken. Gabriella Ader is maker van meerdere podcastseries over de maffia en zelf half Siciliaans. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, Gabriella, wat is dit voor wet?
1: Ja, dit is een wet, zoals je al zei, die het eigenlijk makkelijker maakt. Die meer juridische handvatten geeft voor magistraten om kwetsbare jongeren weg te halen bij hun familie. En ook vrouwen uit die families. In de hoop eigenlijk dat ze op die manier makkelijker ook de maffia kunnen ontmantelen. En tegelijkertijd ook die kinderen eigenlijk weghalen uit die giftige omgeving. Omdat je heel vaak ziet dat in een maffia die criminaliteit overgebracht wordt op generaties.
0: Ja, maar je zegt die kinderen weghalen dan uit die familie. Ik kan me voorstellen dat dat op papier makkelijk lijkt. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Staat dan op een gegeven moment de politie op de deur met een dwangbevel om de kinderen mee te nemen van de lokale maffiabaas? Of hoe gaat dat?
1: Nee. Het is trouwens wel heftig, hè? Ik bedoel, we praten er vrij makkelijk over. Maar het is ook iets waar heel veel tijd overheen gaat. Wat je ziet is dat meestal de procureurs hebben families natuurlijk op het oog. En dan worden die families afgetapt met gesprekken, tijdens gesprekken. En dan op een gegeven moment dan worden verdachten worden naar het politiebureau gebracht. En dan gaan ze proberen te praten. Dus ze praten ook op de vaders in. Maar met name op moeders van breng je kinderen hier naartoe. Zorg ervoor dat zij wel eigenlijk gered kunnen worden, jullie kinderen. Moet er natuurlijk ook toestemming gegeven worden door die moeders. En anders dan gaat er gewoon een enorme lobby aan de grondslag.
0: Hoe bedoel je een lobby?
1: Een lobby natuurlijk toch bij die moeders van alsjeblieft breng je kinderen hier.
0: Ja.
1: En zorg ervoor dat zij dat zij door ons in pleeggezinnen geplaatst kunnen worden of eventueel te huizen. Of dat jullie zelf met die kinderen naar een andere plek gaan. Hè. Ze krijgen een nieuwe identiteit, krijgen ze geld om naar school te gaan, om te studeren. Dus dat is niet dat er zomaar even iemand, een politieagent, voor de deur staat.
0: Nee, maar het is inderdaad dus heel ingrijpend. Die vrouwen en kinderen proberen weg bij die familie te halen. Zijn er al gevallen bekend en loopt dat dan altijd goed af?
1: Ja, want kijk, die wet is nu aangenomen. Maar al in 2012 was dan de voorzitter van de kinderrechtbank in Zuid-Italië heeft al een pilot gestart. En dat was dus al langere tijd geleden. En dat is dusdanig goed gegaan destijds dat ze ook op Sicilië en ook in Napels soortgelijke pilots zijn gestart. En toen is dat wat ze dan noemen een rechtbankpraktijk geworden. Dus dat is eigenlijk iets letterlijk in de praktijk brengen vanuit de rechtbank. En dat is dus dan goed gegaan dat ze in ieder geval iets van, ik zeg iets van 200 kinderen en een stuk of 40 vrouwen al succesvol weggehaald hebben. En daarvan schijnt iets van 80% geen misdrijven meer gepleegd te hebben.
0: Oké, en je hebt ook verschillende podcastseries gemaakt over de maffia. Ook dus over de positie van vrouwen.
1: Ja.
0: Die binnen de 'Ndrangheta in Calabria. Wat is hun rol en die vrouwen? Want je hoort eigenlijk altijd niet dat het alleen maar de maffiabazen, dat dat gewoon van die grote mannen zijn. Maar spelen die vrouwen ook een rol of zijn zij vooral slachtoffer?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het is tweeledig. Ze zijn het eigenlijk allebei. Kijk, je moet je voorstellen dat

0: met name de Drangheta, dat is een ontzettend gesloten gemeenschap. Heel conservatief. Meer dan op Sicilië of in Napels. En je ziet dat daar jonge meisjes van 16, 17, 18... die worden echt nog uitgehuwelijkd aan andere maffiazonen, maar zo te noemen. Dus ze zijn in die zin ook slachtoffers. Maar wat er vervolgens vaak gebeurt, is dat zij ook hand- en spandiensten moeten doen. En als hun mannen of hun zoons in de gevangenis terechtkomen, dat zij de honneurs waarnemen. Dus aan de ene kant zijn ze slachtoffers, want ze mogen vaak ook niet studeren. Nou, eigenlijk nooit. Ze mogen niet studeren, ze worden gedwongen om met iemand te trouwen. Maar goed, tegelijkertijd plegen zij ook misdrijven.
1: Ja, dus zij ontkomen ook niet aan deelname aan zo'n drugskartel.
0: Ja, klopt. Het is gewoon heel moeilijk om daaruit te komen. Dat is precies wat met deze wet wel wordt gepoogd te doen. Namelijk, is er een manier om eigenlijk die ketting te doorbreken, namelijk vrouwen en kinderen weg te halen.
1: Ja. Je bent zelf ook half Siciliaans. Heb je zelf wel eens met de maffia te maken gehad?
0: Nou, nee, niet per se. Het is ook niet dat je ze op elke straathoek tegenkomt op Sicilië. Ja, er zijn wijken in Palermo waar ik wel eens ben geweest en waar ik wel eens een begrafenisstoet heb gezien, dat soort dingen. Maar nee, gelukkig heb ik in het dagelijks leven daar niet zoveel mee te maken.
1: Nee. In Italië heb je ook al een andere wet, de wet 401 bis. Mm-hmm. Dat is een wet die het strenger straffen van mafiosi mogelijk maakt. Die onlosmakelijk verbonden is die wet met Giovanni Falcone, de rechter die later is vermoord. Dat weten we allemaal nog wel. Maar wie zit er achter deze nieuwe wet?
0: Ja, het is trouwens 413 bis. Maar achter deze nieuwe wet, daar zit dus die voorzitter van de kinderrechter. Van de rechtbank voor minderjarigen, moet ik het even goed zeggen. En dat is Roberto Di Bello. En hij is degene die dit heeft geïmplementeerd. En hij is momenteel ook voorzitter van de minderjarige rechtbank, maar dan in Catania, dus op Sicilië. En hij is eigenlijk de katalysator van dit alles.
1: Ja, en zie je hem als een soort nieuwe Falcone?
0: Nou, zijn rol is natuurlijk echt wel anders. Ik denk dat hij zeker wel een soort crime fighter is. Maar hij richt zich echt op de jongeren. In samenwerking met andere magistraten die misschien veel doelbewuster natuurlijk die maffia-clans aanpakken, is hij er toch vooral voor om de jongeren te helpen.
1: Ja, nu heb ik jouw podcast geluisterd en daar zitten ook verhalen in over vrouwen die al met dat programma uit hun familie zijn gehaald. Er zijn ook voorbeelden van vrouwen met wie het helemaal niet goed afloopt.
0: Nee, klopt. Ja, er zijn een paar hele bekende verhalen op Sicilië. Een hele bekende is Maria Concetta Cacciola. En zij moet op een gegeven moment van haar familie wordt ze heel erg onder druk gezet. Van kom terug met de kinderen. Want zij was dus met hulp van de politie en justitie was zij vertrokken. En ze is teruggegaan. Toen is ze zoutzuur moeten drinken.
1: Ja.
0: Van haar eigen ouders. Dus nee, dat is niet goed afgelopen.
1: Ja, dus het is echt niet zonder risico voor deze vrouwen.
0: Nee, absoluut niet. En daarom is deze wet ook zo belangrijk. Want die wet zorgt ervoor dat ze veel makkelijker een nieuwe identiteit kunnen aannemen. En dat er dus financiering voor hen komt. Want het gaat echt om miljoenen wat er nu ingestoken wordt. Ja. Zodat ze kunnen studeren en een leven kunnen opbouwen ver weg van hun familie.
1: Ja, want dat vroeg ik mij af. Is het überhaupt mogelijk om undercover of in een nieuw leven genoeg weg van die familie? Want die maffiafamilies die zinnen op wraak.
0: Ja, tuurlijk. Ja, dat blijft natuurlijk lastig. Maar dat gaat net zo goed voor al die spijt op tante, die pentiti die Italië kent. Het blijft gevaarlijk en moeilijk. En er is ook een heel ander bekend verhaal in Italië, Lea Garofalo. En het is haar gelukt om heel lang weg te zijn met haar dochter, met een nieuwe identiteit. En uiteindelijk heeft haar ex-man haar toch op een of andere manier ervan overtuigd om in ieder geval weer eens op bezoek te komen. En ook dat is haar fataal geworden.
1: Ja. En is deze nieuwe aanpak, is dat een mogelijkheid om echt de aanwas van nieuwe gangsters af te snijden? Want ja, ik bedoel, de bestrijding van de maffia is intussen zo oud als de maffia zelf.
0: Ja, alleen dat is nu de laatste jaren gaande. Dat is ook een procureur die ik heb gesproken, die zaak die ik net noemde ook heeft gedraaid. Zij denken nu de laatste jaren van, om nou echt die maffia, in ieder geval de nieuwe generatie mafiosi, om dat tegen te gaan, moet je gewoon bij de moeders en bij de kinderen zijn. En ja, het zal niet alles oplossen, maar het is natuurlijk wel een hele goede gedachtegang en een goede oefening om in ieder geval daar waar de wortels eigenlijk te beginnen. Want ja, het blijft gewoon zo dat de maffia, met name die in 'Ndrangheta in Calabria, dat die heel erg een familiehiërarchie heeft, een familiestructuur heeft met de grote baas. En daaronder komen neven, zoons, broers, et cetera. Dus het is zo gebouwd op de familie.
1: Ja. En heeft Italië, de bevolking of misschien ook de politiek, de verwachting of de hoop dat dit echt de maffia een flinke slag kan toebrengen?
0: Nou, je ziet ook, hè, je hebt natuurlijk in de jaren 90 heb je dat op Sicilië gezien, dat de staat heel hard heeft opgetreden tegen de Cosa Nostra, met name hè, rondom die moord van die twee rechters, Falcone en Borsellino. En je ziet nu dat eigenlijk hetzelfde gaande is in Calabria, bij de 'Ndrangheta. Het is ook van die grote processen, hè, waarbij je 300, 400 verdachten in één keer van die kooien ziet zitten. En die gewoon met grote processen worden in ieder geval voor de rechter komen. En dat zijn dus ook heel vaak neven, zoons, et cetera. Dus ik kan me voorstellen dat dit wel weer een nieuwe stap is. Al is die dus wel een aantal jaar gaande. Maar ja, de Senaat heeft ook echt met volle overtuiging voorgestemd, unaniem. Dus ja, ik neem aan dat ze erin geloven.
1: Oké, nou, we gaan het zien. Dankjewel, Gabriella Ader.
0: Ja, bedankt.

0: De nieuwe single van Tangerine, Work for That Love. Op dit moment spelen Engeland en Frankrijk de troostfinale. Na 35 minuten is het 2-0 voor Engeland. En morgenavond staan Spanje en Argentinië in de finale van het WK-voetbal. En met die apotheose komt een einde aan het grootste en een van de meest gepolitiseerde WK's aller tijden. Tijd om de balans op te maken. Met Simon Cooper doen we dat. Hij is sportschrijver en journalist van de Financial Times. Simon Cooper, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, volgens de grote baas van de FIFA, Gianni Infantino, was dit het beste WK ooit. De superlatieven die denderden door de lucht tussen Trump en Infantino. Wat is jouw oordeel? Hoe gaat dit WK de geschiedenis in?
1: Ja, het lijkt een beetje op Qatar. Alles eromheen was lelijk, maar het voetbal zelf en de sfeer in de stadions en eromheen was best goed. En de lelijkheid was vooral de politiek vooraf, de prijzen van de kaartjes, de drankpauzes waar echt niemand op zat te wachten. Maar ik moet zeggen, ik heb 6 WK-steden gezien hier in Noord-Amerika. Ik zit nu in New York. En ik denk dat bijna iedereen echt wel genoten heeft. En ik geloof de mensen thuis ook.
0: Ja, en dan, dus het was een groot WK. Je zegt, het voetbal was prachtig. Hoe gepolitiseerd is dit WK uiteindelijk?
1: Nou ja, het was vooral vooraf. De FIFA Peace Prize for Trump maakte natuurlijk een heleboel los. Het geslijm van Gianni Infantino, de president van de FIFA, bij Trump. Maar ik moet zeggen, tijdens het toernooi heeft Trump het vooral genegeerd. Met 1 grote uitzondering. Op het moment dat hij de rode kaart voor de Amerikaanse spits Florin Balogun wegveegt. En dat maakte heel veel los. Maar gelukkig heeft hij, afgezien daarvan, heeft hij eigenlijk heel weinig interesse getoond voor het WK, het grootste deel van die 5 weken.
0: En dat is goed nieuws, vind je? Ja,
1: ja, alles is beter als Trump zich er niet mee bemoeit. En het legt ook de focus veel meer op het veld. Dus elke keer dat Gianni Infantino op tv kwam tijdens wedstrijden, want hij was elke dag weer in een andere stad, werd er gejoeld in het stadion. Maar afgezien daarvan hebben mensen zich daar niet zoveel van hem aangetrokken. Dus ook net als in Qatar, net als voor Rusland, waren de politieke discussies vooral vooraf, met uitzondering van dat Balogun-moment.
0: Ja, maar je had ook natuurlijk dat Iraanse elftal, hè, dat heel slecht werd behandeld en maar even de VS mocht blijven. Die Somalische scheidsrechter die al op voorhand het land niet in mocht.
1: Ja, Somalische scheidsrechter, dat was inderdaad heel lelijk en vervelend. Dat gebeurde voor het WK. Dus op het moment dat het WK begint, had je dat soort dingen veel minder. De behandeling van Iran, dat is inderdaad zo. Dat was heel onfair. Benadeelde Iran. Het land heeft nog bijna de tweede ronde gehaald ook. Maar als je het in voetbaltermen ziet, Iran is nooit een succesvol belangrijk voetballand geweest op WK's. Dus ja, dat Iran er snel uit lag, dat is eigenlijk altijd wel zo. Maar inderdaad, dat was niet goed.
0: Ja, intussen is het 3-0, zie ik, voor Engeland. Je had het net over mooi voetbal, hè? Waar heb jij, Simon, het meeste van genoten? Waren dat de prestaties van de kleinere voetballanden? Of de goals van Erling Haaland? Of springt er iets anders voor jou uit?
1: Nou, ik denk heel erg allebei. Want het is natuurlijk fantastisch als een land als Kaapverdië bijna van Argentinië wint. Ik was bij die wedstrijd in Miami. Echt, ik geloof dat de hele wereld, zelfs mijn schoonmoeder, die keken en waren voor Kaapverdië in het stadion. Was het echt onwaar, onwezenlijk. En uiteindelijk verliezen ze met 3-2. Maar dat soort dingen, dat is prachtig. Maar het is natuurlijk ook prachtig als je genialiteit op het veld ziet. En dat was op dit WK meer het geval dan alle andere WK's waar ik bij ben geweest. Dat Messi vooral, maar ook Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland inderdaad, dat die op hun best spelen, ook omdat het hele team zich ondergeschikt maakt aan die ster. Dat was toch prachtig om te zien.
0: Ja, en wat doet dat WK dan nog, zeg maar, in, ja, of in Amerika of in andere landen? Heb je daar een idee van?
1: Nee, in Amerika heb ik het idee dat misschien 10-20% van de bevolking er erg mee bezig is.
0: Dus heel weinig, en,
1: Ja, minder dan in Europa, maar ik was in 1994 toen ze het WK hadden ook hier. En toen was het nog kleiner, hoor. Dus wat dat betreft is het relatief veel groter. En goed, de hele wereld kijkt toch het WK. Het is eigenlijk de laatste tv-serie waar mensen echt voor gaan zitten in 200 landen. En dat is toch wel heel bijzonder. Het is toch een moment dat de hele wereld even bij elkaar is. En over het algemeen verloopt dat heel aangenaam en vreedzaam. Je zag ook in alle stadions, zelfs bij Engeland en Argentinië, dat de fans door elkaar zitten. En er valt bijna nooit een slecht woord, moet ik zeggen, als mensen echt onder elkaar zijn.
0: Oké, nou, dat klinkt toch heel anders dan toen ik een paar jaar geleden Argentinië-Nederland keek, zeg maar, in Argentinië. Dat was
1: ja, op het veld gebeurde ook bij Argentinië-Engeland hele vervelende dingen. En ik zag Argentijnen op een video ook op een Engelse vlag stampen en spugen.
0: Ja.
1: Maar in dat stadion met 80.000 mensen, dan zitten ze door elkaar. En dat loopt dan toch verrassend goed. En zo was het veel meer nog bij alle andere wedstrijden waar ik heb gezien. Het was echt een feeststemming.
0: Ja, mooi. Nu is het WK ook altijd een toernooi waar nieuwe helden opstaan. Heb je die dit keer gezien?
1: Nou, het is moeilijk omdat we bijna iedereen kennen nu. Alle goede voetballers, die ken je al, ontdek je niet op WK's. Maar er waren inderdaad toch een paar sprookjes. Zoals Wozinha, die 40-jarige doelman van Kaapverdië. Die is eigenlijk werkeloos. Contract in de Portugese tweede divisie loopt af. Dankzij hem houden ze Spanje op 0-0. En hij wordt wereldster. Hij gaat van 50.000 Instagram-volgers naar 29 miljoen. En ja, en die man die zoekt nu naar een mooi nieuw laatste contract bij een grote club. En hij zegt ook dat hij single is. Hij heeft geen vrouw of vriendin. Nou, dus ik denk dat het voor hem misschien
0: dat komt ook
1: beter
0: goed
1: gaat lopen nu.
0: Ja, dat deden dit WK voor het eerst 48 landen mee. Het duurde langer dan ooit. Er waren ineens hydration breaks. Morgen krijgen we ook nog eens een halftime show voor het eerst. Hè, waardoor de rust bijna een half uur gaat duren. Ja. Noem je dat de Amerikanisering van het WK? En denk je dat dit blijvend is?
1: Ik hoop van niet. En de Europese bond UEFA heeft gezegd dat ze niet aan die drankpauzes gaan doen. Ik kan me dat in de Eredivisie in Nederland bijvoorbeeld ook moeilijk voorstellen. Ik denk dat ze bij het volgende WK toch wel de verleiding zullen voelen, de FIFA, om het weer te doen. Dus in Spanje en Portugal straks. Elke keer als er een drankpauze is, dan fluiten alle fans in het stadion. Die vinden het helemaal niks. Dus het kan zijn dat we dat bij het WK weer gaan zien, maar je gaat het niet op zondag bij FC Groningen zien.
0: Nee, maar vind je het belangrijk dat dat WK dat een beetje bij het oude blijft ook?
1: Ja, niemand vindt de drankpauze leuk. Ik vind het ook heel vervelend dat de kaartjes zo duur waren. Dat is nooit in de traditie van een WK geweest. Ik denk dat je bij alle vorige WK's bij normale wedstrijden voor minder dan $100 het stadion inkomt.
0: Ja, nu 8000.
1: Ja, mensen betalen. Ik sprak een Indiër die had $4.500 betaald voor de finale van morgen. En, maar ook normale wedstrijden betalen mensen 1000. Dus ik hoop dat dat daar ook van afstapt. Maar ik denk dat de FIFA het eigenlijk bij het volgende WK gaat doen. Ik denk dat Infantino denkt, ik heb gewonnen. Het is gelukt. De stadion zaten vol. Zelfs een wedstrijd als Curaçao in voorkust. Dus ik denk dat hij denkt, volgende keer gewoon weer hele hoge ticketprijzen.
0: Ja, nou, nu heeft de Europese Voetbalbond zich al kritisch uitgelaten in een statement over dit WK. Onder andere over dat marchanderen met de regels rond die rode kaart, hè, voor die Amerikaanse spits op Balogun. Ja. Je noemde het al. Is het voorstelbaar dat dit WK voor de FIFA of voor Infantino nog een staartje krijgt?
1: Nee, ik denk dat hij echt de persoonlijke winnaar van het WK is geworden. Want de wereld bleef kijken, de mensen kwamen naar de stadions. Ze slikten alles, de drankpauzes, de FIFA Peace Prize. Dus ik denk dat, hij is het gewend dat de Europeanen, meestal als enige, klagen over dit soort dingen, over de misstanden. De rest van de wereld sluit zich daar niet bij aan. En hij wordt gewoon vaak zonder tegenstander herkozen. Dat zal de volgende keer ook gebeuren. Ik meen volgend jaar. Dus nee, ik denk dat hij denkt, het is allemaal prima. En een paar Europeanen zeuren. Maar daar komen ze ook weer overheen. Want daar komen ze altijd overheen. Ook de Nederlandse Voetbalbond heeft besloten niet te klagen over bijvoorbeeld de Peace Prize voor Trump.
0: Ja. Nou, en dan laten we nog even echt naar het voetbal kijken. Morgen dus Spanje-Argentinië. Messi, 39, is die al opnieuw in de finale. Hoe duid je die prestatie, mocht hij opnieuw wereldkampioen worden?
1: Nou, het is ongekend. Pelé, Johan Cruijff en Diego Maradona hebben samen 1 WK gespeeld toen ze boven de 30 waren van Maradona. En toen werd hij meteen voor doping geschorst. Dus dat iemand tot zijn een topvoetballer tot zijn 39ste topvoetballer blijft op het grootste evenement, dat hebben we nog nooit gezien. Dat had, denk ik, Messi zelf ook niet verwacht 4 jaar geleden. Hij dacht, ik ben 35 wereldkampioen, nu is het afgelopen.
0: Ja.
1: Zo liet hij zich ook uit. Dus dat hij al zijn land naar de finale heeft gesleept met 8 doelpunten. Ja, echt. Ik denk dat de discussie over wie de beste aller tijden is, dat nu wel is beslist.
0: Ja, en nou, morgen zit Trump in dat stadion, maar ook Sanchez uit Spanje is natuurlijk aanwezig. Dan wordt voetbal toch ook weer even politiek. Want die twee zijn geen vrienden, hè?
1: Nee, Trump heeft Spanje vorige week ook heel erg beledigd, want de NAVO-top, het is het minst favoriete land in Europa. En hij houdt daarentegen heel erg van Argentinië, van de extreemrechtse leider Javier Milei. En de Amerikaanse regering zegt ook dat het prima was dat de Argentijnen een vlag neerlegde waarop ze zeiden de Malvinas zijn Argentijns na de wedstrijd Argentinië-Engeland. De FIFA moet dat eigenlijk bestraffen volgens eigen reglementen. Maar de VS zegt nee, vrijheid van meningsuiting, ze mogen zeggen wat ze willen. Ja. Terwijl de Haitianen eerder geen politieke statement op een bench mochten doen. Dus Trump hoopt heel erg dat Argentinië wint.
0: Ja, nou, intussen was een ravage gaande op het veld. 4-0 al voor Engeland. Nog even tot slot, Simon. Wie denk jij dat er morgen gaat winnen in die rookwolken die dan vanuit Canada gaan overwaaien? Publiek zit er dan met mondkapjes, is aangeraden. Heb jij een persoonlijke voorkeur?
1: Ik moet nog een mondkapje kopen vanmorgen. Ik hoop op Spanje en ik denk ook dat het Spanje wordt, maar mijn voorspellingen zitten er heel vaak naast. Maar ik vind Spanje eigenlijk onpasseerbaar en een ontzettend indrukwekkend team. Ze hebben 1 tegendoelpunt gekregen in 7 wedstrijden, terwijl tegen Argentinië scoren relatief makkelijk is. Maar ja, Messi.
0: Oké. We gaan kijken morgen. Simon Cooper, dank je wel en heel veel plezier morgen in dat stadion.
1: Dank je wel.
0: Gisteren verscheen een nieuwe Nederlandse vertaling van The Hunting of the Snark van Alice in Wonderland schrijver Lewis Carroll. De klopjacht op de sneer heet het in Nederlands. Het is 1 lang absurdistisch gedicht met veel zelfverzonnen woorden. Hoe vertaal je zo'n verhaal? Ik ga het vragen aan de vertaler zelf, Robert-Jan Henkes. Goedenavond, Robert-Jan.
2: Goedenavond.
0: Ja, niet iedereen zal het verhaal van de snark of van de sneer, zoals jij hem hebt genoemd, kennen. Als je dat kort moet uitleggen, wat is het voor boek?
2: Het is een bloedstollend verhaal op zoek naar een snark, naar een sneer die misschien wel een boeiem is. Dat moet nog blijken. En daar zijn 10 man zijn daar met een schip op weg. Toevallig beginnen ze allemaal met een B. Een bandenier, een biljartenmarqueur, een beursspeculant, een bever en nog zo wat. En er gebeurt van alles en tegelijkertijd gebeurt er niks.
0: Ja. In een ongelooflijke, meeslepende, ronkende taal. Laten we even luisteren hoe dat klinkt. Zou je voor ons een stukje kunnen voorlezen?
2: Ja, ik prik. En goed, dus dit lijkt me goed. De beenhouwer was een onnozele peer met onder zijn schedelpan 1 stuks gedachten. Maar omdat die gedachten zich uitte als sneer, was hij welkom. En de belleman lachte. Niet lang echter, want de beenhouwer zei na een week dat hij enkel alleen nog maar bevers kon slachten, waar de bever aan boord iets pipjes van keek, wat na zo'n aanzegging was te verwachten. Laat die slager apart gaan, zo stelde hij voor. Maar daarover uitte de belleman dadelijk klachten. 1 schip besturen, dat kon ermee door, maar tot 2 tegelijk was hij thans niet bij machten. De bakker dacht voor de bevers plezier aan een steekwerend vest, een soort maliënkolder. Neem liever een levensverzekering, vond de bankier. Hij had hier exact de betreffende folder en tevens, voilà, het betreffende formulier. De verdere reis, als de beenhouwer naderde, keek de bever de andere kant op. En als op het dek de bemanning vergaderde, zocht de bever uit voorzorg de rand op.
0: Dankjewel. Je hebt het boek dus vertaald. Dat lijkt me een enorme uitdaging. Hoe pak je dat aan, zo'n tekst?
2: Beginnen en kijken waar je uitkomt. Dat is net zoals Carol is begonnen. Alleen die begon aan het einde en ik ben aan het begin begonnen. Ik had natuurlijk wel ideeën, maar als je die eerste regels hebt, dan word je meteen een kant uitgestuurd die je dan maar moet volgen.
0: Ja, dat is.
2: Het is een ongelooflijk gepuzzel, maar ik heb daar een beetje ervaring mee met gedichten, met rijmende en lopende metrische gedichten vertalen. Dus dan valt het allemaal nogal mee.
0: En die titel, De Snark, hoe kwam je op het woord sneer?
2: Ja, ik wil het niet als snark laten staan. Ik wil er ook geen slaai van maken, want er wordt wel gezegd dat een snark een portmanteauwoord is tussen shark of sneeuw. Shark en snake of sneeuw. Maar dat kan eigenlijk niet. Dat heeft Carol ook wel eens gezegd. Maar hij wilde niet dat die snark werd afgebeeld, omdat iedereen zijn eigen voorstelling van moest maken. En dan is het dan natuurlijk, als je dan zegt, het is een kruising tussen een slakkige haai of een slangige haai, dan is dat een beetje sturend. En een sneer, dat is een snark bestond in voor Carol ook al. Dat heeft hij zelf niet uitgevonden. Dat betekent iets van snurken en aanmerkingen maken, bekritiseren en zo. En Narki is een beetje pissig en geïrriteerd. Dus ik vond sneer dan wel in die betekeniswolk passen.
0: Ja. Ja, en dus sneer, dat was een woord dat dan stond, maar dat geeft hier een heel andere betekenis. Maar er komt
2: nu is het een beest.
0: Nu is het een monster. Er komt een hele trits aan niet bestaande woorden en namen voorbij in je boek. Zoals ik noem nog maar een paar: klooian, knurft, frituursma, reefknuttel, wintergroen. Hoeveel vrijheid heb je dan als vertaler in het verzinnen van totaal nieuwe Nederlandse woorden?
2: Ja, je hebt alle vrijheid. Ik vond dat hier wel kon en hier wel nodig was om de bakker, die eigenlijk alles wordt genoemd behalve bakker, om daar de lezer een keuze uit te geven wat hij nou precies het leukste vond. Carol is in dit geval heel erg zuinig geweest. Hij heeft maar 2 of 3 verschillende namen. Maar ik heb hier uitgepakt en omdat ik vond dat de juiste sfeer gaf. Dat doe je er toch eigenlijk allemaal voor, dat vertalen. Dat je de juiste sfeer en de juiste toon vangt. Dat is het belangrijkste.
0: Ja, want sfeer, toon is belangrijk. Ritme, de muziek ervan. Het boek wordt ook vaak omschreven als nonsenspoëzie, omdat het niet altijd helemaal echt goed te volgen is. Is dat een passende term, vind jij?
2: Ja, ik heb een beetje moeite met het begrip nonsens. Ik begrijp het eigenlijk niet, want ik bedoel, wat is er eigenlijk zo onzinnig aan? Voor mij is het een heel spannend verhaal. En een heleboel dingen die voorzinnig doorgaan, die vind ik dan weer totaal onzinnig. En veel dingen die voor onzinnig doorgaan, daar zit eigenlijk best wel wat in. Carol was niet gek en dat was een wiskundige. En die legde overal wel wat in. Dubbele bodems, driedubbele bodems. Dus om het nou... Ja, en nonsens is ook, als je iets nonsenspoëzie noemt, dan heb je het idee van, oh, er is een schrijver die is lekker eens even nonsens uitgekomen. Dat is niet de insteek en de inzet van een gedicht moet altijd heel ernstig zijn, denk ik. Of er moet een ernstig inzet. En dan mag je zo'n flauwekul maken wat je wil. Maar de inzet is ernstig. En dat is bij Carol zeker het geval.
0: Ja, dat is ook natuurlijk bij Alice in Wonderland aan de hand. Jij zegt, hij is een wiskundige. Hij was ook een logicus. Voel je dat ook in zijn teksten, dat wiskundige, dat hele lineaire?
2: Nou, dat wiskundige lineair is niet helemaal hetzelfde natuurlijk. Hij is heel goed in logische puzzels en in onbestaanbare dingen verzinnen. En lezers op het verkeerde been zetten en een beetje gek maken en met een kluitje in het riet sturen. Dat doet hij niet alleen in Alice in Wonderland, maar het heel erg goed werkt, omdat hij daarmee zijn muzes en zijn publiek Alice, de echte Alice Liddell, heel erg fijn kon plagen en op de kast jagen. Maar hier doet hij hetzelfde. Maar hij is vooral zichzelf en de lezer vooral op de kast aan het jagen en met een kluitje in het riet aan het sturen in de Hunting of the Snark.
0: Ja.
2: Dat is heel knap.
0: Ja, nee, dus die vreemdheid, het uitzinnig fantasierijke, dat lijkt dus inderdaad alles behalve wiskundig. Maar je zegt, er zit ook altijd ernst in, hè? Wat lees jij hier in de woorden van Lewis Carroll als het gaat over de snark?
2: Ja, hij heeft het verhaal heel erg raar geschreven. Hij is begonnen met het einde, de laatste regel. Die heeft hij verzonnen op een wandeling, vertelde hij zelf ook al. In Guildford, waar zijn familie woonde, was hij op een heuvel aan het wandelen. En toen kwam van bovenaf, zoals dichters altijd natuurlijk van bovenaf doorgegeven krijgen, kwam de regel: for the snark was a boojum, you see. En toen dacht hij, daar moet ik een gedicht van maken. Dat is zijn inzet. Hij moest dus helemaal verzinnen, hoe kom ik met die boojum, die een snark is? Hoe moet ik met een snark die een boojum is? Wat betekent dat? En toen moest hij dat hele verhaal verzinnen. Van A, Z had hij, maar van A tot en met I moest hij het nog verzinnen. En dat heeft hij... Hij wist het eigenlijk niet precies. Het was een soort raadselachtige boodschap. En in die boodschap is ook door snarkologen al een heleboel gelezen. Er wordt zelfs het onzekerheidsprincipe van Heisenberg wordt erbij gehaald. Dat Carol daarmee een voorloper was om dat uit te vinden. Omdat het is een snark en een bootje, maar je kan niet weten. Je kan tegelijkertijd niet weten of het is. Het is op het moment dat je het weet, dan kan je dat niet meer zeggen.
0: Ja, en je zegt...
2: Ik snap het ook allemaal niet zo goed, hoor.
0: Nee, maar je zegt snarkologen. Dat veronderstelt dat er een heel gezelschap is van mannen die zich over deze tekst buigen, die een soort van exegese doen.
2: En vrouwen, hoor. Vrouwen,
0: natuurlijk ook.
2: Ja. Oh ja, er zijn ontzettend veel theorieën over wat er nou precies allemaal gebeurt. Ik heb een tijdschrift, de Snarkologist. Dat is een bloeiend tijdschrift waarin elk half jaar een keur aan hele intelligente mensen hun licht laat schijnen over wat er allemaal gebeurt en wat we erachter moeten zoeken. Hoe die het geschreven heeft en hoe die het niet geschreven heeft. Er worden ook illustratoren aan het woord gelaten en ook vertalers ook. Want elke vertaling is uiteindelijk ook een interpretatie.
0: En
2: een belangrijke interpretatie eigenlijk wel, want de vertalers lezen altijd heel nauwkeurig en die komen vaak met dingen op de proppen die native readers eigenlijk ontgaan zijn.
0: Ja, en vertalers, lezen die ook vertalers? Want heb jij je ook moeten verhouden tot, het moet heel kort zijn, tot alle eerdere vertalingen? Is dit echt anders?
2: Het Lewis Carroll Genootschap, op 26 september hebben ze een landdag. En die hebben mij alle bestaande 9 bestaande vertalingen doen toekomen. Die heb ik allemaal gelezen. Okay.
0: Nou, wij gaan die voor jou lezen. Dankjewel, Robert-Jan Henkes. Nou, dit was het Oog voor vandaag. Zometeen de Ongelofelijke Radio. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En voor nu een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Wij gaan naar Spanje in beginnen, omdat we in dit land zo scheidziek zijn.
3: Een experiment. Afstappen op mensen met een compleet ander wereldbeeld.
4: Maar ben je dan niet ook een gelukszoeker?
5: Nee, omdat je in Nederland zat bent.
3: Lukt het om een goed gesprek te voeren?
6: Uiteindelijk is dit wat je nou aan het doen bent, ben je verbindend bezig.
3: Ja.
6: Om elkaar te begrijpen.
3: Deze week in Docs, de documentaire Niet met jou. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister. Ster.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
3: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor een miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3e militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. 1 van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.